0: Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, maar door mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks, wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. 3FM
1: Boot. Bas van Schaik. Zo lekker die donderdag op vrijdagnacht doorkomen met de muziek van 3FM. De zomerse klanken van de Bouwsa, Magnetic, hoor je zo meteen. En eerst Tudor Cinema Club.

slippertjes om de voeten. Zonnebril op het hoofdje. En zo'n lekker zomers Hawaii-bloesje aan. Ja, die vibe geeft deze track mij. Extra lekker nu het buiten zo ontzettend hard aan het regen is. Zomerse muziek van de Bauza hoorde je Jordan Magnetic. En dit is Raw Model.

Miley Cyrus, you're the end of the world bij 3FM. Als je dit hoort, dan weet je gelijk, dit liedje is gemaakt door Antoon. Dat Antoon, dat noem je een producer stack. Het is heel grappig, hij is absoluut niet de enige met zijn producer stack. Ik hoorde van de week een liedje en toen hoorde ik een producer stack van Red One. En sindsdien hoor ik bij heel veel liedjes die ik ook gewoon in mijn dagelijks leven heel vaak afspeel, diezelfde producer stack. Terwijl ik helemaal niet wist dat die ene Red One heeft meegewerkt met al die liedjes. Onder andere moet je even horen bij al deze liedjes.

ja, dat is ook absoluut niet de minste. En daar blijft het niet bij. Ook dit bekende liedje is geproduceerd door Red One, Starships, Nicki Minaj.

De meeste en de beste muziek om zo heerlijk die nacht door te komen, hoor je natuurlijk bij 3FM. Zo ook de Chemical Brothers, jorden Hey Boy, Hey Girl. Dit is 3FM, het station waar je je werkdag normaal gesproken lekker doorkomt met Ivo, Mart en Sophie. Waar je naar huis toe rijdt met Barend en Benner. En waar je je werkdag opstart met Wijnand en Jamie in de ochtend. En goed nieuws, volgende week start je je werkdag elke dag nog lekkerder op. Vanaf maandag maak je namelijk elke werkdag vanaf 6 uur kans op de Wijnand en Jamie Air.

Zits en feestje op mijn graf hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik vind de vibe zo ontzettend fijn van zo'n lekkere dance track dat je niet stil kan blijven staan, dat de handjes zo de lucht in gaan. Daarom ga ik elke week voor jou door de lijstjes heen en kies ik één track uit waarvan ik denk, hey, deze moet jij horen. De dance track van dit moment. En die ga ik aan je laten horen binnen nu en 6 minuten.

onderbreken deze uitzending voor een melding van een spookrijder. Rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen knooppunt Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A7, Heerenveen-Hoorn, dan kom je tussen de knooppunten Zurich en Wieringerwerf een spookrijder tegen.

0: Washington hoorde je bij 3FM, you're the war. Ik neem je even mee naar het land van hele onhandige kasten die je in elkaar moet zetten. Het land van hele mooie vrouwen. En het land wat heel goed muziek kan maken.
1: 3FM, nachtclub.
0: Namelijk Zweden. Ze hebben natuurlijk ABBA, ze hebben Zara Larsson, ze hebben de Cardigans, ga zo maar door. En ze hebben ook, wat mij betreft, misschien wel de beste producers, nou ja, die er zijn op dit moment. Namelijk de Swedish House Mafia. Ja, die vind ik vet, hé. Mijn naam is Bas. Ik hou ontzettend van dancemuziek en daarom stel ik je elke week voor aan de dance track van dit moment. En de nieuwe van de Swedish House Mafia wil ik nu aan je laten horen. Hij is samen uitgebracht met Lickely. Die kan je misschien nog kennen van I Follow Rivers. En ze bouwden samen een banger van een plaat. Happiness is so sad, zo heet hij. En het is volgens Lickely een nummer waarbij de melodie door je ziel heen gaat. Nou, kan ik beamen. Maar dat komt volgens haar omdat Zweden het donker begrijpen en dus meer van het licht houden dan wie dan ook. Nou goed, samen hebben ze dus deze beuker uitgebracht. Lickely en Swedish House Mafia hoor je nu bij 3FM. Er is Happiness is so sad.

Het is wat mij betreft de dance track van dit moment. Zo ontzettend vet. Swedish House Mafia en Lickly hoorde je bij 3FM en Happiness is So Sad. Vannacht in de line-up onder andere Gabriel Ryles binnen nu en een minuutje of drie. En eerst Teddy Swims.

Hey.

Sommelieu hoorde je bij 3FM Your The Morning. Later vandaag is er weer een nieuwe etappe van de Vuelta. Die is ook te zien op televisie. Dat is wielrennen. De derde grootste wielerronde van de wereld. Na de Tour de France en de Giro Italia. En de Vuelta is in Spanje. Vind ik leuk om te kijken. Alleen wint Tadej Pogacar echt alles wat hij kan winnen. Dus dat is weer iets minder. En verder nog meer sporten. WK roeien en WK hockey. De halve finale tussen Nederland en Spanje bij de mannen. Okay.

0: exact 3 uur.
1: 3FM.
0: Jorde, Olivia, Rodrigo en Vampire. Zometeen onder andere Shawn Mendes en ook You Get It staat voor je klaar.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
1: 3FM. Van
0: welkom, welkom. Ik ga zo meteen de band voor je draaien die het allerliefst optreedt in Nederland. En ze komen niet uit Nederland.

0: Shawn Mendes.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Is het het weer misschien? Ja, lijkt me niet. Misschien de windmolens? Of de klompen? Lijkt me ook onwaarschijnlijk. Ja, ik kan er de vinger niet helemaal op leggen, maar Nothing But Thieves zegt dat ze het allerliefst in Nederland optreden. Slijmballen dat het zijn. Januari vorig jaar staan ze in de Ziggo Dome. En dit is de nieuwste, Nothing But Thieves Evolution.

0: Okay.
1: Natasha Bedingfield, je hoorde These Words bij 3FM. Ja, normaal gesproken zou dit zo'n liedje zijn waarbij ik dan even opsta en even ga dansen. Mocht het niet zo zijn dat ik een enorme bloedblaar onder mijn grote teen van mijn rechtervoet heb door een korfbalwedstrijd van gisteravond. Auw! Dus dat dansen laat ik lekker bij jou op Fred Again.

0: geluisterd naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Sienna's

En wij bij 3FM vinden dit een ongelooflijk lekkere track. En daarom is het ook de ex-3FM mega-hit. Hier is Shanna Sparrow en Great Expectation. Misschien zit je wel midden in je nachtdienst, of ben je net wakker geworden, ga je zo meteen naar je nachtdienst toe. In beide gevallen kan ik me wel voorstellen dat je ontzettende trek hebt. En daar heb ik wat op bedacht. Ik ga zo meteen een midnight snack naar keuze weggeven. En hoe je hem wint, hoor je naar House of Pain.

0: dat is ontzettend goed nieuws dat jij nog niet slaapt. Daarom maak je namelijk nu kans op een midnight snack naar keuze. Misschien heb je wel zin in een gevulde koek. Misschien heb je wel zin in een zak chips. Of misschien wel een patatje. Alles kan voor jou zijn. Je mag er eentje kiezen. En hoe win je die? Als volgt. Je hoort zometeen twee getallen en zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer. Dan bel je naar 3FM via 0909-1336. En dan heb je prijs. En dit zijn die twee getallen.
1: 2. 5.
0: Heb jij de getallen 2 en 5 in je telefoonnummer? Dan is dit het moment om te gaan bellen naar 3FM via 0909-1336. En win die midnight snack naar keuze.

0: Je hoorde net de getallen 2 en 5. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan kan je bellen naar 3FM via 0909-1336. En dan ben jij die Midnight Snack naar keuze. En aan de telefoon heb ik Martijn. En Martijn, je hebt een probleem, hè?
1: Ik kan niet slapen door de warmte.
0: Je kan niet slapen door de warmte. En weet je, Martijn, dan heb ik een tip voor je. Doe alles uit, behalve de radio.
1: Heb ik al gedaan.
0: Oh joh, wat goed, hé. Hey Martijn, ik heb ontzettend goed nieuws voor jou. Hij is helemaal voor jou, gaar van genieten. Namelijk de Midnight Snack naar keuze. Waar ga je voor?
1: Een lekker broodje salam.
0: Een broodje salam. En wat zit daarop?
1: Kappertjes.
0: Kappertjes, ja, check.
1: Salam.
0: Salam.
1: Salam.
0: Salam.
1: Nee, salam. Vis, salam.
0: Salami.
1: Nee, salam.
0: Slalam.
1: Nee, vis.
0: Vis.
1: Ja, zalm.
0: Zalm. Oh, zalm.
1: Ja.
0: Ik denk gewoon dat mijn oren dicht zitten omdat het zo laat is. Jij gaat lekker genieten van een broodje zalm.
1: Dankjewel.

0: Love the rest in peace. 3FM.
1: Hey, goedemorgen. Je bent bij 3FM met zometeen Taylor Swift en Harry Styles.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
1: 3FM.
3: BNN Vara.
1: Jasper Schrijver.
4: Ja, dit moet ongemakkelijk zijn, toch? Ze zijn elkaars exen. Eerst hoor je Taylor Swift, daarna...

Harry Styles kan eigenlijk veel goedkoper. Als je Harry Styles zien is leuk, maar als je hem ergens live wil zien, ben je zo honderden of misschien wel duizenden euro's kwijt aan een kaartje, reis, hotel. En dat hoeft dus helemaal niet, want er is dus een budgetversie van Harry Styles. Zijn naam is Sean Mack, een jongen die zijn geld verdient door Harry Styles na te doen. De Temu Harry Styles, niet zo knap, niet zo goed, niet zo soepel. Niemand gaat hem ooit verwarren met de echte Harry Styles. Maar je portemonnee, die merkt gelijk het verschil. En wil je toch de echte,

Lars en Rosé, je hoorde Apata. Hele goedemorgen. De meeste goede daden beginnen volgens mij altijd met... moet dat nou? Gisteren werd er bij mij aangebeld door een vrouw die ik niet kende. En ze zegt, ja, ik moest van die mevrouw daar bij jou aanbellen. Ik kijk naar de overkant, daar staat mijn overbuurvrouw voor het raam naar me te zwaaien. Een vrouw, ik denk in de 80, misschien bijna 90, heel slecht te been. En af en toe gooi ik het vuilnis voor haar weg, omdat ze kan het gewoon allemaal niet helemaal zelf. En ze kijkt me aan en ze zwaait naar me en ze zegt... hey, jongeman, jochie, zegt ze dan in het Utrecht, jochie, kun jij even boodschappen voor me doen? En ik zou graag willen zeggen dat ik meteen dacht van natuurlijk. Maar het eerste wat ik dacht was, ach nee, ik heb geen zin. Ga lekker zelf boodschappen doen. Maar goed, toch gedaan. Het kostte uiteindelijk misschien 20 minuten. En zij was zo ontzettend blij. Je zag haar helemaal opklaren. En toen voelde ik me wel weer een beetje lullig. Van dat bij de eerste gedachte was van, ja, doe het lekker zelf, je boodschapper. Zoals voor mij 20 minuten kost, kon zij, ik heb haar gewoon een hele dag weten te maken. En dan ben ik even benieuwd bij jou. Wat heeft iemand ooit voor jou gedaan waarvan diegene waarschijnlijk niet eens weet hoeveel het voor je betekende? Gewoon een kleine daad. Het kan iets kleins zijn. Misschien iemand die je midden in de nacht ophaalde met uitgaan. Kopje koffie van die collega of een leuk compliment van een vreemde. Maar wat heeft iemand ooit voor jou gedaan waar je blij van werd? Laat het even weten via de NPO Live app.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. Repeat It bij 3FM. Hey, wat heeft iemand ooit voor jou gedaan wat je dag heeft gemaakt? En dan bedoel ik echt die kleine daden. Marlies stuurt dit.
1: Hoi Jasper. Onze buurman zat altijd de vuilnisbak voor ons buiten, terwijl we daar eigenlijk nooit echt om hebben gevraagd. Maar natuurlijk wel super lief dat hij dat doet.
0: Oh, wat een lieverd. Nou, heb jij ook zo'n lieve persoon in je leven? Laat het even weten. Spreid wat positiviteit. Wat is een kleine lieve daad wat iemand voor jou doet? Laat maar weten via de NPO Live-app. Is dit Bente? Hello.

David Guetta, Memories bij 3FM. We hebben het vanochtend over die kleine dingen die iemand voor je doet, die voor diegene misschien helemaal niks voorstellen, maar voor jou op dat moment alles zijn. Omdat mijn overbuurvrouw me gisteren vroeg om boodschappen voor me te halen, of voor haar te halen. En ja, ik was dus even benieuwd van, wat heeft iemand ooit voor jou gedaan waarvan diegene waarschijnlijk niet eens weet hoeveel het voor je betekende? Dat soort kleine daden. Je kan het laten weten via de NPO Luister app. Zo stuurt Linda: wie anders dan je ouders staan altijd voor je klaar? Ik stond een keer vast op Utrecht Centraal. Het was 11 uur in de avond en ik wilde niet wachten op een taxi of een bus. Dus mijn ouders kwamen helemaal uit Venlo mij ophalen. Wat lieve ouders heb jij. Victor die stuurt: een vriend van mij vraagt elke maand of we een keer samen kunnen eten. Misschien niet veel gevraagd, maar wel altijd een fijn moment. Ook fijn. En Daphne stuurt in de avond die extra 10 minuten met me mee fietsen om me thuis te brengen. Het hoeft niet en ik woon best veilig, maar toch heel erg fijn. Wat lief. Nou, gewoon, misschien kom je er zo achter van, het is echt fijn om een goede daad te krijgen. En ook, het is ook goed om een goede daad te doen. Dus Leon, als je voor mij een kopje koffie kan halen. Nee hoor, grapje. Nee, grapje. Hè. Je bent bij 3FM. Mijn goede daad is goede muziek draaien. Zometeen hoor je Cameron Whitcomb. En hier is R&B.

0: single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maak kans op toegang.
1: We want more.

Inmiddels is die zolderkamer ingereld voor een ramvolle India op Lowlands. En brave Jet, die is weg. Want Jet van der Steen anno 2026 is een stuk brutaler. In haar nieuwste nummer behandelt ze mannen ongeveer als een designertas. Leuk om mee te spelen. Maar vooral zij bepaalt wanneer ze weer in de kast zet. Dit is de nieuwe Jet van der Steen. Designertas bij 3FM.

Wat een lekker ordinair nummer. Sorry Papi van Topic. Hey, het irritantste advies is het advies dat achteraf je leven blijkt te redden. Vraag maar aan Ben Howard. Toen hij 16 was, zat hij met een stel vrienden op surfkamp. S'avonds begon het flink te onweren en naar de leiding kwam langs met de mededeling. Jongens, jullie moeten je tent verplaatsen. Nou goed, je bent 16, je kent het wel, hè, met je vrienden. Dus eerst gaan mopper van, nou, waarom moet dat? Hij staat hier toch prima? Uiteindelijk luisterden ze en ze hebben de tent verplaatst. Volgende ochtend was de storm voorbij, de zon die kwam op. En Ben die keek naar de plek en precies op die plek lag een dennenboom. Dus de volgende keer dat iemand je irritant advies geeft, je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar wel lekker luisteren soms. Ben Howard hoor je nu bij 3FM. Keep your head up bij 3FM. I spent

0: 3FM exclusive
1: van Deens DC.
2: Volgende week, donderdag, gaat het gebeuren. Dit is zo vet. Ja, normaal gesproken staat Fontaine's DC altijd op de grote podia in Europa. Maar wij bij 3FM hebben een klein zaaltje gehuurd in Brussel. Daar passen ongeveer 250 mensen in. Nou, je kan geen kaartjes kopen voor het concert. Het wordt heel intiem en ze gaan al hun nieuwe werk daar spelen. En jij kan erbij zijn. Hoor jij in de avond van 3FM het ticketalarm? Dan moet je even laten weten waarom jij erbij wil zijn. En ik kan 100 redenen voor je verzinnen, want dit is ongelooflijk gaaf. Fontaine's DC in een intieme setting. Luister elke avond naar 3FM.

0: 3FM. Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. Jasper Schrijvers.
2: Goedemorgen. Samen worden we lekker wakker met de muziek van 3FM. Je hoort Florence and the Machine, You've Got Love. Eerst Janet Leigh, Ash of...

0: Florence and the Machine, You've Got the Love. Goedemorgen. Mijn naam is Jasper. Het is iets over 5 uur. Het is echt tam te vroeg. Shout-out naar jou dat je wakker bent. Je hebt er ongetwijfeld een goede reden voor. Misschien moet je werken. Misschien ga je nu op vakantie. In ieder geval een shout-out naar jou dat je erbij bent. Neem even de dag met je door. Mocht je een ongemakkelijk gesprek krijgen met een collega, dan weet je in ieder geval waar je het over moet hebben, want dit is het gesprek van de dag. FC Twente heeft een ticket voor de Conference League weten te bemachtigen. Laat in de blessuretijd wisten ze te scoren en een verlenging af te dwingen. Uiteindelijk is het 4-1 geworden. Heeft ook Wout Weghorst gescoord voor FC Twente. En daar ben niet alleen ik heel blij mee. Ook Robin de kipchauffeur, die stuurde al een audio-appje.
1: Heel Europa gaat gillen. Maak ruim baan. Want wat ze in Europa niet willen. Hash, koken, pillen.

FC Sinom. Want dan is er een nieuwe trailer van GTA 6. Die is gisteren de gamewereld op zijn kop gezet. Een 26 minuten durende video laat een open wereld zien vol details. En 19 november gaat het spel daadwerkelijk uitkomen voor de Xbox en PlayStation. Gaat wel waarschijnlijk heel duur zijn, dus je kan alvast gaan sparen. En een paar weken na de zonsverduistering is momenteel ook een maansverduistering te zien. Dan staat de zon, aarde en maan precies op één lijn, waardoor de maan niet slecht op te zien is. In tegenstelling tot de zonsverduistering heb je hier geen speciale bril voor nodig. Ja, en vandaag, ja, ik wil niet de pret bederven, maar het wordt een beetje slecht weer. Vanaf nu is het gewoon elke dag herfst. Goed, met de muziek van 3FM is het nog een beetje zomer. Ja, toch?

Stacey Abrams, That's So True bij 3FM. Hey, ik heb dit weekend op Lowlands voor het eerst mogen ervaren hoe het is om een bekende Nederlander te zijn. Want midden op het festival roept een wild vreemde in één keer naar me van: hey, je bent de Jasper van 3FM! Dus ja, ik word echt nooit herkend. Dus nou, schouders naar achter, borst vooruit. Eindelijk, ik ben gewoon een BN'er. En hij wilde zelfs met mij op de foto. En ik kan je vertellen, ik heb ongeveer 30 seconden van dat moment kunnen genieten. Want toen zei die man een zin, dat heeft mijn hele dag verpest. Alles was weg. Ik vertel je zo wat het was.

eerst in mijn leven wilde er dit weekend iemand met mij op de foto. En ik heb er ongeveer 30 seconden van kunnen genieten. Ik was op Lowlands met vrienden en we raakten aan de praat met een paar mannen die we helemaal niet kenden. Gewoon een beetje ouwe hoeren. Je weet wel hoe dat gaat op een festival. En midden in dat gesprek kijkt een van die mannen me ineens 10 seconden aan en die zegt: hey, wacht eens even. Ik ken jou. En ik dacht, oh mijn god. En hij zegt, ja, je bent toch Jasper van 3FM? En ik dacht alleen maar van, oh mijn god. Dit is mijn moment. Ik word nooit herkend. Dus je begrijpt me. Schouders naar achter. Borst vooruit. Ik dacht echt, ja hoor jongens. Dit is het dan. Vanaf nu kan ik niet meer normaal over Lowlands. Dit is het begin van mijn BN'er bestaan. Ah, die man die Bruno heet, die was helemaal enthousiast. En die vroeg ook, kunnen we op de foto? En ik zeg, tuurlijk Bruno, ga lekker staan. Weet je wel, het was mijn eerste fanfoto, dus wij samen op de foto. Ik doe ook een beetje alsof ik dit heel vaak doe, hè. Dus een beetje nonchalant. Nou, we hebben die foto gemaakt. Bruno die kijkt gelukkig naar zijn telefoon en die zegt, oh, echt zo leuk dat ik met Jasper Leidens op de foto ben. Jasper Leidens, de andere Jasper van 3FM. Hij dacht dus dat ik Jasper Leidens was en niet Jasper Schrijvers, mezelf.

0: Alesso, Zara Larsson, Words bij 3FM.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Oh, zo jammer. Het is de allerlaatste dag van de Festival Top 1003. Nog één dag lang doen we alsof we met een veel te duur biertje in onze hand vooraan een festival staan. Vanaf 9 uur gaan we verder met de lijst, maar wij pakken alvast onze kleine pre-party. Jij bepaalt zometeen wie er op het podium staat. Ga jij voor
2: het

iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

Another Talk to You bij 3FM. Een hele goede morgen. Waarom Jasper en... aan de telefoon, als het goed is, zometeen... misschien wel de allerverste luisteraar van de heel 3FM. Als hij opneemt, waar zou die zitten? Het is misschien wel het land waar ik... het allerliefste heen wil gaan op vakantie. Dat wel echt een...

Je kon kiezen tussen de Wombats of Sef. De stemmen zijn geteld. Ja, Mark, neem je telefoon op, vriend. En de stemmen zijn geteld. En we gaan even lekker rammen. Sjoerd, die stuurt ook.

0: Shoes in Texas bij 3FM.
1: Gisteren bij Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Ja, zometeen weer een nieuwe ochtendshow. Wijnand en Jamie in de ochtend. Gisteren ging het even over bloot en naakt zijn.
2: Hier is een heel onderzoek naar gedaan, bleek. Daar werd namelijk aangegeven dat de jongvolwassenen minder expliciete content willen zien. Dus dat 50% aangaf dat te veel seksuele inhoud in films en series zichtbaar was. En 2/3 wilde relaties zien die draaien om vriendschap in plaats van seks.
3: Kan dat? Want de enige theorie die ik heb, ja, omdat ze zichzelf ook zo voelen. Als in, alles met mobiele telefoons wordt nu vastgelegd. Mm-hmm. Dus je wordt gewoon preutser in het laten zien van wat je hebt, maar word je dan ook automatisch preutser in wat je kijkt?
2: Nou, er wordt gezegd dat seks echt gezien wordt als iets privés en iets intiems.
3: En is dat dan meer een vrouwending die daarin een soort van voorbeeld...
2: Ze zeggen jong volwassenen, het zijn ook mannen, neem ik aan.
3: Maar jongens hebben toch altijd nog steeds gewoon dezelfde hormonen?
2: Ja, maar die kunnen dan porno kijken. Porno gaat niet,
3: ja.
2: Denk ik. Maar misschien dat er dan minder behoefte aan is in algemene films.
3: Porno kijken, die vinden het toch ook niet erg om een beetje naakt in een film te zien?
2: Ja,
3: in
2: ik
3: een
2: heb normale geen idee. Film.

0: FM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk. Van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en

0: ZFM Podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang Verhaal Kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app... en

0: wil je wel weten wat er speelt.
1: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
0: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang Verhaal Kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
2: Check de podcast Lang Verhaal Kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast. 3FM.
3: Zometeen jouw kans op een airfryer. En ook hoor je Lola Jong. Veel plezier bij Wijnald en Jamie.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
2: 3FM.
5: Ster. Het is gekkenhuis bij Leenbach.

0: alleenbakker.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis.

0: adres. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
5: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
6: Ze is er weer.
7: Joehoe. Ja, ik ben weer terug.
6: Toch even samen de deur naar het weekend.

0: 3FM.
1: Op Air Friday, maar we kunnen eigenlijk ook wel zeggen autovrijdag inmiddels, hè?
0: Ja, want vorige week had jij een ontdekking gedaan over je auto, maar ik heb nu eigenlijk een vraag over mijn auto.
1: En een kleine irritatie, denk ik ook,
0: nou,
1: hè?

0: Het is inmiddels 6:12. Goedemorgen.
1: Lekker dat je er weer bij bent deze vroege ochtend. Ook tussen 6 en 7, want dat is altijd ons favoriete clubje, moeten we eerlijk bekennen. Ons clubje wat de voorhoede heet. Oftewel, als jij nu al wakker bent en al bezig bent om te gaan werken of naar school te gaan of weet ik het wat, dan heb je altijd een streepje bij ons voor eigenlijk.
0: Ja, dan hoor je erbij, heb je exclusieve informatie. Bijvoorbeeld wist je gisteren dan al dat we volgende week elke dag airfryers gaan weggeven. Dat was nog niet eerder bekendgemaakt. Allemaal voordeeltjes, we weten wanneer je jarig bent. En we vinden het ook altijd leuk om je te spreken. Er komen appjes binnen van voorhoede lid Ruud. Die zegt: goedemorgen, ochtendshow, we zijn er weer. Nog iets gezien van de Maasverduistering?
1: Nee, jij ging net even buiten kijken, maar dat was helemaal niks.
0: Nou, hartstikke bewolkt. Of ik dacht dat het bewolking was en het was de Maasverduistering. Maar volgens mij zag ik alleen maar wolken. Arjan die stuurt nog een berichtje, die zegt: hey, tof, jullie beiden daar. Wilde de gym al skippen vanwege vrijdag. Maar nu een heel leuke verrassing. Fijn weekend gewenst. Arjan, dankjewel.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: Misschien moeten we dat sowieso even uitleggen. Normaal zit ik er niet op de vrijdag. Maar ik ben weer een keertje terug op de vrijdag.
0: Heerlijk.
1: Want daarom dan, als mensen toch, als ze nu inschakelen, te denken: waar heeft Arjan het over? Leuke verrassing. Surprise, surprise, I'm here.
0: Ja.
1: Er komt ook een vraag van een voorhoede lid binnen. Namelijk van Roelof. En die zegt: hoe is het met de borrelbuik? Goedemorgen. Ja, ik had een borrelbuikie. Ik was even ziek. Ik ga je ook de details besparen. Houden het daarop. Maar in ieder geval, we zijn weer terug. We zitten hier weer. Ja. Ik moet ook wel zeggen dat die dag, want dat was woensdag volgens mij, dat ik hier in de uitzending door jou naar huis ben gestuurd van: ja, beter ga je gewoon in je bed liggen.
0: Waarvan ik nog steeds denk: je komt hier en ik vraag jou: hoe gaat het met je? Ja, gaat wel beter. Ik denk dan altijd: als je ziek bent, ben je ziek.
1: Kan dat niet zo goed.
0: Nee, jij bent eigenwijs.
1: Ik ben heel eigenwijs.
0: Maar goed, dat was niet alles.
1: Nee, ik rijd naar huis toe in mijn auto. En in Amsterdam heb je natuurlijk ontzettend veel fietsers. En ik was natuurlijk al niet helemaal lekker, dus sowieso ook een beetje traag van begrip. En in één keer uit het niks kwam er zo'n fietser ergens gewoon de weg opgesjeest, waardoor ik hem moest ontwijken. En toen met mijn band op de stoep ben geknald.
0: Band kapot.
1: En nou ja, ik reed gewoon naar huis en ik dacht niks aan de hand. Totdat ik in de middag in één keer een foto doorgestuurd kreeg van iemand. Die zei: je band is lek.
0: Ja.
1: Toen dacht ik: kut. Kon ik dat weer allemaal gaan regelen? Nou, weet ik het wat allemaal. Uiteindelijk vervangend vervoer gekregen. En daar gaat eigenlijk eventjes mijn kleine irritatie over deze ochtend. Want wat zijn nieuwe auto's anno 2026 toch gigantisch kut gewoon. Jezus Christus. Ik word er helemaal gestoord van. Hoeveel bliepjes, alarmen en stemmen moeten we in een paar seconden kunnen horen? Je hebt sowieso al die kleren piep dat als je een kilometer te hard rijdt, dat het al lijkt alsof je gaat opstijgen. Daar word ik al helemaal gek van.
0: Ja, zo'n begrenzerpieper. Zo die piep, piep, piep, piep.
1: Helemaal gek van. Niet
0: ik rij
1: binnen.
0: 105 waar ik 100 mag. Wat is het probleem?
1: Precies. Ja. Dan heb je dus, als je dan net even niet het knippenliggie naar links of naar rechts doet, maar wel een baantje opschuift, dat hij dan een ruk aan je stuur geeft. Nou ja, nog net
0: dat
1: niet
0: is die
1: dat je hem dan...
0: Daar
1: word ik ook helemaal gek van. Maar er is nu iets nieuws bijgekomen. En in een Suzuki Swift. Nou is niet aan te raden, kan ik je vertellen. Wat hij doet op een snelweg. Hoe vaak kom jij een invoeg- en uitvoergestrook tegen?
0: Oh ja, om de kilometer wel.
1: Precies.
0: In Nederland gaat het hard.
1: Precies. Ja. Hier, bij deze auto, geeft hij het 500 meter van tevoren aan. Warning, er komt zo'n ding aanzetten. Dan geeft hij het 100 meter van tevoren nog aan. Oftewel, ik heb geen minuut naar de radio kunnen luisteren. Want er was of een bliepie, of ik werd van de weg afgesmeten, of er was een of andere griet die in mijn oor aan het zeggen was dat er weer een of andere afslag aankwam.
0: Ja, maar hoe zet je dat uit dan?
1: Dat weet ik niet. Ik heb elk knopje, elk ding heb ik geprobeerd. Alles. Het is onvindbaar. Ik word er gek van.
0: Ze is weer terug, hoor. Mocht je weten hoe je dit uitzet, dit
1: ja,
0: piepje.
1: Ja, alsjeblieft, help mij.
0: Een Suzuki Swift.
1: Een Suzuki Swift. En die griet die blijft maar tegen je tetteren dat je van de afrit af moet of zo. Ik weet niet wat ze wil.
0: Pas op afslag of zo.
1: Zoiets in het Engels.
0: Ja, als je hier meer van weet, help alsjeblieft.

0: heet Baby Cool Evelyn.
1: Lekker, hè? Hij is echt lekker, hoor.
0: Ja, het is wel weer een beetje dat oude rockgeluid, maar ze hebben er een soort van poppy hoekje aan gegooid.
1: Echt heel slim.
0: Je hoofd blijft hangen.
1: Heel goed. Wijnand en Jamie in de ochtendshow van 3FM met heel veel reacties op jouw probleem. Want vervangend vervoer gekregen na een klein auto-ongelukje of auto-ongelukje. Hier heb ik een lekker band en die moet vervangen worden.
0: Ik heb gewoon een band plat gereden, ja.
1: Dus een tijdelijk Suzuki Swift heb je gekregen. Met allemaal bliepjes en dingen die aanstaan die je niet uitkrijgt.
0: Het is gewoon het irritante aan al die nieuwe auto's. Dat het gewoon ervoor zorgt dat wij nergens meer over nadenken of zo. En dat het vooral ons heel veel TIA's geeft als ik op die snelweg aan het rijden ben. Want echt, ik heb nog nooit. Het lijkt alsof ik op de kermis sta.
1: Maar
0: zo voelt het.
1: Is er een luisteraar die jou weet te helpen? Want er komen heel veel. Gino die zegt: digitaal dashboard instellingen, daar staat het. Je moet dan 3 tot 5 seconden de infoknop inhouden. Dan is deze gedeactiveerd.
0: Nou ja, dat heb ik nog niet geprobeerd. Dat moet ik dan even proberen als er een infoknop is. Ik heb geen idee. Ik heb dat vanochtend rijdend ben ik dat allemaal gaan zoeken. Ja, dat werkt natuurlijk ook voor geen meter. Hier zegt hij ook, draai aan het wieltje op het stuur. Nou, en dan krijg je iets met TSR. Ik vind het ingewikkeld. Ik ga het even uitzoeken.
1: Jimmy komt nog met een andere oplossing.
2: Gewoon een tweedehands auto kopen uit 2006 of zo. Of 2007. En gewoon vooral niet elektrische kutauto's kopen. Fuck die hele shit.
1: Dankjewel, Jimmy.

0: en 1999. Op 3FM in de ochtendshow. Waarbij we een appje binnenkrijgen van Jordi. Die zegt: goedemorgen, Wijnand en Jamie. Jamie, op de radio op vrijdag. Nu voelt het als een donderdag. Ja, ik ben er natuurlijk een tijdje op vrijdag even niet bij geweest. Maar het is gewoon vrijdag, Jordi. Betekent dus ook gewoon dat het Air Friday is. Ja. En dat vandaag dus die airfryer eruit gaat.
1: Jouw kans, laatste kans om vandaag nog een airfryer te pakken. Stuur eventjes airfryer via de NPO luister-app. En dan spreken we je zo meteen. Hoe lang werk ik nu bij 3FM?
0: Jij?
1: Ja.
0: 15 jaar?
1: Langer.
0: 16 jaar?
1: Langer.
0: Huh?
1: 17 jaar.
0: Oh, echt?
1: Sinds 2009.
0: Ik dacht dat 15
1: was. Maar ik heb zoveel shit meegemaakt. Dronken mensen, blowen in de studio, seks, drugs en rock and roll. Ik denk dat ik echt alles kan afstrepen. En vandaag al helemaal, want dit heb ik nog nooit meegemaakt. Een nieuwslezer die zich verslapen heeft. Dat is echt een unicum. Hij is wijselijk stil, hè, hoor je?
0: Jasper Leegwater.
1: Jasper, goedemorgen.
2: Hey jongens, goedemorgen.
1: Ja. Wat is er aan de hand, jongen?
2: Ja, het eerlijke antwoord, ik heb geen idee. Ik heb als een blok geslapen, naast mijn vriendin ook. Dat is ook niet altijd zo, als ik zo vroeg moet beginnen. En ik had keurig een 2 wekkers staan. En ik heb niks gehoord en mijn vriendinnen ook niet. En ik word net om 6:11 wakker gebeld door mijn collega Lars, die achter de schermen wel al keurig netjes op de redactie zat.
1: Ja.
2: En ik schrik me helemaal, helemaal de tyfus.
1: Even de zakelijke kant. Hoeveel heb je ervoor over om dit stil te houden?
2: Nou, ik weet dat ik nu op de radio ben, dus niks. Maar ja, ik kom eraan.
1: Je bent onderweg. Kijk.
3: NOS op 3.
1: En met een WhatsApp-verbinding en een kleiner bulletin.
0: Vind ik het toch leuk om dit een keer mee te maken. Kijken hoe goed je daadwerkelijk bent. Jasper, of je het ook in multitasken kan
1: doen. Wij zijn
0: niet
1: de lokale omroep, hè, Jamie? Jij vindt alles leuk. Wat is het nieuws, Jasper?
2: Ja, goedemorgen. Dit is NOS 3 vanaf de A27. Ik begin in Nepal en Tibet, want er zijn steeds meer doden na de stortvloed daar. Het dodental is opgelopen naar bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog verder oplopen, want er zijn nog veel vermisten. Ook 2 Nederlanders zijn vermist. Bij de vereniging Eigen Huis zijn veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. De politie heeft in een tuin in Boksel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven te komen. De bewoner van het huis is opgepakt. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. En na FC Twente heeft ook Ajax een ticket binnengesleept voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen gisteravond ook een return tegen Sion uit Zwitserland met veel doelpunten. Het werd in de arena 5-3. Daarmee stroomt Ajax direct door naar de competitiefase van de Conference League. Dus daarbij zeker van zeker 6 Europese wedstrijden dit seizoen.
1: Ben jij daar niet toevallig gisteren bij aanwezig geweest? Dat je het laat gemaakt hebt en daardoor jezelf geslaan hebt?
0: Ja.
1: Want er moet iets achter zitten.
2: Dat was zo'n veel leuker verhaal geweest. Dat had ik gewoon verteld.
0: Heb je ook niet gedronken of zo?
2: Nee, geen druppel. Nee. Ik baal. Ik vind het zo stom. Maar aan de andere kant vind ik dit ook wel weer heel grappig. Ja, ik doe het weer nog even.
1: Er is niemand dood. Er is niemand dood.
2: De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met ook onweer en zware windstoten dan. Tussendoor zien we heel af en toe de zon. En het wordt een graad of 22.
1: Rij voorzichtig, Jappie. Nou, op zijn A27 is het in ieder geval rustig. File op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken dicht. Vertraging daar op dit moment 20 minuten. En laat ons nog even weten of jij een airfryer wil winnen. Zo ja, stuur even airfryer via de NPO luisteren.

kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wij en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

0: You.
1: Ja.
0: Wie heeft deze
1: Permission, wie heeft dit nou weer verzonnen?
2: Promiscuous.
1: Is het Promiscuous of Promiscuous?
2: Promiscuous boy, you're teasing me.
1: Maak je echt een heel goed liedje en dan noem je het Promiscuous.
2: Ik weet helemaal niet wat het betekent eigenlijk.
1: Ik zou ook niet weten wat het betekent.
2: Promiscuous.
1: Promiscuous.
2: Wat betekent het? Dat ga ik even opzoeken.
3: Wijnald en Jamie in de ochtend.
1: Asja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij wil graag een airfryer winnen. Waarom?
4: Ik heb er nog geen één. Ik wil weten wat ik mis in dit leven.
1: En wat wil je dan gaan bakken? Want ik ben echt van de bittergarnituur. Mini frikandelletjes, vlammetjes. Van die kleine Mexicanootjes met pindasaus erbij. Heerlijk. Allemaal snel en makkelijk uit de airfryer. Wat ga jij erin gooien als je hem gewonnen hebt?
4: Ja, ik denk echt een cakebak of zo. Misschien een appelkruimel of zoiets, denk ik.
1: Kan dat in een airfryer?
2: Tuurlijk kan dat in een airfryer.
4: Ik heb het gezien.
1: Oh, je hebt het gezien?
4: Ja, van die filmpjes op Instagram.
1: Lekker zeg. Oké, nou daar gaan we voor. Ik leg het even uit. Je kiest een beginletter, krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed? Dan krijg je een nieuwe categorie van Jamie. Maar dat antwoord moet dan wel beginnen met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Zo heb je 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te rammen. En als je er vandoor gaat met de hoogste score, dan win je ook de airfryer.
4: Ja, wow, leuk.
2: Mag ik toch heel eventjes nog tussendoor komen wat promiscuous betekent?
1: Nee, zo meteen.
2: Oh,
1: ik zit nu al in laatste letter.
2: Bedenken.
1: Ik zit nu al in laatste letter.
2: Oké, nou dan gaan we door. Hey, de hoogste score op dit moment is 7 van Joost, die dat gisterochtend heeft behaald. Dus je moet 8 punten weten te halen.
4: Ja, ik ga hem best doen.
2: Oké, wat was jouw startletter?
4: B.
2: De B van Bernard?
4: Ja.
2: Oké, daar komt hij. Een hobby?
4: Breien.
2: Festival item?
4: Nagelknipper.
2: Gerecht?
4: Lasagne.
1: Nagelknipper met een R.
4: Clip, oh ja.
1: Gerecht met een R.
4: Oh, gerecht met een R. Ratatouille.
2: Warm vakantieland?
4: Italië.
1: Met een E. Ratatouille met een E.
4: Met een E. Estland.
1: Een jongensnaam. Nee, want Estland is geen warm vakantie.
2: Ja,
1: dat
2: is
1: jouw
2: plan.
1: Kijk, de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Dus als je zegt een nagelknipper, dan moet het gerecht beginnen met de R. Je had
2: het al. Ja, maar jij zat denk ik met nagel, want je begon met een L. Dus ik denk dat je de laatste letter van nagel had gepakt. Dat was even een kleine...
1: Oh, dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou ook kunnen. Je krijgt wel het laatste letter kaartspel. Kun je het nog een keertje oefenen. Maar jouw score van 3 is net niet genoeg om de hoogste score te verslaan.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel zometeen mee vanaf 8 uur.
1: En wat betekent promiscuous nou?
2: Nou, promiscu of losbandig. Of

0: wekelijkse Google tripje. Sam Fender Tour, enter.
1: Dan ga je kijken waar hij aan staat.
0: Ja, of hij nog naar Nederland komt en zo ja. Wanneer? Get You Down, Sam Fender.
1: Ik ruik het al hoor.
0: Wat ruik je?
1: En het ruikt goed, moet ik je zeggen.
0: Wat ruik
1: je? Die 100 euro die je kan winnen.
0: Je hebt er een neusje voor, hè? Je wint hem zo meteen.
2: 3FM.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
6: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.

0: Luxe Bank.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Afrotros op NPO Zapp.
5: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Hey, goedemorgen.
1: Daar was je.
0: Steeds meer doden na de stortvloed in Nepal en Tibet. NOS op 3. Het dodental staat op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn nog veel vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er nog steeds goed in. Sommigen kwamen gisteren bij elkaar in Bussum.
2: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, jij zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
0: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. De politie zegt dat ze waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf is omgekomen. De bewoner van het huis is opgepakt. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land zit midden in de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Het vaccin dat wordt gebruikt is officieel niet goedgekeurd voor de variant die nu rondgaat. Maar voor die ebola-variant bestaat geen vaccin. Dus ze hopen dat dit middel toch werkt. En president Trump heeft een nieuwe naam bedacht voor een groot meer tussen de VS en Canada. Het gaat om Lake Ontario. Dat heet volgens hem vanaf nu Lake America. Deze Canadezen vinden het echt belachelijk.
3: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
4: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Trump heeft een decreet getekend waarmee die naamswijziging volgens hem direct ingaat. Hij veranderde eerder al de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Ik heb het weer nog voor je. Vanochtend nog droog. Vanmiddag kans op wat buien, mogelijk ook met onweer. Af en toe wat zon en een graad of 22.
1: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo 20 kilometer de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden. 25 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort. Verknopend Rozenburg 10 minuten na een ongeluk. En de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten. 3FM.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Goed, het is gelukt.
6: Wat is er gelukt?
7: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
6: Fluitje van een cent dus?
7: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: 3FM. Hallo NCRV. Wijnand en Jamie.
9: Zometeen kans op 100 euro concertengoed.
10: En direct een tip waar je het aan kan uitgeven. Wordt er zometeen alles over. Goedemorgen.

0: Alex Warren.
1: Bijna weekend vrij,
0: Passenger. Alle nieuws hoor je op 3FM, de ochtendshow. Wijnand en Jamie. En ze is weer terug van ziek geweest.
2: En ze is er weer op de vrijdag.
0: Oh, nog eens op vrijdag, ja.
2: Om even te compenseren.
0: Moest dat, ja?
2: Nou ja, ik had 2 dagen niet gewerkt. Moet toch een beetje geld verdienen, dus ik ben er maar gewoon.
0: Werken met je

0: stappen het weekend in met Sigma Nobody to Love.
1: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Een hele goede morgen op deze vrijdagochtend. Bijna tijd voor weekend, bijna tijd voor een airfryer. Maar ook gewoon een dag waarbij het op de meeste plekken droog is. Vanmiddag gaat het dan wel weer even regenen met ook onweer erbij. Code geel komt er zelfs in voor. Het wordt 21 tot 23.
0: Code geel?
2: Ik zit het ook voor te lezen en ik denk, wat komt er uit mijn mond?
0: Code geel?
2: Ja.
0: Dan moeten we oppassen, jongens.
2: Oh. Code geel. Ik vind het toch altijd zoiets doms. Maar goed, in ieder geval 21 tot 23 graden en een beetje regen, helaas. En vandaag ook, en dat is wel even een goeie om in je agenda te zetten en even het wekkertje om 10 uur aan te knallen. De Australische band Tame Impala die komt volgend jaar namelijk naar Nederland. 7, 8 en 9 juni gaat het plaatsvinden in Rotterdam Ahoy. En vandaag gaan dus die kaarten in de verkoop. 10 uur deze ochtend.
0: Een nieuws ook wel, want eerst was 7 en 8 alleen aangekondigd, maar er is dus een derde bijgekomen.
2: Ja, kijk, oftewel, dat... het is een en al succes.
0: Als je dan wat geld over hebt...
3: Voor een kaartje.
0: Dan kun je erbij zijn. Vanaf 10 uur dus de verkoop. En geld, dat geven wij gewoon weg. 100 euro concertengoed. Mits je ons afgelopen zomer een aanzichtkaartje gestuurd hebt vanaf een mooi vakantieadres in Nederland of daarbuiten. We hebben heel veel kaarten uit Albanië gekregen. Ook van Robin en Ivo zag ik voorbij komen. Kaartjes uit Nederland ook gewoon. Iemand is op vakantie geweest in Zeeland, in Den Bosch, met de hartelijke groeten van Marije. Maar ik heb er net eentje uit de grote bak gepakt, want het is gewoon at random. Ook een kaartje van Hidde. Hidde hangt inmiddels aan de lijn. Hidde, je bent wezen interrailen in Europa. Hoe was dat?
4: Ja, het was superleuk. We hebben in Arnhem zijn we opgestapt en toen zijn we naar München gereden. Dat was een directe trein. En vanaf München zijn we dan uiteindelijk naar Ljubljana geweest, naar Slovenië. En daar hebben we dus een beetje rondgereisd. Daar heb ik ook het kaartje vandaan gestuurd. En naar Ljubljana zijn we naar Innsbruck geweest in de bergen. Dat was echt top. En vanaf Innsbruck weer naar huis. Ja.
0: Hoe lang ben je weg geweest dan?
4: 2 weken zijn we weg geweest, ja.
0: Dat is top, hé. Hey. Hoogtepuntje van de reis?
4: Ik denk de zipline in Slovenië, daar bij Bled, dat is zo'n meer met zo'n kerkje, ja, midden in het meer, en dan kan je ziplinen over...
2: Oh, wat mooi!
4: Ja, dat was echt fantastisch. Oh, ik heb eigenlijk hoogtevrees, dus ik was een beetje angstig. Maar alsnog echt superleuk.
2: Hey, Hidde, je hebt het gewoon gedaan en je hebt iets moois gezien, dus dat is hartstikke toppie. Hey,
4: ja,
2: en het leuke is om jouw vakantie helemaal positief af te sluiten. Je hebt natuurlijk een kaartje naar ons gestuurd. Krijg jij daar natuurlijk een kaartje voor terug. Oftewel, 100 euro concertengoed. Kan je dat uitgeven aan een ticket voor een van jouw favoriete artiesten.
4: Superleuk.
2: Ga er lekker van genieten.
4: Ja, gaat goed komen. Dankjewel.
0: Fijn weekend, Hidde.
4: Yes, jullie ook. Hoi.

0: gekregen van alle plekken uit Europa en ver daarbuiten. Wij gaan die mooi op kantoor ophangen, toch?
1: Zeker, ik ga ze allemaal nog even uitgebreid lezen.
0: Krijg een mooi plekje.
2: Dit is onze nieuwste single.
3: Here is my new single.
4: En dit is mijn nieuwe single.
5: Nieuw op 3FM.
6: De opposite. Feestje op mijn graf.
7: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Shadow Spyro, Material Lover op 3FM. Het is 7:59, Wijnald en Jamie in de ochtend. Goedemorgen.
1: Met nieuws dat GTA 6 natuurlijk binnenkort uit gaat komen. En dat gisteravond al voor het eerst de gameplay bekeken kon worden via Netflix.
0: Is wel echt een bom geweest.
1: Vind ik ook wel, lijkt het dat op Netflix was trouwens.
0: Nou, dat ten eerste al. Welk spel, moet je nagaan, dat Call of Duty komt met een nieuw spel?
1: Wat eigenlijk gewoon een soort van trailer is. Maar ja. Een hele lange trailer. En dat je dat dan op Netflix kan bekijken, vind ik bizar. Nou, gaat, hoor.
0: Maar dit zegt ook wat over de grootte van dit spel. Er is niet naar buiten gekomen hoe duur dit is geweest. Maar het gerucht gaat dat het tussen de 1 en de 2 miljard heeft gekost om dit spel te spelen. En GTA,
1: maken,
0: mocht
1: ja.
0: je vergeten zijn... Oh, te maken inderdaad, ja. Niet om te spelen.
1: Dat wordt wel heel duur.
0: Want dan koopt niemand het.
1: Ja.
0: Maar GTA, voor de duidelijkheid, dat is al zo oud als de weg naar Rome. Dat begon ooit, een soort van topview. Je kon als een mannetje rondlopen, wapens
1: met
0: pakken, wapens
1: auto's,
0: kopen.
1: Stelen.
0: Mensen platrijden en dat soort dingen. Ja. En dat is gewoon geëvalueerd in een soort van groot verhaal. Waarbij je in dit geval een soort van Bonnie en Clyde-achtige karakters hebt. Een man en een vrouw die dan allemaal opdrachten moeten voltooien in een stad. En dat hele principe van mensen uit de auto trekken en met een bezoeker schieten of met een vliegtuig vliegen, helikopters, alles, dat zit er nog in. Maar wat nog steeds belangrijker wordt vandaag de dag, is hoe het eruit ziet natuurlijk.
1: Ja, is en het dat mooi. Is... Maar weet je, ik dat nou van tegenvallen? Of ben ik dan heel negatief?
0: Vond je dat tegenvallen?
1: Zeg? Ja, omdat ik dacht, wow, voor de AI, zeg, wat we tegenwoordig allemaal met AI kunnen en hoe, en want ik heb echt vaker naar filmpjes kijken en ik denk, wow, ik kan echt niet meer zien of dat dit nou echt is of niet echt. Maar dit dacht ik wel, ja, en dat zou misschien ook wel een keuze zijn.
0: Ja,
1: geweest,
0: maar
1: hoor.
0: Kijk, het is natuurlijk...
1: Maar het is wel echt nog echt een videospel.
0: Je ziet dat,
1: zeg maar.
0: Ja, maar kijk, je moet wel een computer hebben of een console hebben die dan het zo zou kunnen creëren ook.
1: Ja.
0: Dat het echte mensen lijken.
1: Ja, 2026.
0: Ja, maar liever... Zeg maar,
1: er kan toch een hele film zo gemaakt worden? ja. Er zijn zelfs acteurs waarvan we denken...
0: Maar het moet allemaal
1: het
0: wel bestuurd kunnen worden. Dus als je dan naar voren gaat, moet een poppetje gaan lopen.
1: Ja.
0: En dat vraagt zoveel kracht.
1: Ik zeg 2026. ja. Hoe lang zijn ze hiermee bezig geweest? 10 jaar?
0: Ja, Rockstar die moet eigenlijk even terug naar de tekentafel, zeg jij.
1: Die mond die gaat nog steeds die hello zegt. Zie je nog steeds hello zeggen of zo. Ja, ik weet niet wat er gebeurt. Maar goed, maar het is heeft een paar miljard gekost.
0: Check de gameplay. Vooral op Netflix. Dat kun je sinds gisteravond zien. En de 19e van november komt dat spel daadwerkelijk uit. Dit is Temp.

0: Junior Jack en Stupid Disco.
1: Ik wil niet oude koeien uit de sloot gaan halen of opa klinken en heel erg ver terug in de tijd gaan. Maar we gaan het zo toch eventjes doen. De afgelopen editie van Lowlands, de line-up. Vond jij dat knallen? Dacht jij van, ach nee?
0: Nee.
1: Nee. Ik denk dat er meerdere mensen zijn die zeiden van, ja, maar wie was dan de grote headliner? Weet je wel, wat was dan de echte knaller? Ja. Los van het feit dat er heel veel mensen ook een hele leuke tijd gehad hebben.
0: Zeker.
1: Maar terug in de tijd, back in the days, had je gewoon Snoop Dogg op Lowlands staan.
0: Ja.
1: In vergelijking met nu, is dat misschien wel een verschil, toch?
0: Maar was Snoop toen, ja, wel. Was in, wanneer was dit? In de Zero's?
1: 2014.
0: Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay, oké. Okay, okay. Dus dat was wel echt al een sick grote naam.
1: Maar 2014 was ook nog gewoon de tijd dat je met Snoop gewoon kon zitten. Dat je gewoon een goed gesprek met hem kon voeren. Tenminste, als je Wijnand Speelman heet. Mm-hmm. Zometeen de audio. Mijn ontmoeting met Snoop Dogg op Lowlands en mooie herinneringen. NOS op 3. Hoor je zo meer over. Eerst Jasper Leegwater met de laatste nieuws. Goedemorgen Jasper.
2: Goedemorgen jongens. Zaaddonor Simon, die meer dan 100 kinderen verwekt in Nederland, was al 9 jaar bekend bij het ministerie van Volksgezondheid. Toch werd er niks gedaan om hem te stoppen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. En dat aantal loopt nu op. Nieuwsuur kwam gisteren met dit verhaal. Daarna hebben twee nieuwe moeders zich gemeld bij Nieuwsuur.
1: Je hebt toch dat zaad van Kabaat, heb je ook gehad? Van die arts die dan ook zijn eigen zaad gebruikte. Ja. En er was op een gegeven moment hadden ze in de krant een artikel. En dan zag je dus foto's van al die kinderen. En die elkaar dus niet kenden, of inmiddels soms wel. Maar die hadden allemaal of dezelfde neus, dezelfde oogst. Het was echt eng, was dat gewoon.
2: Vereniging Eigen Huis ziet dat het klachten regent over makelaars nu het meldpunt voor gedoe bij het kopen of verkopen van een huis weer een tijdje open is. In 4 maanden tijd kwamen bij dat meldpunt 1000 klachten binnen. Mensen die een huis proberen te kopen klagen bijvoorbeeld over makelaars die bepaalde kopers voortrekken. Maar dat is nog niet alles, zegt Eigen Huis.
3: Ook veel klachten die gaan over oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de beïnvloeding van biedingen, dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
2: Daarom wil Vereniging Eigen Huis dat er wetten komen voor het verkopen en aankopen van huizen. Nu zijn er nauwelijks regels.
1: Ik vind dat voortrekken helemaal niet zo erg. Als ik het maar ben.
2: Ja. Dat denkt iedereen natuurlijk. Dus ja, als je dan niet de voorgetrokkenen bent, dan is het 3 keer niks. Nou, dan nog even voetbal. Het was een goede avond voor het Nederlands voetbal. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. Hij kreeg daarbij hulp van boven, vertelde hij bij ESPN.
4: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven? Ja, bijzonder. Een bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: Vergeet jezelf niet, Wout, maar goed, mooi.
2: Twente won in de verlenging met 4-1. Ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er vielen een hoop doelpunten in de arena. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. Heb ik het weer nog? Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen. Mogelijk ook wat onweer dan. Af en toe wat zon en een graad of 22.
1: Melding van de ANWB. Een file te melden op de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden een half uur vertraging na een ongeluk. 2 rijstrekken zijn er dicht. Je kan best omrijden via Amsterdam, de A2, A9 en de A4. Of via Gorkum over de A2, A27 en de A15.

Zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

0: Harry Styles op 3FM en American Girls.
1: Are you guys having fun?
2: 3FM.
3: Festival Top 1003.
0: Goedemorgen, het is Wijnand en Jamie hier in de ochtend op 3FM waar je naar luistert. En vandaag is ook de laatste dag van het 3FM Festival Top 1003. Vanaf 9 uur gaat hij weer van start en dat gaat tot 6 uur vanavond duren. Waarbij je de allerbeste festivaltracks natuurlijk allemaal hoort volgens jou, want jij hebt ook kunnen stemmen. En ik dacht, het is best wel van lekker toch om alvast even vooruit te blikken op deze lijst.
4: Heerlijk.
0: Want vandaag ga je onder andere The Prodigy horen met Firestarter. Peppers komen eraan met Californication. En je hoort dus later op deze dag de volledige top 10. En dus ook wat er dan op nummer 1 staat.
4: Het is een enorme trip down memory lane, waarbij ik telkens denk, oh ja, dit heb ik een keertje live gezien. Panic at the Disco, wat was dat fantastisch. Oh ja, Fall Out Boy. Samen met mijn toen nog collega Sander Hoogendoorn ergens in de tent op Lowlands. Zoveel mooie dingen. En toen ik zag dat ook Snoop Dogg gedraaid werd, dacht ik, ja, er is voor mij maar één moment waar ik toch dan even mee naar terug wil. Het was Lowlands 2014 en Snoop Dogg was een van de headliners in de Alpha. En dat was echt een ding. Want we wisten allemaal, met mij heel veel andere journalisten, hij komt en dan moet je een soort van, ja, van de artist village naar de Alpha backstage, moet je een soort van loopje maken en loop je eigenlijk een heuvel af naar beneden, de achterkant van de Alpha in. En ik dacht, als ik hem wil spreken, dan is dat het moment. Dan is dat het punt waar ik hem moet gaan pakken. Met mij heel veel andere journalisten die ook dat idee hadden. En toen dacht ik, ik moet mezelf gaan onderscheiden. Waar is Snoop Dogg helemaal fan van?
0: Een joint.
4: Een jointje. Dus ja, er waren natuurlijk geen van onze collega's die dat bij zich hadden. Ik moest het via een hele lastige weg. Nee, geintje. Een collega van me die had natuurlijk een joint bij me. Dus ik heb die joint meegenomen. En toen Snoop voorbij kwam, was die van mij.
5: Snoop, I brought you something Dutch finest. I really, it's my only wish. I want to smoke weed with you.
6: Oh, that's your only wish?
5: Yeah.
6: Your wish may be granted, but you may have to go through a couple of steps to get to it.
5: Okay, tell me.
6: Give me a minute, because I'm gonna go to my trailer for a second to get my hair right, and we'll have you and your camera crew come out there, but I'm gonna take this with me to sample this. If it's good enough, we're gonna give you a call. If it ain't, you won't be standing outside.
5: Okay, thank you so much, Snoop.
4: If it's good enough, dan mag je mee. Als het rotzooi is, dan sta je buiten. Veelgestelde vraag, wat is het uiteindelijk geworden?
0: Ja, wat is het uiteindelijk geworden?
4: Ik ben niet van het terrein afgezet. Ze mag er zelf verder, de rest verder zelf invullen.

0: 3000 op 3FM. De vrijdag waar het een beetje regenachtige dag gaat worden. En dan denken we ook gelijk aan al die mensen die aankomend weekend nog hoopten op heel veel zon en heel veel ontspanning op Vlieland.
1: Ja, want dat is natuurlijk dan wel even een beetje een domper als je daar staat. Want het festival Into the Great Wide Open, dat is dit weekend. Waar ook wel echt weer goede artiesten staan hoor. Sophie Straat, IJsland, 3FM Talent, Jet van der Steen komt voorbij. Personal trainer, oftewel voor ieder wat wils.
0: Maar bovenal is dat echt een festival, echt een buitenfestival. Dus tussen de bossen, de bomen, prachtig, de zee in de buurt. Die beleving, daar zou een zonnetje wel welkom bij zijn. Maar morgen, goed, laten we het ook positief aanvliegen. Zorg gewoon voor dat je je laarzen mee hebt.
1: Regenlaarsjes aan, een kapje op.
0: Zuidwester.
1: En dan gaat het helemaal goed komen.
0: Klein drankje, iedereen komt goed, joh.

0: Wat zou jij erin doen? Nee, ik weet eigenlijk al wat jij erin doet. Ik zal dan maar opnoemen. Bitterballen, kaasvlees, kipnuggets, vlammetjes, friet, frikandellen, lumpia's. Ik zat meer na te denken, wat zou ik er nou eigenlijk in doen?
1: Ik weet het al.
0: Nou.
1: Al 100%.
0: Nou.
1: Een geprakte avocado.
0: Een geprakte
1: avocado? Ja, hoe, zoals jij dat altijd noemt.
0: Nee, ik denk dat ik er wel een...
1: Smashed avocado.
0: Hoe noem je dat zo'n ding? Zo'n zoete bloemkool. Aardappel of zo erin te doen, weet je wel. Dat je daar dan wat mee kan.
1: Sorry, je gaat er of taart mee maken of cake mee bakken... of je knalt er gewoon bittergarnituur in. Dat is de airfryer. Die kan je winnen. Hij gaat er zo meteen uit binnen nu en 20 minuten. Wil je hem nog hebben? Stuur dan even airfryer via de NPO Luisterapp. Of bel 0909-1336. Ook Jasper met het laatste nieuws komt eraan.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar €1,69.
16: Nu al hè, dus niet straks.
17: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met
19: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Pri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
21: Hands van
20: Aldi.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: 3FM. Een hele goede morgen. Het is Air Friday.
1: Air Friday. Hij gaat er zo meteen uit. Is het nieuws? Jasper Leegwater, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500.
24: NOS op 3.
23: En dat aantal blijft waarschijnlijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Mensen zoeken daar naar vermiste familieleden.
25: Ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op palen lang...
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: 3FM. Het is Air Friday!
1: Air Friday! Hij gaat er zo meteen uit. Is het nieuws? Jasper Leegwater, goedemorgen.
23: Goedemorgen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500.
24: NOS op 3.
23: En dat aantal blijft waarschijnlijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Mensen zoeken daar naar vermiste familieleden.
25: Ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op palen lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn.

0: Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500.
2: NOS op 3.
1: En dat aantal blijft waarschijnlijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Correspondent Davy Boerema is bij een ziekenhuis in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Mensen zoeken daar naar vermiste familieleden.
3: Ze hopen dat die lichamen, of in ieder geval de mensen die gewond zijn geraakt, hierheen worden gebracht. En er hangen hier op paden lange lijsten met namen. Ik zie ook allemaal foto's van mensen die vermist zijn. Dat is best wel intens, want je ziet gewoon mensen die niet meer in leven zijn. Ja, mensen zeggen wel, we hebben nog hoop zolang we niks horen. Maar ja, dat wordt met de dag natuurlijk moeilijker.
1: Woensdag brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. Veel middelbare scholieren hebben nog niet alle boeken binnen. Dat blijkt uit een peiling en meldt de Telegraaf. In de regio Noord heeft 16% nog niet alle schoolboeken. In de regio Zuid moest 30% van de leerlingen starten zonder hun boeken in de tas. In de regio Midden beginnen de lessen maandag. Ook daar heeft 30% van de scholieren nog niet alles binnen. En Europa heeft weer een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij dan mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. En die lancering van dat ding klonk zo.
4: 3, 2, 1, top. Allumage des ESR et décollage.
1: Groot voordeel van deze satelliet, hij herkent onweer sneller dan oudere satellieten. En daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er noodweer aankomt. Ik leun nog op een oude satelliet, maar ik heb toch het weerbericht voor je. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen en onweer. Tussendoor wat zon en een graad op 22.
0: Dankjewel, Jasper. Verkeersinformatie nog, het is echt heel rustig hoor. Even voor de zekerheid een F5 kan bijna niet geloven. Nee, 11 kilometer met één opvallende file. De A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden. 25 minuten, het valt echt alles mee.
5: 3FM.
6: Van NPO Radio 2 tot 3FM. En van true crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis.

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
2: 3FM. Tijd dat de airfryer eruit gaat.
3: Wil je er nog kans op maken? Stuur even air.

0: krijg een berichtje binnen van Veren. Veren stuurt een berichtje via de NPO-luisterapp. Sinds een jaar ga ik naar een andere basisschool en moet ik met de auto naar school. En ik luister elke dag naar jullie. Ik vind het echt superleuk om jullie te luisteren.
1: Maar wat lief.
0: Een hele fijne dag op school.
1: Geniet ervan.
0: Het is vrijdag, hè? Niet vergeten.
1: Ja, oftewel een airfryertje komt gewoon jouw kant op.
0: En de mega-hit zometeen ook nog.
1: Oh, dat bedoelde je.
0: Heerlijk.

0: gaat er zo meteen uit, hoor, de airfryer. Het is vrijdag, dus dan maak je de kans op. Mannen van het Nederlandse hockeyteam, het Nederlands elftal, maken ook kans op een plekje in de finale. De vrouwen hebben die gisteren al gespeeld. Hals over kop, met de hakken over de sloot, 1-0 gewonnen van België. En vanavond zijn de mannen aan de beurt. Om 6 uur in Amstelveen spelen ze tegen Spanje.
1: Vandaag wordt het ook een heerlijke dag. Alleen niet zozeer om het weer, ben ik alleen bang. Vanmorgen is het op de meeste plekken droog, maar vanmiddag gaat het wel regenen en komt er zelfs onweer. Uiteindelijk wordt het 21 tot 23 graden, dus het wordt niet heel koud. Dat is dan wel weer
0: lekker. Je vergeet één ding te zeggen.
1: Ja, code geel, maar dan ga ik niet meer mijn mond gooien.
0: Code geel, let op, vrouwen en kinderen in.
2: Vrijdagochtend.
3: De belangrijkste track van de week.
2: De nieuwe 3FM.
3: Mega hit.
1: Kan het ook anders dan dat het naar deze artiest gaat? Laten we wel wezen. Wat zou jij zeggen van alle jonge mensen op dit moment in Nederland die muziek luisteren? Welke artiest zij zouden zeggen die het bekendst is?
0: Nou, dat zijn er een paar.
1: Nou, noem ze maar.
0: Ik denk dat mensen sowieso Frenna gaan zeggen.
1: Maar is het niet?
0: Opposites.
1: Maar.
0: Willem, IJsland.
1: Maar.
0: Wat is het geworden?
1: Het is de vrouw die niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 keer in een Ziggo Dome staat. Ze heeft haar album vorige week uit laten komen. Dat heet Superstar. En haar gloednieuwe track is meegehit. Roxy Dekker en Berm.
2: 3FM.
3: Mega hit. Roxy Dekker. Bare Minimum.

0: half negen. Mega hit in de handen van Roxy Dekker. Hoorde je net de bare minimum. En de grande finale dient zich alweer aan.
1: Reinald en Jamie in de ochtend.
0: Spelen we vandaag met Linda. Linda, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Je speelt voor de Airfryer. De hoogste score staat op 7. Ik ga het spelletje zo nog een keertje uitleggen. Maar jij moet dit gaan winnen, toch?
2: Ja, je zou het zeggen van wel, hè, als je zoveel met taal bezig bent.
0: Het is jouw werk. Wat doe je?
2: Ik ben content specialist bij een hogeschool en voor mijn eigen communicatiebureau.
0: Ja, dus jij bent alleen maar met letters bezig?
2: Alleen maar,
0: als ik dan zeg dat je zometeen een beginletter kiest, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. En als dat antwoord goed is, mag je door naar een volgende categorie. Alleen moet je beginnen met de laatste letter van het eerder gegeven antwoord. Dan denk jij natuurlijk piece of cake.
2: Ja. Piece of cake.
0: Nou goed, we gaan het meemaken. Yeah. Welke beginletter heb je gekozen?
2: De L.
0: De L.
3: Oké dan. Linda, we gaan er gewoon compleet voor. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor,
3: Oké, komt-ie. Een band of artiest?
2: Dat begint wel lekker. LinkedIn Park.
3: Dier.
2: Een koe.
3: Voetbalclub.
2: Daar ben ik niet zo in thuis. Even denken.
0: Eindracht, puntje, puntje, puntje.
2: Nee.
3: Ah,
2: nee, voetbal is niet mijn ding.
0: Oh,
2: sorry.
0: Ligt in Rotterdam.
2: Ik heb echt geen idee.
0: Maar als je hier niks mee hebt,
3: dat snap ik dan wel.
0: Ja, maar dat is ook communicatie, op de hoogte zijn. Communicatie is zenden en ontvangen.
2: Ja, daar heb je helemaal gelijk in.
3: Je moet zo niet naar hem luisteren hoor, Linda.
0: Ik wil ook maar wat, Linda. Ja. Jij krijgt het laatste letter kaartspel, dat is leuk voor jezelf om mee te oefenen. We gaan Joost feliciteren. Joost?
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd. Jij wint de airfryer!

0: Avicii en Addicted to You hier op 3FM.
1: Stel, we hebben vorig jaar 75...
0: Nou ja, stel, dat is gebeurd.
1: Ja, nee, oké. Okay. Je hebt gelijk. We hebben 75 kilometer gered vorig jaar.
0: Ja.
1: Van Hilversum naar Den Bosch.
0: Ja.
1: En misschien heb je toen geluisterd, heb je misschien gekeken.
0: Ja.
1: En heb je ook gedoneerd. Fantastisch, meer dan 2 ton opgehaald. Wat nou als we van die 75 200 kilometer maken? En we doen het ook nog eens geblinddoekt. Als je nu luistert en je hebt dat eerder gezien, wat is dan jouw advies? Laat me even van je horen via de NPO-luisteraar. Ik ben wel benieuwd. Dus we doen geen 75, maar 200 kilometer.

0: Nou, zo voelt het wel een beetje. Voor een goed doel, 200 kilometer rennen geblinddoekt. En er zijn allemaal mensen die gelijk denken, oh...
1: 200 kilometer geblinddoekt, mijn advies zou zijn, don't try this at home.
0: Dankjewel Robin. Marjolein die zegt, je bent gestoord. Joh, wel stoer dat je het voorstelt. En als je het doet en dan haalt, diep respect. Wat zeg jij?
2: Nou, al geef je me een miljoen. Dan, nou, misschien dat ik er dan over nadenk. Ja. Maar anders zeg
0: niet. Het gaat niet om ons, maar er is wel iemand die dit gaat doen. En diegene hangt zometeen aan de lijn. Ja. En wij als hardloop Bonnie en Clyde...
3: NOS op 3.
0: Hebben daar dan toch wel een beetje respect en interesse in. Dus we gaan er zo meteen meer over horen. Jasper, goedemorgen. Het laatste nieuws.
4: Goedemorgen jongens. Het dodental na de stortvloed in Nepal is opgelopen naar bijna 500. Landen van over de hele wereld sturen hulp naar het getroffen gebied. Ook de EU. Correspondent Davy Boerema is inmiddels in hoofdstad Kathmandu... op een paar kilometer van de rivier... waar de gigantische waterstroom honderden levens verwoestte.
5: Ja, er is heel veel politie en leger op de been... en gaat ook steeds meer naar die regio toe. Wat ik hoor van mensen daar, bij de Trishuli-rivier bijvoorbeeld... dat het leger ook bepaalde gebieden heeft afgezet... om beter hun werk te kunnen doen. Want er komen natuurlijk nu ook meer journalisten die kant op... of mensen die zelf gaan zoeken... In de hoofdstad Kathmandu is er verder niks aan de hand in die zin. Dus hier worden vooral de mensen vanuit aangestuurd.
4: Eergisteren brak een gletsjer af in het Himalaya-gebergte. Daarna ontstond er een grote watermassa die hele dorpen wegvaagde. De coalitiepartijen D66, CDA en VVD zijn het nog altijd niet eens over de begroting voor volgend jaar, die op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer moet. Gisteravond gingen de partijen opnieuw uit elkaar zonder een akkoord. De VVD wil JA21 en SGP tegemoetkomen in de begroting. CDA en D66 leunen juist naar de andere kant, richting pro. Ze moeten er wel snel uitkomen, omdat de begroting op 1 september al moet worden ingeleverd bij de Raad van State.
0: Wanneer is dat, maandag?
4: Ja, dat is aankomende maandag.
2: Hoe kan dat nou?
0: Ja, joh.
4: Het wordt een weekendlang overleg, denk ik.
0: Onder druk wordt alles vloeibaar, let maar op.
4: En na 40 jaar heeft ijskoman Herman zijn laatste rondje over het Zeeuwse strand gedaan in Katzand. Voor veel strandgangers was Herman een begrip, maar nu is hij 80 geworden en is het echt tijd voor pensioen. Omroep Zeeland ging mee met zijn laatste rondje.
6: Dat is toch wel een beetje emotioneel natuurlijk, zo'n dag. Na zo lange tijd op het strand. Maar het is nog helemaal zo.
7: Mag ik alsjeblieft een schatkistje, alsjeblieft?
6: Ja, natuurlijk mag jij een schatkistje, alsjeblieft. Al die blije kindergezichtjes en die vrolijke mensen. Ze hebben allemaal vakantie en allemaal vrij. En ze hebben het allemaal goed naar de zin, dus kan niet beter.
4: Ja, Herman heeft niet heel veel plannen meer... maar hij gaat wel lekker veel met zijn vrouw met de camper op stap, zegt hij.
0: Eén goed plan, Herman in de zon op het terras, zou ik zeggen.
4: Ik heb het weer nog, vanochtend droog, vanmiddag kans op regen... mogelijk ook wat onweer, tussendoor heel af en toe wat zon... en het wordt een graad of 22 vandaag.
0: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo nog, 13 kilometer meldingen van de A12 Utrecht richting Den Haag... voor Woerden nu 25 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Dordrecht Centrum... nu een kwartier vertraging.

Iedere dag kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen. 3FM.

0: Show van 3FM, Wijnand en Jamie met Coldplay en Viva la Vida. Waar we een appje krijgen van Monique in de NPO Luisterapp. Die staat altijd trouwens voor je open als je wat kwijt wil. Hartstikke welkom. Monique die zegt, goedemorgen. Ik dacht dat Jamie vrijdags vrij was. Ja, we krijgen veel appjes binnen over, hè, ik ben even helemaal in de war en het is nu vrijdag. En is het dan wel vrijdag? En excuus.
1: Het is geen vrijdag.
0: Het is maandag.
1: Jij leeft in een matrix die gecreëerd wordt door de NPO. En de NPO heeft besloten dat het vandaag maandag is. Nee, geintje. Het is vrijdag, maar om welke reden zit je er nu toch dan?
0: Nou, omdat ik sowieso deze afgelopen dagen was ik ziek. Mm-hmm. Dus ik vond het toch nog wel leuk om even nog een beetje te werken.
1: Vind ik super lief.
0: Nog even een beetje iets doen. Dus maar inderdaad, het is vrijdag. Je hebt bijna weekend, niks aan de hand. Ik ben er alleen gewoon eventjes.
1: We kijken uit naar een bijzonder weekend. Voor twee mannen in het bijzonder. Kijk, wij hebben vorig jaar 75 kilometer gelopen. In één woord, hoe was dat?
0: Geweldig kut.
1: Het was de hel.
0: Het was echt de hel.
1: Wel 200.000 euro mee opgehaald voor Spieren voor Spieren, 3FM Serious Request. Maar dit is peanuts bij wat er dit weekend gaat gebeuren. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Er is niks verkeerd. Loop je 50 kilometer of 20 kilometer voor een goed doel. Dat je dat doet is al fantastisch. Maar deze challenge is wel next level. Loi en Bjorn die redden 200 kilometer. En dat ook nog eens geblinddoekt. Loi en Bjorn die rennen de volledige Elfstedentocht, dus zonder iets te zien. En ze zamelen geld in voor onderzoek naar erfelijke oogziekten. Loi hangt aan de lijn. Loi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ik vind het een wonderlijk verhaal. Jij ziet 6%.
2: Yes.
1: Ja, maar hoe kun je dan 200 kilometer hardlopen?
2: Ja, dat gaan we nog zien dit weekend. Maar de flauwe opmerking is natuurlijk de ene voet voor de andere. En dan vooruit gaan.
0: Maar hoe werkt zoiets dan, Loi? Want ik kan me voorstellen, op het moment dat je die route doet, er kan heel veel op de weg liggen. Er kunnen af en toe misschien wat tegels omhoog staan. Er kan, weet ik veel, in één keer misschien wel een fietser ergens voorbij komen. Is er dan iemand om jullie heen die ervoor zorgt dat jullie daarvoor behoed worden? Of, hoe werkt het? Hoe werkt het?
2: Wij hebben allebei een fantastisch team met buddies. Dus we hebben allemaal gidsen die ons door de hele route gaan begeleiden.
0: Okay.
2: En die wisselen elkaar af. Dus we hebben een heel team om ons heen. En die buddies gaan er ook voor zorgen dat wij voldoende eten, voldoende drinken. Dus dat we ook daaromheen gewoon goed voorzien worden.
1: En hoe zit jij dan aan die buddy vast? Of houdt hij je arm vast? Hoe werkt zoiets?
2: Ja, net als bij Running Blind, daar zijn jullie misschien wel bekend mee, gebruiken wij een koordje. Ja. Dus de buddy die gebruikt het koordje om te zorgen dat ik naar rechts ga, naar links ga. Of om dingen heen te begeleiden. Dus dat hopelijk gaat dat veilig gebeuren dit weekend.
0: Hey, en leg mij nou eens uit, Loi. Want ik bedoel, kijk, ik en Wijnand hebben beide 75 kilometer gedaan. Ik vond dat de grootste hel op aarde. Nu helemaal niet om jou dan nu een vervelend gevoel te geven. Hey. Maar meer, ik vond die 75 al echt wel een ding. Nu ga jij 200 kilometer doen aan één stuk.
1: Dat is wel echt.
0: Waarom?
1: Want Loi, ik dacht eerst nog, oh, 200 kilometer, dat doet hij in het weekend. Dus hij doet 200 kilometer over 3 dagen. Dat is nog een ziek stuk. Maar jullie willen het in één stuk gaan rennen?
2: Ja, non-stop. Dus we willen morgenochtend om 7:00 vertrekken. En zondag willen we om 3:00 terugkomen in Leeuwarden.
0: Waarom? Ja, waarom moet het zo extreem zijn voor jou?
2: Ik ben vorig jaar hiervoor gevraagd en toen heb ik ja gezegd. En dan bedenk je nu deze ochtend van, oh ja, 200 kilometer is wel echt heel ver.
0: Ja.
2: Ik mijn verste afstand is rond de 100 kilometer.
0: Oh. Wat ik al heel ver vind.
2: Dus mijn standaard antwoord is altijd, de eerste 100 kilometer die worden leuk. En daarna, ja, dan wat minder denk ik.
0: Ja, ja. Oh, ja.
1: Welkom in de hel.
0: Ja,
1: Maar het ding is wel, kijk, en dat weten wij ook van verrennen. Een goed doel werkt altijd. Jullie halen geld op, want je doet het niet alleen voor je plezier. Het is ook natuurlijk ook, ik bedoel, je haalt er persoonlijk ook wat uit, denk ik. Maar, of weet ik. Maar er is een hoger doel. Waarom vind je dat zo belangrijk en wat is dat hogere doel?
2: Nou, het hogere doel is om blindheid te stoppen in de toekomst. Er zitten twee redenen achter waarom Bjorn en ik dat belangrijk vinden. Bjorn heeft een dochter die blind is, Maya. Daar is de actie ook naar vernoemd, ook voor Maya. Ik sta voor de school voor blinden slechtzienden voor de klas. Dus ik heb heel veel leerlingen die slechtziend of blind zijn. En wij gaan dit weekend best wel een strijd aan. Maar moet je voorstellen, als je kind bent en de wereld moet ontdekken met weinig of geen zicht. Ja, dat is natuurlijk, zij leven eigenlijk dagelijks in een hele grote uitdaging en struggle.
1: Fantastisch zeg. Ik vind het sowieso, omdat we ook een soortgelijke ervaring gehad hebben. Geen 200 kilometer voor de duidelijkheid.
0: Alles behalve
1: ook niet blind.
0: Dat natuurlijk. Ja.
1: Maar goed, toch wel ook rennen voor een goed doel. Wij supporten dat graag. We hebben even een link aangemaakt voor iedereen die jullie wil steunen. Gaat dus aankomend weekend 200 kilometer blind rennen. 3fm.nl/blind. Dan word je doorverwezen naar de donatiepagina als je nog wat hebt. En het salaris is van de week gestort. We weten het allemaal. Dus al is het een tientje. 3fm.nl/blind. Louis, heel veel succes. Bjorn natuurlijk ook. En,
0: ja, toi toi toi.
1: Nou, we horen maandag wel hoe het geweest is. Dankjewel.
2: Helemaal goed. Bedankt.
3: Yes, love.
4: Dit is onze nieuwe single.
3: New
4: on 3FM.
3: Cat's Eye. Animal.
4: Met 3FM.

0: dit, Martin Garrix, Ed Sheeran. Maarten stuurde nog een berichtje. Ik dacht al, zijn jullie serieus dit van plan? Maar ik ben benieuwd of ze het redden. Heel veel succes in ieder geval.
1: Ja, 200 kilometer blind lopen.
0: Loey en Bjorn, die gaan het doen. Ja,
1: geweldig, om geld te halen voor...
0: oogziekte.
1: Nou ja, oogziekte, ja. Voor mensen om ervoor te zorgen dat er gewoon minder blindheid op deze wereld gaat zijn.
0: Doneren kan 3fm.nl/blind. Nee, als ik het aan jou zou vragen, dan krijg ik denk ik meteen de prullenbak naar mijn hoofd geslingerd.
1: Ja, ik ga gewoon nooit meer hardlopen. Ik zou best geld willen ophalen, maar ik ga gewoon nooit meer mijn leven hardlopen.
0: Niet op die manier.
1: Nee.
0: We kijken zo meteen nog even vooruit naar de festival Top 1003. Zit veel moois aan te komen. Eerst Macklemore, Thrift Shop.
2: 3FM.
3: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
4: What?

0: Hey, Macklemore.
1: Is that your grandma's coat?
0: Lekker zeg, can we go thrift shopping? Macklemore, Ryan Lewis, thrift shop op 3FM. Zometeen de start van het laatste gedeelte van de festival Top 1003.
2: En onder andere Nothing But Thieves ga je voorbij horen komen. Wauw, niet één keer, maar twee keer.
0: Twee keer?
2: In het eerste uur.
0: Oeh, dat nu al, zo lekker zeg.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Pakken ze podium?
2: Pakken ze podium?
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pakken ze podium.
4: Pakken ze podium.
5: Pakken ze podium.
6: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
14: Manutan.
13: Bestel op manutan.nl.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Crayon kozijnen.
19: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 euro welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders ga je mis.
19: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
24: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
23: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: 3FM. Zometeen gaan we van start met de finale dag van de 3FM Festival Top 1003. Eerste nieuws van 9 uur, Jasper Leegwater, goedemorgen.
26: Goedemorgen, groot nieuws uit Scandinavië. De koning van Noorwegen is overleden.
27: NOS op 3.
1: Koning Harald van Noorwegen was 89. Hij werd in 1991 gekroond en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Het ging al niet zo lekker met zijn gezondheid, vertelt correspondent Rolien Kreton.
2: De afgelopen dagen was het eigenlijk wel in de verwachting dat hij zou sterven. Hij had een infectie, een bloedinfectie. En ja, overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Noren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Zijn zoon Hakon volgt hem nu op als koning van Noorwegen. Het gaat weer mis in Nepal. 3FM.
25: Zometeen gaan we van start met de finale dag van de 3FM Festival Top 1003. Eerst het nieuws van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen, groot nieuws uit Scandinavië. De koning van Noorwegen is overleden.
3: NOS op 3.
1: Koning Harald van Noorwegen was 89. Hij werd in 1991 gekroond en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Het ging al niet zo lekker met zijn gezondheid, vertelt correspondent Rolien Kreton.
2: De afgelopen

0: TERF, hè, had een infectie, een bloedinfectie. En ja, overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Noren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus ja, mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Zijn zoon Hakon volgt hem nu op als koning van Noorwegen. Het gaat weer mis in Nepal. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden overstroomd. Ook is een natuurlijke dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens. Daardoor stijgt het waterpeil in de rivier daar heel snel. Voor de zekerheid zijn reddingswerkers daarom nu maar even gestopt, vertelt correspondent Davy Boerema.
2: Reddingswerkers kwamen steeds verder en nu moeten ze dus daarmee ophouden en in afwachting daarvan hun werk staken. En dat is voor de mensen die nog onder modder lagen of onder puin lagen natuurlijk, ja, niet te bevatten. En de mensen, vooral de mensen die nog vermist te zoeken.
1: Intussen staat het dodental na de stortvloed woensdag op bijna 500. Dat aantal gaat waarschijnlijk nog wel oplopen. Veel mensen zijn nog vermist. En we moeten het hebben over GTA.
3: Het grootste spel ooit, geloof ik.
4: Ja, er is veel hype. Ik hoorde mijn broertje er al over met zijn vrienden. Ja.
3: Auto's stelen, zo auto's rijden.
1: Ja, fans van de game wachten al jaren op de nieuwe versie, GTA 6.
5: We zitten er al heel lang op te wachten. Al 10 jaar.
1: Nou, gelukkig voor hem, het wachten duurt niet lang meer. GTA 6 komt uit in november. Gisteravond zijn alvast beelden online gekomen van het nieuwe spel. En deze fan is helemaal hyped.
6: Hola. What the hell? What the hell? Actual... We got proper track racing. We got a track. We... I think it does a real... Holy crap!
1: Ja, er is veel meer aandacht voor details in het spel. Personages hebben zelfs zweet op hun rug als ze in de zon zitten. Nog steeds moet je natuurlijk af en toe een auto stelen, maar spelers hebben meer vrijheid om te doen wat ze willen. Ik heb het weer voor je. Vanochtend droog, vanmiddag kans op regen, met mogelijk ook een klap onweer. Tussendoor heel af en toe zon en een graad of 22.
7: Thanks Jasper.
1: Yo.
7: Weer even verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland op de A12. Utrecht in Den Haag.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf 663 euro netto...

0: bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: En daar gaan we voor de laatste dag.
3: 3FM. Festival Top 1003.
4: Ivo van Breukelen.
5: Ja, daar gaan we voor de laatste dag. De grote finale van de Festival Top 1003. De perfecte after voor jouw festivalzomer. Met nu Måneskin.
3: Nummer 108.

op 107, de voorop 108 Måneskin en The Loneliest. Een hele goede morgen. Ivo van Beukeleer met het begin van de allerlaatste dag van de 3FM Festival Top 1003. De lijst met

een plaat tot een goede festivalbanger? Er zijn eigenlijk maar drie simpele stappen. Het moet een tune zijn die je echt een bak energie geeft. Tekst moet natuurlijk makkelijk mee te zingen zijn. Dat lijkt me ook wel een voorwaarde. En er moet natuurlijk een dansje bij zitten. En de volgende vrouw die heeft dat handboek perfect gevolgd en is daar omhoog geëindigd in deze festival top 1003. Door andere Rens uit Utrecht, die heeft erover gestemd. En die zegt over deze plaat: vorig jaar Lowlands bevestigde Chapel dat ze dé act is voor op een festival. Met het hele veld meedoen met het dansje en de tekst meeschreeuwen. Dit is de festivalhit wat mij betreft.

op 105 in de festival op 1003. Nou, Monique die vond het dus eerst echt werkelijk waar verschrikkelijk, hè? Prinses en de geit. Monique komt uit Teteringen en die vond het echt mogelijk toen ze het voor het eerst op de radio hoorde. Zij is 180 graden gedraaid toen ze die gasten op een festival zag spelen. Ik vond echt niks, zegt ze. Tot ik bij De Sloop ging kijken, waar ze kwamen spelen op Rock Werchter 2024. En sindsdien ben ik verkocht, wat een feest. Ik spring niet zomaar in een morspit, maar daar was alles een morspit. Hey, dat is de kracht van muziek. En dankzij onder andere Monique terechtgekomen op nummer 104 in de 3FM Festival op 1003.

Iedereen die staat te trillen, omdat ze naar binnen willen. Geen tijd om te verspillen, kijk eens goed naar mijn pupillen. Iedereen is voorbereid, vanavond dieren, morgen spijt. Straks naar binnen, vrij en blij, nu nog even in de rij.

stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje. Stapje, stapje, stapje voor stapje, stapje voor stapje, voor stapje, voor stapje.

Sonja Dagbe voor de Dan, 103 in de Festival Top 1003. Kijken naar de stemlijstjes voor de Festival Top 1003 van dit jaar. Zie je vooral de mensen verhalen van legendarische acts uit het verleden ophalen. Of dat mensen manifesteren dat ze een nieuwe plaat van een band binnenkort eindelijk eens een keer echt live gaan zien. En de laatste, dat is

0: Olivia Rodrigo, Good For You. Zijn we allemaal bij de bovenste 100 uit het festival tot 1003.
1: For you, I guess you moved on really easily.
0: En voor de nummer 99 heb ik uitgenodigd hier het Hilversums Philharmonisch Orkest.

Sorry, 21 Pilots, you're the overcompensate op nummer 98 in de 3FM Festival Top 1003. Sowieso kom je lekker aan je beweging deze week. We hadden natuurlijk snolle bolletjes links, hè?

0: Distance, I Will Wait in de Festival Top 1003 met komend uur. Onder andere de lievelings van Wijnand. Dat is niet onze Wijnand, dit is namelijk Wijnand uit Berkel en Roderijs. Dat is toevallig dezelfde lievelings als Lisa uit Halen. Welke dat is, dat hoor je natuurlijk zometeen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere deze. 3FM.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Joujou.
13: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.

0: eerst gaan we naar Jasper, want die heeft het laatste nieuws van 10 uur.
1: Je had een leuk grapje in je hoofd, toen dacht je, ik doe het toch niet? Of wat gebeurde hier nou?
0: Ja, je probeert eens wat.
1: Ja, nou, maakt helemaal niet uit. Ik doe gewoon het nieuws even goed.
0: Heel goed, fantastisch.
1: Ja, oké. Goedemorgen, grote zorgen in Nepal. NOS op 3. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van Nepal overstroomd. Daardoor is er opnieuw gevaar voor overstromingen van de rivier. Het reddingswerk na de ramp woensdag is daarom voorlopig stilgelegd. Dat het zo misgaat is ook voor Nepal bijzonder, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Het is gewoon van zo'n uitzonderlijke grootte. Kijk, Nepal kent rampen, hè? Aardbevingen. 2015 hebben we hier een hele grote gehad. Ook overstromingen, die zijn er jaarlijks. Maar de omvang hiervan, het is gewoon... Het is ook voor Nepal een klein land met een instabiele economie. Ik vraag me af, kan enig land hier wel zich tegenweren? Tegen natuurkracht van deze omvang? Het is heel moeilijk voor Nepal.
1: Bij de vloedgolf woensdag zijn zeker 500 mensen omgekomen en er zijn nog heel veel mensen vermist. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Het ging al een tijdje niet zo goed met hem, vertelt deze koningshuisexpert.
3: De koning kwakkelde al jaren met zijn gezondheid. Maar wat wel interessant was, is dat hij er altijd bovenop krabbelde. Hij werd ook wel de comeback king genoemd, omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar de bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
1: Door het overlijden van koning Harald is zijn 53-jarige zoon Hakon nu de nieuwe koning van Noorwegen. En een spectaculaire kunstroof in Oostenrijk. In Wenen werd gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten erin gestolen. 2 mannen zouden een vitrine kapot hebben geslagen om de ketting te pakken. Sindsdien zijn ze op de vlucht met die peperduur.
2: Hier wel zich tegenweren tegen natuurkracht van deze omvang. Het is heel moeilijk voor Nepal.
1: Bij de vloedgolf woensdag zijn zeker 500 mensen omgekomen en er zijn nog heel veel mensen vermist. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Hij was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Het ging al een tijdje niet zo goed met hem, vertelt deze koningshuisexpert.
3: De koning kwakkelde al jaren met zijn gezondheid. Maar wat wel interessant was, is dat hij er altijd bovenop krabbelde. Hij werd ook wel de comeback king genoemd, omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar de bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
1: Door het overlijden van koning Harald is zijn 53-jarige zoon Hakon nu de nieuwe koning van Noorwegen. En een spectaculaire kunstroof in Oostenrijk. In Wenen werd gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten erin gestolen. 2 mannen zouden een vitrine kapot hebben geslagen om de ketting te pakken. Sindsdien zijn ze op de vlucht met die peperdure ketting. Dat ding werd 12 jaar geleden nog geveild voor

0: Oostenrijk. In Wenen werd gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten erin gestolen. Twee mannen zouden een vitrine kapot hebben geslagen om de ketting te pakken. Sindsdien zijn ze op de vlucht met die peperdure ketting. Dat ding werd 12 jaar geleden nog geveild voor bijna 4 miljoen euro. Ik heb het weer voor je. Vanochtend droog, vanmiddag kans op een bui. Mogelijk ook wat onweer erbij dan. En tussendoor heel af en toe een klein zonnetje. Het wordt een graad of 22.
1: Dankjewel, Jasper.
0: Graag gedaan weer.
1: 3FM Verkeer. Een vertraging in Nederland, de A67 Venlo-Eindhoven voor Gelderop. Daar is je vertraging 12 minuten. Komt door een kapotte auto. 3FM.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: 1003. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen. Het is vrijdag, de finale dag van de Festival Top 1003. Met zometeen nog Joost. Imagine Dragons komt eraan. Believer hoor je na Kensington.

0: artikel schrijven over hoe je nou de perfecte festivalshow neerzet, dan zou ik absoluut de volgende man bellen.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Goedemorgen, Ivo van Beuken hier met de grote finale van de Festival Top 1003. Met zojuist op nummer 94 in

0: dan Mr. Droomgroot Joost Klein met Ome Robert. Geëindigd op plek 93 van de Festival Top 1003 bij 3FM.
1: Wie ben jij?

0: nummer 92.
1: Morgen, Ivo. Ja, Ramstein. Weer een van mijn festivallijstje. Die heb ik echt vaak live gezien, man. Op Pinkpop, in de HMH toen nog, in de Gelredome en laatst nog in Rotterdam. Zwarte rook boven de Kuip. Ja, dit is echt een festivalkraker. Echt dik, man, live. Altijd bijzonder dat eerst de brandweer komt kijken voordat ze ook komen treden. Nou, succes met de lijst verder. Mazzel!

hoorde je op nummer 90 in de 3FM Festival Top 1003. Zo, het is vrijdag 10:30. Je bent bij de grote finale van het Festival Top 1003. Met nu een plaat waarvan Bianca baalt dat juist haar favoriete band nooit zo gigantisch groot is geworden. Tuurlijk, een beetje festivalganger kent die gasten wel, maar ze zijn in Nederland nooit echt uitgegroeid tot het kaliber dat ze bovenaan een festivalposter als headliner staan, weet je wel. In het grootste lettertype van de poster. Dat is niet helemaal het geval in Nederland. Volgens Bianca totaal onbegrijpelijk. Volgens haar een van de beste bands. En dit is specifiek een van hun betere werk. Sterker nog, ze noemen het hun beste werk. Farewell to the Fairground, White Lies.

80 in de Festival Top 1003. Werkelijk alleen maar geweldige muziek in deze Festival Top 1003. En dan realiseer ik me dat ik gelukkig... Ik word ondertussen gebeld. Door mijn vrouw, terwijl ik midden in de uitzending zit. Dus dat gaan we even niet doen. Ik zat in de...

Paaspop. Dat is de Festival Top 1003. Het is ook mooi om al die motivaties erbij te lezen. Bijvoorbeeld deze van Doe uit Stadskanaal komt zij. Shoutout Fox. Dit was echt een ongelooflijk mooi nummer die mij dieper raakte dan gedacht. Altijd al steun gehad aan muziek. En deze kwam na 3 dagen Pinkpop toen echt enorm hard binnen. Direct, Soldier One. Op nummer 84.

0: op 3FM.
1: Meer 3FM Festival Top 1003.
0: Met onder andere deze. Tijd om je heen. 3FM.
2: Ster. Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
5: Pakken ze podium?
6: Pakken ze podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pakken ze podium. Pakken ze podium.
8: Pakken ze podium.
9: Pakken ze podium.
10: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
15: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
16: ik red me wel hoor.
15: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu al hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
3: Nu haal hè, dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.

0: Het is 1 minuut voor 11. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: 26 minuten, hallo!
1: Ja, dat hoor ik nou zelden. NOS op 3. Waar die 26 minuten op slaat, vertel ik je zo meteen. Eerst iets heel anders. Landen over de hele wereld sturen hulp naar Nepal en Tibet. De EU heeft een satellietsysteem geactiveerd dat reddingswerkers ondersteunt. En de VS stelt 500.000 beschikbaar. Intussen is er een dam gebarsten aan de Tibetaanse kant van de grens, waardoor het waterpeil in de rivier snel stijgt. Volgens correspondent Davy Boerema is het moeilijk in te schatten wat voor schade dat gaat veroorzaken.
3: Het is afwachten. Wat ik wel de afgelopen dagen hoorde van wetenschappers, dat ze niet verwachten dat het nog een keer zo groot gaat zijn. Het was ook echt uitzonderlijk, hè, de hoeveelheid die en de kracht waarmee dat water toe vrij kwam. Maar ik denk ook dat het eerlijke antwoord is dat niemand het nu echt zeker weet.
1: Bij de gigantische overstroming woensdag zijn tenminste 472 mensen om het leven gekomen. Honderden anderen zijn nog altijd vermist. Koning Harald van Noorwegen is vanmorgen vroeg overleden. En zo werd dat bekendgemaakt op de Noorse televisie.
4: Koningshuset kunde nu dat koning Harald is dood.
1: Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Hij was 89. Zaaddonor Simon, die meer dan 100 kinderen verwekte in Nederland, was al 9 jaar bekend bij het ministerie van Volksgezondheid. Toch werd er niks gedaan om hem te stoppen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat Simon minstens 121 kinderen heeft verwekt. En dat aantal loopt nu op. Nieuwsuur kwam gisteren met dit verhaal. Daarna hebben 2 nieuwe moeders zich gemeld bij Nieuwsuur. En veel gamefans gingen gisteravond uit hun dak toen de XXL-trailer van GTA 6 op Netflix kwam.
2: 26 minuten, hallo!
1: En die 26 minuten zijn volgens deze streamer ook nog eens heerlijk om te kijken.
5: Het was echt heel bizar om te zien. De beelden waren nog beter dan dat ik daadwerkelijk had verwacht.
1: Er viel hem ook gelijk iets op. Je kan in GTA 6 straks 6 sterren te zien krijgen als je je echt misdraagt.
5: In de afgelopen GTA's had je 5 sterren. Hoe meer sterren je hebt, hoe gevaarlijker de politie is dat achter je aankomt. En 6 sterren, dat hebben we een hele lange tijd niet gezien. 6 sterren betekent in principe dat het leger achter je aankomt. Dus we gaan zien wat dat uiteindelijk gaat betekenen in GTA 6.
1: Ja,

0: Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Radio.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: 3FM
6: Festival Top 1003.
5: Ivo van Breukelen.
7: Ja, goedemorgen. De grote finale dag van de Festival Top 1003 met MGMT Kids zometeen. Bente komt eraan. Hoogtevrees hoor je naar Arctic Monkeys. I

0: 2003.
1: Nummer
0: 81.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

die Bentefans heb ik nog meer goed nieuws. Want ze komt later vandaag gewoon nog een keer voorbij. Hoppakee, zo zijn we. Dus hou me vandaag de hele dag op 3FM, zou ik zeggen, voor deze grande finale van de Festival 2003. De perfecte after van jouw festivalzomer. Vanmiddag om iets voor 6 uur. Dan maakt 3FM-collega Robert Jansma normaal...

6 hoor je bij hem wat volgens jou allergrootste festival anthem is. Want we hebben deze hele lijst überhaupt te danken aan het feit dat jij erop gestemd hebt. Via 3FM.nl. Dus vanmiddag vlak voor 6 de apotheose met Robert Jansma. Voordat dat zover is, zijn we eerst aangekomen bij de bovenste 80. En die trappen we af op nummer 80 met MGMT. Dit is Kids in de Festival Top 1003. Bij jou 3FM.

nog één keer helemaal los. Ze zijn aangekomen bij hun hoogste notering in de lijst. En ik moet zeggen, dat is ook terug te zien in het enthousiasme van alle stemmers op deze plaat. Bijvoorbeeld Ene Bente. Zou dat de Bente zijn? Nee, toch? Ik kan me niet voorstellen. Nou ja, je weet het niet. In ieder geval Bente, die zegt... Deze plaat op een veld vol mensen in het donker is echt het beste gevoel. Ik heb het nu twee keer mee mogen maken en het is echt euforisch bijna om mee te maken. Het moment dat hij zo snel op zijn banjo speelt, dan vergeet je nooit meer. En elke keer als ik dit nummer hoor, krijg ik weer kippenvel. Dat was Bente, maar hier nog eentje. Wat dacht je van deze van Valerie? Die zegt, ik ben aangestoken door mijn dochter. Een optreden van deze band is gewoon een feestje. Marcus Mumford is een entertainer, loopt altijd door het publiek, neemt het hele festivalterrein mee. Inmiddels ook al meerdere keren live gezien en dit verveelt echt nooit. De laatste keer was Rock Werchter dit jaar met een gastoptreden zelfs van Pommelien Thijs en Wesley Schultz van De Lumineers. Ja. Die beelden van Mumford Sons en Pommelien Thijs die heb je vast wel voorbij zien komen. Legendary. Op 78 in de Festival Top 1003 bij 3FM. Little Lion Man.

0: Ja, het is allebei anders. De eerste keer was het gevoel van bevrijding. Het regende hard. Maar ik dacht, ja, ik ga gewoon even alles loslaten en lekker met een groep mensen dansen.
1: Ja.
0: Maar de tweede keer, dat was Nederland-Turkije. Nou, daar hebben we met, weet ik veel, 20.000 mensen gekeken. Daarna natuurlijk gewonnen, spannende wedstrijd. En daarna met z'n allen eigenlijk dat vieren met Jungle. Dat was ook wel vet, hoor.
1: Ja, dat geeft het nog even een extra laag.
0: Ja, dan voel je zo verbonden met z'n allen.
1: Dus eigenlijk hoor, als ik jou goed hoor, zeg je, ik kan niet kiezen.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee.
1: We gaan eentje van ze draaien. Back on 74. Heb je die tune ook gehoord, toevallig? Over Jungle gaat het, voor de duidelijkheid. Ja, die heb je ook gehoord?
0: Ja, dat weet ik wel, ja.
1: Die is dankzij onder andere jouw stem terechtgekomen op nummer 76 in de Festival Top 1003. Komt-ie aan, geniet ervan en een mooi weekend!

0: 1990 in de 3FM Festival Top 1003 was voor Florence and the Machine Dark Days Are Over. 3FM
1: Festival Top 1003.
0: En zo gaan we lekker door met de 100 bovenste van de Festival Top 1003 tot vanavond 6 uur. Dan weten we wat de populairste festivalbanger is volgens jou. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Robert Jansma, die vanmiddag de grote finale doet. Dat is even spannend. Voor nu zijn we aanbeland bij nummer 73. Daarover zegt Leslie: ik heb ze nu 3 keer live mogen zien. En elke keer verbazen ze mij over wat voor show ze kunnen neerzetten. Elke keer weer een verrassing. En wauw, elke keer weer verbaasd over hoe goed ze zijn. Sam die voegt daar nog aan toe. Alle 21 Pilots die slepen me er al jaren doorheen. En het is een heerlijk nummer om mee te zingen. Het gaat dus voor de duidelijkheid over de nummer 73 in de Festival Top 1003. Heavy Dirty Soul, 21 Pilots.

0: 1990 in de Festival 1003 bij 3FM. Je hoorde Oysters in My Pocket. 10 minuten voor 12 op deze bijna weekend vrijdag.
1: Bijna weekend vrijdag!
0: Oh, Daphne. Wel heftig hoor, hey, als het op vrijdag nog aan de gang is. Ik heb zo'n heftige after Lowlands depressie, zegt Daphne in de NPO Luisterapp. Maar jullie festivallijst helpt wel een beetje. Dank jullie wel. Nou, graag gedaan. Het treft wat dat betreft niet voor jou dat het de laatste dag is. Ik hoop dat je kater een beetje toch bijgetrokken is vanavond tegen 6 uur. Want dan weten we wat de ultieme festivalbanger aller tijden is. Deze is dat niet. Die staat namelijk op nummer 71. En York die zegt erover... Dit is overigens, ik weet het nog heel goed... ik heb deze set live van achter mijn computer bekeken. Ik weet dat de collega's van 3 voor 12 dit...

was steeds tegen van onze zwetende, hossende meute. Mijn shirt was doorweekt na afloop van dit topconcert. Het gaat over The Prodigy, Smack My Bitch Up op nummer 71.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Pak. 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: 3FM.
21: Goedemiddag, 12 uur. We gaan zo meteen verder met de 3FM Festival Top 1003. En eerst het nieuws. Stef, goedemiddag. Oh, sorry. Hey,
22: ja,
21: Stef.
22: Ja, daar ben je. Ik ben er, hoor. Hey, Anan, goedemiddag. Na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders vermist.
23: NOS op 3.
22: Dat heeft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken net gezegd. Vlak voor de ministerraad.
24: Nou, dit is de informatie die we nu hebben. Dus wij weten natuurlijk ook niet hoeveel Nederlanders zich in het gebied bevinden. Dus we moeten het doen met de informatie die we hebben van lokale autoriteiten en van de informatie die we krijgen van naasten in Nederland die weten dat hun naasten in Nepal zijn. Maar op basis van de informatie die we nu hebben, weten we dat er 3 Nederlanders vermist zijn.
22: In totaal worden officieel nog ongeveer 1500 mensen vermist. Al schommelen die aantallen flink en zijn buitenlandse toeristen daarin oververtegenwoordigd. Tot nu toe zijn bijna 500 mensen om het leven gekomen na die mega-overstroming in Nepal van afgelopen woensdag. Ander nieuws dan. Vereniging Eigen Huis heeft in een half jaar tijd meer dan 900 klachten binnengekregen over makelaars. Die kwamen binnen bij een meldpunt. Kopers zeggen bijvoorbeeld dat ze zijn misleid of ze ervaren te veel druk. Eigen Huis wil daarom duidelijkere regels voor het kopen en verkopen van huizen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. Volgens die dienst kunnen agenten op die manier arrestanten laten gehoorzamen. Maar een burgerrechtenorganisatie noemt het een recept voor meer geweld. En En Europa heeft weer een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Die hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij mee met de aarde en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. En zo klonk die lancering.
0: 3, 2, 1, top. Allumage des ASR et décollage.
22: Een groot voordeel van deze satelliet, het ding herkent onweer sneller dan oudere satellieten. En daardoor kunnen mensen sneller worden gewaarschuwd als er bijvoorbeeld noodweer aankomt. Het weer hier in Nederland, kans op regen vanmiddag. Mogelijk ook met onweer. Tussendoor ook wat zon, het wordt maximaal 22 graden.
21: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg dan. Het wordt steeds drukker op de weg. Drie files die vallen op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. Doe je 16 minuten langer over, komt daardoor een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Afrit Tolen en knooppunt Markiezaad. Doe je 62 minuten langer over, komt daardoor een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En de laatste voor nu, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar is een politiecontrolepost. Doe je een half uurtje langer over.
5: 3FM.
6: De stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor...
6: gewoon weer ergens anders op? Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
25: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
26: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
25: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
28: Deze trekpleisterkorting laat je

0: ANWB en gaan.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
14: 3FM Festival Top 1003.
15: Anan Verboom.
16: Ja, goedemiddag. 12:06. En het is de Festival Top 1003 waar je naar luistert. Met al jouw favoriete festivaltracks. Zometeen de festival act. De allergrootste.
17: Nummer 70.
18: This is a Gamertop.

0: Er zijn een hoop festivalbands in deze lijst.
1: Daar draait hij toch om, hè? De lijst met al jouw favoriete festivalacts en bands en tracks. Maar dit is toch wel de ultieme festivalband, of niet?
2: 3FM Festival Top 1003.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar de grote doorbraak van Crasip. Dat was met deze track namelijk. Pinkpop, 2000, mooie zonnige dag, blauwe lucht, af en toe een wolkje en een overvol publiek waar iedereen keihard stond mee te zingen. Ik heb die video toevallig van de week nog zitten kijken. Ja, echt kippenvel ervan. Ik was nog niet geboren, maar als ik er naar kijk, ik had daar zo graag bij willen zijn en in dat publiek willen staan. Dat is ook het gevoel wat Anne-Lore en Ruby als motivatie gaven voor deze track. Zo prachtig om dit weer met heel dat publiek woord voor woord mee te zingen op een festival. Volgens mij kunnen we met recht spreken in dit geval van een festivalband toch en een festivaltrack. Met deze track doorgebroken en jaren later nog steeds een enorm succes mee. Nummer 69 hebben ze gehaald. Crasip en I Would Stay hoorde je bij 3FM. En zometeen op nummer 67. De grootste stijger moet ik zeggen. In de lijst op naam van Pearl Jam. Welkom het is hoor je zometeen naar de 21 Pilots Jumpsuit. Woo!

0: 3FM met Pearl Jam heeft vooral veel impact gemaakt op Pinkpop.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ik zat een beetje door die motivaties heen te lezen. Dit jaar stonden ze er niet. Afgelopen jaren stonden ze een aantal keer op het podium bij Pinkpop. Heel veel motivaties gaan daarover. Onder andere Yuri, Patrick en Juliette, die hebben erop gestemd. En voor Juliette, die heeft er nog een extra mooie lading bij, schrijft ze. De laatste Pinkpop-show van de band was namelijk het verjaardagscadeau voor de moeder van haar vriend. Dus daar zijn ze met z'n allen toe naartoe geweest. Heeft heel veel indruk gemaakt op haar, schrijft ze erbij. En niet alleen op haar, want er zijn ontzettend veel stemmers. Dat is echt bizar. Een bizar grote stijging. Op 520 in de lijst stonden ze vorig jaar. Dit jaar gestegen naar 67. En live van Pearl Jam hoorde je dus bij 3FM in de Festival Top 1003. Het is de lijst met al jouw favoriete festivalmuziek. En de favoriete meezinger van luisteraar Lotte. Vorig jaar gezien op Lowlands en sindsdien altijd haar go-to karaoke track. Chapel Road, Pink Pony Club op 66 in de 3FM Festival Top 1003.

De afsluiter van de zaterdag van Pinkpop dit jaar. Op 65 hoorde je The Cure en Friday, I'm in Love. Veel opgestemd, dank je wel daarvoor. Je luistert naar 3FM met mij, Anan, en de Festival Top 1003. Al je favoriete festivalplaten, je favoriete festivalact voor jou op een rij gezet. Gekozen door jou, want je kon erop stemmen de afgelopen tijd via 3FM.nl. Dank je wel daarvoor. De volgende is weer een afsluiter van Pinkpop. En volgens Maria de allerbeste show die ze ooit heeft gezien. Nou, dan weet je één ding, dan was het een goede show, want ze was daar absoluut niet de enige in. Die motivatie kwam veel vaker binnen. Binnengekomen, tenminste, ze staat nu, of hij staat nu op nummer 64. Dan heb ik het over Bruno Mars.

artiesten. Luister vanaf dinsdag naar 3FM. September is 3FM Ticketmaand. 3FM.

0: goede smaak. Want ik heb er ooit op leren drummen. 15 jaar geleden. En bij jou ook zeker, want hij is op nummer 63 beland in de 3FM Festival Top 1003. Californication van de Red Hot Chili Peppers.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Maarten, goedemiddag.
2: Hey, Jan.
0: Jouw Lowlands weekend is tot grote hoogte gestegen.
2: Ja, zeker.
0: Letterlijk, hè? Moet je even uitleggen. Ja. Wat gebeurde er allemaal in jouw Lowlands weekend?
2: Oké, ja, dan heb je natuurlijk over één moment.
0: Ja.
2: Ik had namelijk altijd al één bucketlist call. Dat was namelijk om te crowdsurfen.
0: Ja,
2: dat,
0: maar je bent geen artiest.
2: Nee, ik ben geen artiest, nee.
0: En toch is het gelukt.
2: Ja, nou, hoe dat kwam, dus ik stond dus bij Turnstile, die ik sowieso al heel erg vet stond.
0: Ja.
2: Dus ik stond best wel vooraan. En tijdens de blackout dacht ik eens van ja, dit is nu echt het moment om het te gaan proberen. Dus ik ging een groepje zoeken waarvan ik dacht, ja, die kunnen mij wel helpen.
0: Ja.
2: En een groepje gevonden, gelijk, ja, natuurlijk, ik ga jou helpen. En één hield mij omhoog en de rest die ving me op. En toen vloog ik.
0: Wat goed zeg. Hey, en even voor de beeldvorming. Hoe zwaar ben jij? Hoe groot ben je? Ben je een grote jongen? Ben je klein? Hoe ziet je?
2: Oeh, ja. Ja, ik weeg wel 85 kilo. Dus dat props naar de mensen die me hebben gedragen.
0: Ja, vond je het spannend om het te gaan doen?
2: Ergens wel een beetje de anticipatie. Maar toen ik eenmaal in de lucht zat, ja, toen merkte ik van iedereen kwam er naartoe om te helpen. Dus toen ging het eigenlijk best wel goed.
0: Ah, wat leuk zeg. Maar dan heb jij dus Lowlands nu, en zeker het optreden van Turnstile, want daar hebben we het dus over, vanaf een hele andere kant bekeken, vanaf de bovenkant. Wat zag je? Hoe was het?
2: Ja, nou, het was ongelooflijk gaaf om te zien. En ook om gewoon die band gewoon echt er bovenuit te zien stijgen. Dat was echt een hele gave ervaring. En gelukkig werd ik wel vlak voor de moshpitter netjes op de grond gezet. Anders had ik misschien een heel ander einde gehad.
0: Ja, nou dat kan je wel zeggen. Ja. En je vrienden nog wel gevonden?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, wat lekker zeg. Dan heb je een mooie herinnering. Je zegt zij stegen tot grote hoogte. Nou, jij ook, jullie samen. En er is veel gestemd op Turnstile. Never Enough op nummer 62 in de 3FM Festival Top 1003. Maak er een mooie dag van en thanks voor je verhaal, Maarten.
2: Ja, yes, tuurlijk. Veel succes nog.

0: van Best Kept Secret tot Tomorrowland.
1: People of Tomorrow.
2: En van Paaspop tot Siget. 3FM, Festival Top 1003. 1003.
0: Zesde.

0: De Arctic Monkeys 505 hoorde je op nummer 60 in de 3FM Festival Top 1003. Kelvin die vraagt in de NPO Luisterrip, is die lijst ook ergens te zien in zijn geheel? Is die ergens terug te vinden? Nu al op 3FM.nl, daar kan je hem zien. Maar je kan ook even wachten tot die voorbij is. Daarna kan je hem op Spotify vinden. Daar hebben we de hele playlist voor je klaarstaan. En dan kan je er ook nog van nagenieten in muzikale vorm. Dus dat allemaal als de lijst voorbij is. En tot die tijd zijn we onderweg naar die nummer 1 die je iets voor 6 uur gaat horen hier bij 3FM. En zometeen gaan we door.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM. Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Okay.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
16: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
16: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Nu bij Dirk, Milka Max, €2,99. Grote reep, kleine prijs.
18: 3FM. Zometeen verder met de nummer 59 in de 3FM Festival Top 1003. En eerst je laatste nieuws. Met Stef Wanstra, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Een introkamp van een hogeschool in Breda liep even anders dan verwacht.
20: NOS op 3.
19: Ja, wat er precies gebeurt, vertel ik je zo meteen. Eerst heel wat anders. Een man uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda. De man heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven en aan genocide. Ruim 30 jaar geleden werden honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's op gruwelijke wijze vermoord. Dat gebeurde onder meer in een stadion, zegt de rechtbank.
21: Er is een aantal gemeenschappen geplunderd en de huizen zijn vernietigd. Mensen hebben hun toevlucht gezocht tot een stadion. En een paar dagen later is dat stadion omsingeld door Hutu's. Daar was verdachte ook bij. En de Tutsi's in het stadion die zijn op een gegeven moment neergeschoten. Er zijn granaten en stenen gegooid. En degenen die nog overleefden zijn vervolgens met machetten en knuppels alsnog om het leven gebracht.
19: En de rechtbank vindt het bewezen dat een man een van die granaten in de mensenmassa in het stadion gooide. Het kabinet onderzoekt of het juridisch mogelijk is om Ongehoord Nederland aan te pakken. Of die omroep zelfs uit het publieke bestel te zetten. En dat wordt binnenkort besloten, zegt minister Letschert.
10: Ik ben momenteel die weging aan het maken. En zoals ik eerder heb gezegd deze week, zal ik de Kamer daarover informeren. Ergens voor het debat. Het is eind september, staat dat gepland.
19: Ongehoord Nederland ligt vaker onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd. Op het introkamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Een paar studenten hadden zelfs ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Het is een groot feest in Groningen vandaag. Ze vieren daar dat die stad in 1672 werd bevrijd. Ja, Groningen werd dat jaar aangevallen door een bisschop die ook wel bommenderend werd genoemd. Maar Groningen hield stand. En daarom werd ook vanochtend de klopper van de Martinitoren geluid. Een verslaggever van NTV Noord ging mee naar boven.
14: Als het goed is, hebben we, zoals de burgemeester zojuist zei, de hele gemeente zelfs wakker geklokt, als het ware.
22: Ja, want dit is traditiegetrouw, hè? Wat gaan we doen vandaag?
14: Nou, bom en berend, Groningens ontzet bestaat eigenlijk uit herdenken en vieren. Natuurlijk, de kermis draait de hele dag, er zijn twee markten. En natuurlijk het vuurwerk, niet te vergeten, vanavond. En de paardenkeuring op de Ossenmarkt.
19: Maar voor de meeste Groningers begint dat feest ook vanavond pas, want het is geen vrije dag. Het weer vanuit het zuiden trekken er stevige regen- en onweersbuien over. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. En morgen begint bewolkt, laat wel meer zon. Het wordt dan even warm als vandaag.
18: Stef, dankjewel. Yo. Situatie op de weg, 3 en verkeer van de ANWB. Het is redelijk vroeg al druk op de weg. Lange files. De vier langs neem ik even met je door. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg, Borg en Baardenberg. 30 minuten vertraging door een kapotte auto. De linkerrijstrook die is daar dicht. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Grattem en Echt. Doe je ook een uur lang erover door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de politiecontrolepost. 30 minuten vertraging. En de laatste, de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg. En ook daar de Duitse grens bij de politiecontrolepost. 20 minuten vertraging. Heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 20 minuten weer weg.
23: 3FM.
24: Ster.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op...
18: Richting Maastricht tussen Grattem en Echt doe je ook een uur langer over door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens door de politiecontrolepost 30 minuten vertraging. En de laatste, de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundeberg en ook daar de Duitse grens bij de politiecontrolepost 20 minuten vertraging. Heb ik die van jou niet genoemd, dan ben je binnen 20 minuten weer weg.
23: 3FM.
24: Ster.
25: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent.

0: letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: radio.nl.
1: Is het ze gelukt? De comeback. Die van de mannen die je zometeen gaat horen. Antwoord krijg je zometeen. Eerst Tame Impala op 59. Dit is Dracula.
2: 3FM. Festival Top 1003.

0: halve minuut lang genieten van de War on Drugs. Je hebt de lijst ingestemd op nummer 58. De lijst met al je favoriete festival acts. De 3FM Festival Top 1003. Under the Pressure, de War on Drugs, hoorde je dus. En is het ze gelukt? De mannen die ik nu voor je ga draaien.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ze hadden echt een mega carrière. Iedereen ging los op de muziek. En bij het uitgaan hoorde je ze overal. De mannen van de Opposites. Maar ze namen destijds een pauze. Na 13 jaar zijn ze teruggekomen. Maar dat moest een goed liedje worden. Je kan je voorstellen, als je dus zo lang bent weg geweest, maar je had zo'n goede carrière achter je. Die druk, die moet toch immens hoog zijn? Je moet toch presteren dan? Ik zou mezelf helemaal gek maken als ik in hun schoenen zou staan. Ik weet niet hoe dat met jou zou zijn. Maar ik ben sowieso niet zo goed met prestatiedruk. Nou, deze mannen, die hebben het gewoon geflikt. Want één ding is duidelijk geworden. Die comeback, die is gelukt. En dat zijn niet per se mijn woorden. Het zijn de woorden van zo'n beetje alle motivaties die zijn binnengekomen. Ik heb hier bijvoorbeeld de motivatie van Esmee. Lekker nummer om op te dansen. Daniel, mooi nieuw nummer, kan niet ontbreken. En ook Cindy, die liet van zich horen in de motivatie. Lekkerste nummer van het moment. Of zoals Sascha dan zegt, dit is toch gewoon ultiem festival. Feestje op mijn graf is nieuw binnengekomen in de Festival Top 1003. Op 57. Dit zijn de Opposites. Mijn man.

0: wil.
1: Net een nieuw album met daarop 8 nieuwe tracks. Ja, je hoort gewoon, dat vind ik het leuke ervan, dat ze volwassen is geworden in die muziek. Maar het oude werk van haar wordt ook nog steeds gewaardeerd door jou. Dat blijkt uit de stemmen die zijn binnengekomen voor de 3FM Festival Top 1003. Sugar Daddy hoorde je van Roxy Dekker. Op nummer 56. En eentje hoger staat Metallica. Enter Sandman.

gezien? Van Latin gaan we door. Nou, het compleet tegenovergestelde. Dat is mooi aan de Festival Top 1003. Alles kan. Nummer 52, daar staat namelijk Psycho van Muse. Onder andere opgestemd door Sophie. En die zegt, ik ben er drie jaar op rij met een grote groep. Ben ik naar Rock Werchter geweest. Op dag 2 grapte ik begin van de avond tegen mijn vrienden. Oh, ik heb echt zin in Muse. Waarop ze zeiden, komt hij dan? Nee, die band die kwam niet. Tweede jaar op rij precies hetzelfde. Derde jaar op rij stonden ze echt op de line-up. Konden ze eindelijk bij zijn? Ze zegt er nog bij, je moest erbij zijn. Nou ja, dat is het mooie toch? We halen die herinneringen mooi op met z'n allen in die Festival Top 1003. Nummer 52 in de lijst is dus voor Muse. Dit is Psycho.

0: 51 in de lijst is voor Typhoon in Zandloper.
1: 3 Festival Top 1003.
0: Het zijn de tracks waar jij op hebt gestemd. Jouw favoriete festivaltracks en acts. Die hebben wij dan vervolgens weer op een rijtje gezet aan de hand van de meeste stemmen. En Wim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik wil met jou eventjes terug naar 2026, afgelopen jaar eigenlijk, Pinkpop.
2: Ja.
0: Ik heb jouw motivatie er even bij gepakt, vandaar. En jij bent helemaal idolaat van Youngblood, als ik het zo lees.
2: Nou ja, ik vind Youngblood op dit moment het rockfenomeen wat er op aarde rondloopt.
0: Waarom dan?
2: Zijn enthousiasme, zijn energie vooral, dat vooral. En ja, zijn muziek is fantastisch, vind ik waanzinnig.
0: Jij was daarbij het optreden op Pinkpop. Neem even mee, hoe was dat daar? Hoe was die energie? Hoe stond die op het podium?
2: Ja, het is een stuiterbal. Hij gaat alle kanten op. Gaat in het publiek. Trekt publiek op het podium. Laat mensen meespelen. Rent van links naar rechts. Van boven naar onder. Hij staat geen moment stil.
0: En waar heeft hij jou voor het eerst overtuigd dan in de muziek? Was dat ook bij dat optreden of was je al fan voor dat optreden?
2: Nee. Ik had hem in, wat was het, 2021 was hij volgens mij ook op Pinkpop. En toen stond hij in de regen te spelen en toen hoorde ik het van een afstandje aan. Nou ja, de muziek is prima, maar ik moest een beetje wennen aan zijn stemgeluid. En nou ja, taalgebruik van de regen.
0: Ja, het is wel uniek.
2: Dat is uniek. En weet je, dat een beetje zo gelaten. Je hoort zijn nummertjes, vind ik leuk. Maar toen kwam hij uit met Zombie. En toen ben ik naar dat album Idols gaan luisteren. En denk ik van ja, dit is echt het allerbeste wat de laatste jaren ooit gemaakt is.
0: Ja, wat is er zo goed daaraan specifiek dan?
2: Ja, ik vind die muziek, de melodieën, alles. Het geheel vind ik gewoon zo goed. Zombie vind ik goed van die album. Ja. Ghost vind ik fantastisch. Het klopt gewoon.
0: Ah, ik hoor het. We hebben een echte fan te pakken volgens mij.
2: Ja, absoluut.
0: Nou ja, er is hartstikke veel op gestemd. En inderdaad, ook die zombie die sprong er echt absoluut uit. Want daarmee trappen we de top 50 af in de 3FM Festival Top 1003.
2: Ja,
0: hartstikke bedankt voor jouw stem en je verhaal trouwens.
2: Ja, oké. Jij ook. Bedankt.
0: Een mooie dag vandaag. Nummer 50 is voor Youngblood. Dit is Zombie bij 3FM.

0: 48 in de 3FM Festival. Top 1003 is voor de Foo Fighters en Everlong. Zometeen gaat de lijst verder met Obi Ruimakers.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere deze.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: 3FM. Oh, de finale van de dag van de 3FM Festival Top 1003 loopt nu al in een soep. Helemaal oké. Okay. Zometeen hoor je Gorillaz, Feel Good Inc. Eerst wordt je bijgepraat over het laatste nieuws. En RSO 3 met Stef Banstra.
11: Ja, hey Obi, goedemiddag. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in Nepal in Tibet.
12: NOS op 3.
11: Volgens de hulporganisatie zijn 90.000 mensen getroffen door die grote natuurramp daar. Er zijn in Nepal alleen al inmiddels 538 doden geteld en nog zo'n 1000 mensen worden vermist. In het gebied wordt ondertussen hard gezocht naar overlevenden, zegt het Rode Kruis.
13: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levens redden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
11: Onder die vermisten in Nepal zijn ook 3 Nederlanders. Het Rode Kruis heeft inmiddels Giro 6868 geopend voor hulp aan het rampgebied. Veel steden doen maar weinig tegen de hoge huurprijzen van studentenkamers. Dat blijkt uit onderzoek van Argos. Gemeenten moeten volgens de wet actief optreden tegen verhuurders die meer huur vragen dan mag volgens de wet. Maar in veel steden gebeurt dat helemaal niet, concludeert het onderzoeksprogramma Argos. De gemeenten Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. En Amsterdam wil volgens Argos helemaal geen actuele cijfers delen. En Rotterdam en Den Haag grepen wel in. En Noorwegen is in diepe rouw om het verlies van hun koning Harald. Hij overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Bij het paleis in Oslo worden nu veel bloemen neergelegd. Sommige Nooren noemen Harald de grootvader van het hele land.
14: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather. And I didn't think it would be so soon.
15: I personally will say he was everything for us, especially being immigrant. He made us feel home and he made us feel loved.
11: En in Noorwegen neemt zijn zoon nu het stokje over en gaat voortaan als koning Hakon de VIII door het leven. Het Nederlandse koningshuis heeft inmiddels ook gereageerd. Zij reageert verdrietig op het overlijden van koning Harald. Zij zeggen, Harald diende zijn land, Noorwegen dus, met liefde, trots en overtuiging. Vanuit weer toe vanuit de zuidentrekker. Je hebt het vast gemerkt, stevige regen- en onweersbuien over. Het is maximaal 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen begint grijs, maar later komt de zon erbij en wordt het even warm als vandaag.
10: Dag, lekker. Thanks, Stef. AMB verkeersinformatie. Het is al vroeg druk onderweg, zoals gebruikelijk op de vrijdag. Een aantal files vallen op. Beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoop het Empel. Een uur vertraging daar. De rechterrijstrook is afgesloten. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat de politie te controleren. Levert je 20 minuten vertraging op. De A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein. Daar 20 minuten. En de laatste voor nu op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Daar 10 minuten.
12: 3FM. 3FM.
16: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Wie was er aan de beurt?
18: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
19: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
21: ik red me wel hoor.
20: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL.
19: Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
21: ik red me wel hoor.
20: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag

0: vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: 30 augustus start de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
3: Voor wie geef jij?
6: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Pak een podium.
9: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: 7 minuten over 2 bij 3FM voor de Festival Top 1003. Met nu op nummer 47 Gorillaz en Feel Good Inc.

0: dit vind ik dan wel weer leuk om te lezen. Rens uit Nijmegen had gestemd op Nothing But Thieves, Welcome to the DCC. Ging even zitten omdat we rust nodig hadden. Nou, no rest for the wicked. Ik heb niet meer kunnen zitten nadat ik deze hoorde.
1: BFM Festival Top 1003.
0: Op nummer 46 hoorde je Welcome to the DCC. Oi, oi! Het is bijna 2:15. Een ongelooflijk lekkere vrijdag. Niet qua weer, wel qua sfeer. Want het is de finale dag van de 3FM Festival Top 1003. Ik hoop dat je heerlijk gaat. Als je vandaag aan het werk bent of je zit misschien in de werkbus onderweg naar allemaal klanten. En dan wil je eigenlijk die radio non-stop aan hebben. Want het allerbeste van de festivals in binnen- en buitenland, dat hoor je deze week op 3FM. De grande finale is net voor 6:00. En daarna krijg je nog een uur lang het beste uit de Festival Top 1003 in de mix. Tot die tijd moeten we dus nog de 45 beste festivaltracks voor je draaien op 3FM. Met heel veel liefde natuurlijk. Als die van jou ertussen zit, dan check je dat sowieso op 3FM.nl. Dan kun je de hele lijst alvast kijken en zien wanneer je favoriet voorbij komt. Als je fan bent van de opposite, dan heb je sowieso

Pearl Jam op nummer 44. 3FM Festival Top 1003. Heel veel mensen die hebben gestemd, hebben ze ook op Rock Werchter gezien in 2018. Onder andere Adinda, Valerie en ook Monique. Ze stemden erop en ze zegt erbij: op Rock Werchter 2018 stond met mijn dochter helemaal vooraan. En al mega zere voeten, een pijnlijke rug van al die uren staan. Maar het was het zo waard. En dat vind ik mooi, man. Want iedereen heeft wel zo'n festival act, toch? Waar ze niet normaal enthousiast van worden. Welke is dat voor jou? Ik heb het heel erg met een vrouw die het tegenovergestelde eigenlijk doet van Pearl Jam. Hele harde gitaren. Nee, het is meer soul en liefde. Olivia Dean is haar naam. Is afgelopen jaar echt als een raket gegaan. Natuurlijk heeft zeker de Ziggo Dome uitverkocht. Grammys in de wacht gesleept. De langslopende nummer 1 hit ever ooit in de UK op zak. 2 jaar geleden stond zij op Down the Rabbit Hole. Niet op het hoofdpodium. Nee, gewoon in de wat kleinere tent. Ik had er geen zin in. Zeg ik heel eerlijk. Ik had er ook geen vertrouwen in. Ik dacht, die skip ik, ja. En dan moet ik even een ongelooflijk dikke shout-out doen naar mijn ex, zoals Little Mix ooit al zei. Die sleepte me namelijk gewoon mee. Die duwde een biertje in mijn hand en die zei: ga nou maar gewoon kijken. Ik denk dat je dit heel erg leuk vindt. En gelukkig maar, want anders had ik mezelf nu voor mijn kop geslagen. Niet in de

Als je naar 3FM luistert, dan weet je dat je overal vooraan staat. Soms geven we tickets weg, zodat je naar een festival toe kan. Maar net zo vaak zorgen we ervoor dat het festival naar jou toe komt. Zoals in 2022. De hele set van Imagine Dragons werd toen integraal op 3FM uitgezonden. Met beeld ook erbij. Daar is Florence ons nog steeds heel erg dankbaar voor, want ze stemde erop. En ze zei erbij, ademloos en vol verbazing toen naar de livestream van 3FM gekeken en geluisterd. Die hele show gevolgd. Zo ontzettend goed. Waanzinnig. Nou, met liefde gedaan, Florence. Hoe is het met de machine tegenwoordig? Goed, van Pinkpop gaan we door naar Lowlands. Daar stond vorig jaar Sef in de allergrootste tent van het terrein, de Alpha. Het was een show die echt voor veel mensen het hoogtepunt van het weekend was. De tornado van die show die kwam op zijn hoogtepunt na een minuut of 50. Toen speelde hij zijn op één na laatste track, Shirt Uit, met Jungle by Night. En kan je echt van harte aanraden om die set een keertje aan te zetten op YouTube als je denkt, het is een druilerige zondag, wat moet ik met mijn leven? Je ziet duizenden shirts in de lucht draaien. Het is krankzinnig. Op nummer 40 van de Festival Top 1003, Jungle by Night, Sef, Shirt Uit.

0: want je krijgt alleen maar heerlijke festival vibes jouw kant op. Maar dan zonder dat je een poncho aan hoeft. Dat je weer die slaapzakje, dat fucking zakje moet krijgen. Want dan zei ik het altijd. En ieder jaar heb je een festival viral. Denk even aan de zanger van John Coffee die dat pilsje vangt vanuit het publiek op Pinkpop. Of onze eigen 3FM-DJ Wijnand, die in gesprek ging met Wouter, die zijn stem kwijt was op het Lowlands-terrein.
1: Ik ben naar een aantal optredens geweest. En ik ben enigszins mijn stem kwijtgeraakt.
0: Ik heb wel gehoord dat in de jaren daarna dat hij af en toe heeft gevraagd, kunnen jullie dat misschien wat minder uitzenden? Ik word daar nog steeds door herkend. Maar dit jaar gaat de festival viral in blessuretijd nog even snel naar Sarah Larsson. Als je net als ik je telefoon aan je hand vergroeid hebt zitten, dan heb je hem wel een keertje gezien. Ze speelde afgelopen weekend op het Belgische Pukkelpop. Daar deden allemaal mensen in het publiek opeens haar iconische Midnight Sun lift na. Dan wordt Sarah Larsson door de dansers opgetild bij de buik. En dan doet ze haar benen en armen omhoog. Het is een beetje als een dolfijn. Ja, en die lift, die deden mensen uit het publiek ineens massaal na. Had zij helemaal niet aanzien komen. En toen gebeurde er dit. Money.

3FM Festival Top 1003, het is de finale dag. Nothing but the best krijg je, het geluid van de festivalzomer. Dat kan je wel gebruiken met die buien vandaag. De opposites komen er zo meteen aan. Slapeloze nachten op 35 naar Linkin Park. En In The End op nummer 36 op 3FM.

vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Volg samen met Mathieu Hinsen de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.

0: eerste laatste nieuws. RMS op 3, Stef Banstra.
1: En hey Jopie, goedemiddag. Er is meer bekend geworden over de vermiste Nederlanders in Nepal.
2: NOS op 3.
1: Het gaat namelijk om een man van 29 en een vrouw van 51. Ze waren los van elkaar op reis en worden vermist sinds de overstromingen van afgelopen woensdag. De derde vermiste is een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. In haar leeftijd is niet bekend. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken hoopt snel op nieuwe informatie.
3: We doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar. Het is ook een hele lastige tijd ook voor de betrokkenen en de naasten van die mensen. En ons contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
1: In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. En de meeste van hen kwamen in Nepal om het leven. De oppositiepartijen onderhandelen niet meer mee over de Prinsjesdagbegroting. Dat zegt premier Jetten. Het is volgens hem nu aan de coalitie om tot een plan te komen. Tussen de coalitiepartijen is oneenigheid ontstaan over het wel of niet tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro. Die wil namelijk dat er allerlei bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Zo'n 120 kindergraven in Gouda worden toch niet geruimd. Een uitvaartorganisatie wilde daarmee beginnen. Maar na geschokte reacties bij ouders wordt er nu toch even mee gewacht. Ouders kregen een brief op de deurmat met de mededeling dat het kindergraf zou worden geruimd, omdat de grafrechten waren verlopen. Ze konden kiezen voor het herbegraven voor een paar duizend euro of het compleet leeghalen ervan. Het plan wordt nu met 2 jaar uitgesteld. Veel gamefans gingen gisteravond compleet uit hun dak toen de XXL-trailer van GTA 6 op Netflix kwam.
4: 26 minuten, hallo!
1: Ja, in die 26 minuten zijn volgens deze streamer ook nog eens heerlijk om te kijken.
5: Het was echt heel bizar om te zien. De beelden waren nog beter dan dat ik daadwerkelijk had verwacht.
1: Ja, er viel hem ook gelijk iets op. Je kan straks in GTA 6 6 sterren krijgen te zien als je je echt misdraagt.
5: In de afgelopen GTA's had je 5 sterren. Hoe meer sterren je hebt, hoe gevaarlijker de politie is dat achter je aankomt. En 6 sterren, dat hebben we een hele lange tijd niet gezien. 6 sterren betekent in principe dat het leger achter je aankomt. Dus we gaan zien wat dat uiteindelijk gaat betekenen in GTA 6.
1: Nee,
5: je
1: moet nog even geduld hebben, want GTA 6 komt in november uit.
0: Duurt lang.
1: Het weer vanuit het zuiden trekken stevige regen- en onweersbuien over. Het is max 22 graden. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen eerst bewolkt, later komt de zon erbij. Wordt het even warm als vandaag.
0: Lekker, je gaat wel gewoon spelen toch, Stef?
1: Nou, ik heb dus geen console meer, maar ik overweeg wel een PlayStation weer in huis staan.
0: Bij mij thuis, je bent welkom. Kom maar, niks aan de hand.
1: Ik ben erbij.
0: Ja. ABB Verkeersinformatie, het is 3:03. Vroeg druk, zoals altijd op vrijdag. Er zijn een aantal files die opvallen, 20 minuten of langer. Beginnen we op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en afrit Valkenswaard. Er is een ongeluk gebeurd, op dit moment een uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, meer dan een half uur. De A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden, 20 minuten. En de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en Knoopend Velperbroek, daar 3 kwartier.

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: De hete zomer. Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Crayon rolluiken.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100.
8: Gereedschapscentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Dat is wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: De hete zomer. Crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Volg samen met Mathieu Hintze de aanloop naar Sing & Dance Up. Het jaarlijkse concert voor en door basisschoolleerlingen van Stichting Meer Muziek in de Klas. Volg de repetities op de basisschool en geniet mee van het optreden in Rotterdam Ahoy. Met artiesten als Maan, Glenn Faria en Kim Lian. Sing & Dance Up. Morgen om 6:30 bij Avrotros op NPO Zapp.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
9: ik red me wel hoor.
8: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
10: 3FM Festival Top 1003. Obi Rijmaak.
11: Het is de finale dag, 7:07. En zometeen hoor je vrouwtje met Ik Wil Dansen op nummer 33. Eerst 34 voor Fontaine's DC.

0: dansen. Het is oprecht niet normaal. Als je door alle stemmen van Ik wil dansen van Vrouwtje heen wil scrollen voor de 3FM Festival Top 1003 stemlijsten. Ja, je hebt gewoon 3 muizen nodig, anders lukt het je niet.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Maar toch even extra dankjewel aan Ruby, Florence, Valerie, Jonas, Paul, Koen, Rosanne, Anne, Marit. Ik kan echt eindeloos doorgaan. Het is eeuwig scrollen. Dankjewel ook voor jouw stem als je die hebt achtergelaten op de 3FM Festival Top 1003. Het is een fantastische lijst geworden die we deze hele week met heel veel liefde naar je toe hebben gebracht. En weet ook dat vanaf komende maandag, als je weer aan het uitzoeken bent welk radiostation je aan wil zetten, 3FM heel veel van deze muziek altijd draait. En dat het altijd lekker is om dat soort shit te horen. En straks dan de grote finale, net iets voor 6 bij Rob van de Radio. Tot dan is het aan mij de beurt om ervoor te zorgen dat je heel veel goede festivaltracks jouw kant op krijgt. Net op 34 hoorde je ook nog Fontaine's DC en Starburster. Daar werd ook nog een grote dankjewel voor uitgesproken door Matthijs in de NPO Luisterapp, die het een hele goede track vond. En zegt, volgende week ga ik hem live horen. Ik heb er zin in. Goed zo. Mijn naam is Obi, ik zorg ervoor dat je muzikaal gezien vandaag helemaal gebakken zit. Faithless komt er op meteen aan, God is a DJ. En ja, je hoort ook Monique. En Monique heeft een beetje een probleem met de vent.

1980. This is my church.

0: Faithless en God is a DJ. Op 31 in de
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ik kan de hand schudden met Monique. Monique, hallo.
2: Hallo.
0: Ik heb ook echt wel een paar hobby's van mijn vriendin waarvan ik denk, nou, moet ik daar nou mee? Jouw vent is heel groot fan van The Cure.
2: Ja, heel groot. Ja.
0: Ja. Hoeveel van de shirts in de kast zijn van The Cure?
2: Heel veel. Ja, ik heb heel veel shirts. En heel veel. Ja. Heel veel.
0: Hey, en dan ga je natuurlijk af en toe mee naar zo'n show. Je wilt het een beetje meepakken. Ongetwijfeld vind je het zelf ook helemaal niet vervelend om naar te luisteren. Maar 2,5 uur is wel lang.
2: Ja, inderdaad. 2,5 uur vind ik wel heel erg lang om dat vol te houden.
0: Wanneer is dan het breekpunt? Wanneer denk jij, nu ga ik echt even ergens anders bier drinken?
2: Ongeveer op de helft.
0: Maar, daar zijn ineens veranderingen in gekomen.
2: Ja, Rock Werchter, afgelopen zomer. Ja, wij stonden echt achter op het veld met z'n tweetjes. En ik heb enorm genoten van The Cure. Dan moet ik wel zeggen dat Robert Smit waarschijnlijk ook in een goede vibe zat. Mm-hmm. Maar het was gewoon fantastisch. Het is de eerste keer na al die keren dat ik hem live gezien heb, dat ik denk van nou heb ik echt 2,5 uur genoten tot het einde.
0: En hoe reageerde jouw vent er dan op?
2: Ja, ik denk dat hij wel blij is dat ik het eindelijk ook leuk vind. Ik heb zelfs ook gewoon een shirt gekocht van The Cure.
0: Dat is goed. Nou, Monique, je nieuwe favoriet, die hoor je nu op nummer 30 in de Festival 1003. A Forest is dit.

0: 29 is voor Goldband en Witte Was.
1: 3. Festival Top 1003.
0: Opgestemd door Isabella uit Rotterdam. Die schrijft: ik stond helemaal vooraan bij de show van Goldband in de Alpha op Lowlands in 2022. Karel is toen uit zijn broek gescheurd, maar ik zelf ook. Mega groot gat bij mijn kont. Was echt een leuke tocht terug naar Camping 4. Iedereen kon mijn onderbroek zien. Gelukkig kijkt op Lowlands daar niemand van op. Och, Isabella. En ook Tamar, die stemde erop. En die valt precies samen, want heel veel mensen schreven bij hun stem op Witte Was van Goldband. Ja, deze hit altijd heel erg hard. Zo eind augustus, begin september, met z'n allen nostalgisch naar de zomer. Maar die er dan bijna op zit. En dat is ook wel een beetje het gevoel. Ik heb het raam van de 3FM-studio opengezet. Misschien hoor je het ergens nog op de achtergrond dadelijk, maar het is keihard aan het onweren op dit moment. Het komt met bakken uit de hemel naar beneden. Gelukkig verlengen we de festivalzomer nog eventjes op 3FM flink door de festival tot 1003 uit te zenden. Het zijn de 1003 beste festival-anthems gekozen door jou. Vandaag nog tot aan 6 uur te horen. We zijn gebleven bij nummer 28. Daar staat de favoriet van onder andere Valerie, Huub, Sabine en ook Peter. En Sonja, die was bij de show op Pinkpop en die vergeet ze nooit meer, zegt ze. Ze schrijft: Josh Homme komt het podium oplopen en een of ander raar deuntje begint te spelen. Hij kijkt rustig het veld rond en ineens zetten ze keihard in. Zo retenstrak was het beste live nummer ooit. Nummer 28 van de Festival Top 1003. Queens of the Stone Age. No one.

Sam Fenner en Olivia Dean, nummer 27 van de 3FM Festival Top 1003. Helaas moest hij Down the Rabbit Hole Rock Werchter last minute afzeggen. Dus die return die hebben we nog te goed met z'n allen. Mag hopen dat hij snel komt. Wel echt een goede score voor Rain Me In. Hey, we gaan langzaam richting de top 20 van de lijst. We komen dus ook steeds dichter bij de ontknoping. Welke track is dan het ultieme festival anthem volgens jou? Je gaat het straks horen bij Rob van de Radio. Eerst, ja, ik vind het altijd mooi dat als een BN'er zijn wagen verkoopt of zijn huis te koop zet, dat er dan direct in de privé wordt geschreven: Gordon aan Lagerwal. Het gaat helemaal mis met Jamai. Kan Patricia Pai nog wel de rekeningen betalen? Het is natuurlijk een walgelijke vorm van riooljournalistiek. Die ga ik ook even toepassen. Het gaat hartstikke slecht met Joost. Hij stond namelijk 2 jaar terug in de Festival Top 1003 op nummer 1. Vorig jaar op nummer 5. En dit jaar kon hij met moeite genoeg stemmen vergaren voor plek 26. Maar even all jokes aside, het is natuurlijk gewoon een hele goede score. En dat zie je ook als je kijkt naar wat Indy schrijft. Dat vind ik dan mooi om te zien. Die zegt, als deze wordt gespeeld op een festival, dan zijn we allemaal één. Ook Brent, Nanna, Lisanne, Sandra, Finn, Tom, Mirre en elke stemmen erop. Nummer 26 in de 3FM Festival Top 1003. Joost en Europapa.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Ah, oh, nee hè.
15: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
17: Streekt. Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
23: 3FM. Grande finale van de 3FM Festival Top 1003 is onderweg. Eerst krijg je het nieuws. Stefan Staal, goedemiddag.
24: Hey, goedemiddag.
23: Daar ben je, goedemiddag.
24: Ja, oppositiepartijen onderhandelen niet meer met het kabinet over de begroting.
25: NOS op 3.
24: Dat zegt premier Jette. Eigenlijk zou de Prinsjesdagbegroting vandaag klaar zijn, maar de deadline is nu opgeschoven naar maandag. Premier Jette denkt wel dat ze eruit gaan komen.
26: Er zijn de afgelopen weken en ook voor de zomervakantie allerlei gesprekken geweest met fractievoorzitters, met financieel woordvoerders, ook met inhoudelijk woordvoerders. En daardoor hebben we nu heel goed op tafel liggen wat er moet gebeuren. En het is nu aan de coalitie om de definitieve besluitvorming daarover te doen.
24: Maar, zegt onze politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
27: Ja, premier Jette doet het voorkomen alsof het heel normaal is wat hier gebeurt, maar het is toch wel best wel bijzonder hoor, dat deze vrijdag gepasseerd wordt en dat het doorgepraat wordt tot op het allerlaatste moment, omdat dus die drie partijen het niet met elkaar eens zijn.
24: Ja, ze zijn het vooral oneens over samenwerken met Pro. Want die partij wil dat bezuinigingen op uitkeringen niet doorgaan. Ander nieuws dan. Spoorpersoneel in het noorden trekt aan de bel over toenemend geweld. Uit onderzoek van vakbond VVMC blijkt dat agressie en fysiek geweld steeds vaker voorkomen. Het gebeurt in treinen, maar ook op station Groningen. Daar gaat het vaak fout. En daarom wil de vakbond dat NS en de politiek gaan ingrijpen.
0: Schelden, spugen tot fysiek geweld. En alles wat er tussenin zit, dat komt voor op de trein helaas. Ik constateer dat we het laatste half jaar 2 keer hebben meegemaakt dat een conducteur bewusteloos is geslagen. Dus er is zeker geen sprake van verbetering. Daarom roepen wij ook op tot actie, hè, of tot maatregelen. Blijven die maatregelen uit, dan zullen wij wellicht zelf ter actie komen.
24: Spoorvakbond wil meer personeel op het hoofdstation van Groningen en ook in de regionale treinen, vooral 's nachts. En de dode vrouw die gisteravond is gevonden in een tuin in Bokstel in Brabant is een bekende van de verdachte. De politie gaat ook uit van een misdrijf. Een man van 66 meldde zich gisteravond bij de politie en is ook gelijk opgepakt. Buurbewoners in Bokstel schrikken ervan.
1: Ik woon hier 56 jaar en er is een heel rustige buurt. En dat je dit dan op het dak krijgt, ja, daar schrik ik van.
24: Het slachtoffer was een vrouw van 66 uit Schiedam. En de politie wil niet zeggen over de band tussen haar en de verdachte. Hebben we nog weer voor je. Er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog wat nat. Morgen begint grijs, maar later komt die zon er vaker bij. De temperatuur dan maximaal 22 graden.
23: Dankjewel, Stef. En we kijken hoe het op de weg is. De verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht richting de Bosphorus zal Bommel, 29 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom, 16 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor knooppunt Ketelplein, 24 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum, 23 minuten. En de A348 Doesburg richting Arnhem. Daar staat een file van 2 kilometer. Daar sta je 27 minuten langer vast. Zometeen gaan we verder met de 3FM Festival Top 1003.
2: 3FM.
3: Ster.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
28: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Rob van de Radio.
3: Ja, de nummertjes worden kleiner. En het is waar. De hits worden alleen maar vetter. Het zijn de beste festivalplaten door jou gestemd. En dit is Race Against the...

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Rob van de Radio.
3: Ja, de nummertjes worden kleiner. En het is waar. De hits worden alleen maar vetter. Het zijn de beste festivalplaten door jou gestemd. En dit is Race Against the Machine.
2: Nummer 22.

0: tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: 3FM Festival Top 1003.
2: Rob van de Radio.
3: Ja, de nummertjes worden kleiner. En het is waar. De hits worden alleen maar vetter. Het zijn de beste festivals.

0: ze erbij. En bij Amigo die grote vlaggen overal met Amigo erop.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Ze heeft het nog
2: voor de radio.
0: Haar systeem zitten. Hallo, de lijst is bijna op zijn einde. Ik kreeg een appje van Roelof via de NPO Luisterapp. Fijn dat je erbij bent, Roelof. Geen vrijdag vuurwerkshow vandaag. Krijg je niet aan vanwege de regen. Nee, in Hilversum zit. Ik weet niet hoe bij jou is, maar dat is niet te doen. Blijf lekker bij de radio, want het zijn tot 6 uur de beste, vetste festivaltracks ooit volgens jou. De 3FM Festival Top 1003. Iets voor 6 uur dus de top 10. En daarna blijf lekker hier. Een vette knalmix komt eraan met alle hoogtepunten. Dus dat komt helemaal goed. Deze die stond op het stemlijstje van Jori uit Oost, Jos uit Strijen en Wouter Stork uit Bokstol. Sam Vender geëindigd op nummer 20. Eindelijk eigenlijk net drie te hoog. 17 going under.

0: Underworld.
1: 2003.
0: Met Born Sleepy in een Nachts remix. Hè, stond op Play at Ladies, dat was op Lowlands in 2023.

0: Songfestival Top 1003. Hey Bo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar heb je op gestemd?
1: Ik heb op Nothing But Thieves gestemd.
0: En waarom precies op Overcome?
1: Nou, eigenlijk gewoon op de hele show. Ik was op Lowlands in 2023, was het volgens mij.
0: Ja, oh, daar heb je Hessel misschien gehad, waar ik het net over had. Dat heb je niet misschien gezien. Ga verder.
1: En ja, het was gewoon zo'n

0: Het was gewoon echt top ervaring.
1: Nou, mooi. Dankjewel voor het stemmen. Hij is geëindigd om...
2: Nummer 18.
1: Ga lekker genieten.
0: Dankjewel. Fijne show.
1: Jij ook een fijne show.

0: Sleepless Insomnia. Hij heeft dat meegemaakt.
1: Het was op Rock Werchter, maar onder Veld van Torhout, 1998. Fateless op de mainstage. En wij stonden gewoon maar wat te gapen, biertje in ons hand. Die geweldige, een aardbeving, fantastisch. 1,6 op de schaal van Richter, nog nooit voorgekomen. Wij waren erbij. Het gaat nooit meer van mijn netvlies.

0: zeg maar een Belgische website die ik tegenkwam. We gaan naar het nieuws. Eerst even kijken hoe het weg is. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort West 12 minuten. A2 Utrecht Den Bosch voor knooppunt Del. 54 minuten file. Zo, sterker daar. A5 Hoofddorp richting, Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10. Voor Raasdorp, kapotte vrachtauto, 19 minuten daar. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Terbrechtseplein, 13 minuten door een kapotte vrachtauto. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein, 33 minuten. Sterk als je in de file staat. Gelukkig kun je gewoon lekker naar die lijst luisteren.
1: NOS op 3.
0: Er is ook nog nieuws voor je, Stefan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Feyenoord denkt te weten wie de daders zijn van het vuurwerk gooien afgelopen zondag bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen in totaal raakten daarbij gewond. Feyenoord heeft nu tientallen mensen in beeld en ze kunnen een stadionverbod verwachten. Feyenoord besloot al eerder om geen fans meer mee te nemen naar de 2 uitwedstrijden na dat vuurwerkincident in Leeuwarden. Het kabinet onderzoekt ondertussen of het juridisch mogelijk is om Ongehoord Nederland aan te pakken of die omroep zelfs uit het publieke bestel te zetten. En dat wordt binnenkort besloten, zegt verantwoordelijk minister Letschert.
3: Ik ben momenteel die weging aan het maken en zoals ik eerder heb gezegd deze week zal ik de Kamer daarover informeren. Ergens voor het debat. Het is eind september, staat dat gepland.
2: Ja, Ongehoord Nederland ligt al vaker onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden goedgekeurd.
0: Ja, Ongehoord.
2: En studenten van de hogeschool BUAS in Breda die hadden hun introkamp in België waarschijnlijk heel anders voorgesteld. Het is namelijk uitgelopen op een groot drama.
4: Nee, het was niet zo'n feest. Het was
5: overal kot.
4: Ja, overal kot. Ja, voedselvergiftiging.
2: Al dus Emma van het entertainment team van de studenten in Breda. 175 studenten en ook medewerkers in Breda werden ziek tijdens dat introkamp. Voedselvergiftiging dus. Mm. Ja, de een zegt het kwam door de kip die werd uitgedeeld. De ander zegt door de eieren.
4: We hadden vandaag nog een afsluiter met z'n allen. Die is helaas afgelast. Heel veel van de crew is ook ziek geworden. Dus dat kon gewoon niet meer doorgaan. Dus dat is wel heel zonde.
5: Maar wij staan er nog.
4: Wij staan er nog. Als laatste zijn we over.
2: Ja, het ging goed hoor met die vrachtwagen.
0: Ja, precies. Heel goed.
2: Nou, 2 studenten van het BUAS in Breda die werden echt heel ziek. Hadden uitdrogingsverschijnselen en moesten met de ambulance worden opgehaald in België. De GGD in Brabant doet nu samen met de Belgische GGD onderzoek naar de oorzaak van de vrachtwagen.
0: Nou, sterkte daar. Heb je nog het weekend weerbericht?
2: Ja, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Later vanavond alleen in het Noordoosten nog nat. En dit weekend blijft sowieso wisselvallig. Met geregeld buien, maar ook af en toe zon. Middagtemperaturen tot 22 graden.
0: Stef, dankjewel. Ga door met de lijst, want die wacht op niemand. De 3FM Festival Top 1003. Onder andere opgestemd door Femke. Die zegt, deze moet erin.
1: 3FM Festival Top 1003.
0: Gaat over Pommelien Thijs. Die vind je in de lijst op 16.

Roel schrijft bij zijn stemlijstje: geweldig nummer en ik ken het eigenlijk alleen maar van de top 1003. Muse kende ik al, maar door deze op 3FM werd ik fan. Muse, Knights of Sidonia. En dit is Nothing But Thieves, Impossible. Die vind je op nummer 14.

0: De 3FM Festival Top 1003. Met Nothing But Thieves en Impossible op nummer 14. Hey, een appje van JP.
1: Robbie! Noodgeval van Goldband is de plaat. Echt wat een rammer. Dat is voor mij de festivalplaat van überhaupt alle festivals ooit. Ik weet nog 2-3 jaar geleden op Lowlands. Speelden ze hem, dat was voor mij het einde van de zomer. En daarna was de zomer ook klaar. Dus toen deden ze Witte Was. En natuurlijk Noodgeval. Ik heb daar toen heel erg van genoten. Dankjewel, fijne show, joh!
2: Nummer 13.

0: Foo Fighters op 12 met Pretender.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer 3FM Festival Top 1003.
1: Met onder andere...

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: rolluiken. ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.

0: Goedemiddag. Na de natuurramp in Nepal worden een stuk meer mensen vermist dan eerder gedacht. NOS op 3. Het aantal vermisten is net bijgesteld naar bijna 2000. En meer dan 500 mensen hebben de vloedgolf niet overleefd. Reddingswerkers moesten hun werk eventjes stoppen toen een nieuw bergmeer dreigde te overstromen. Maar volgens correspondent Davy Boerema zijn ze ondertussen weer op zoek naar overlevenden.
1: Maar er zijn wel weer twee meren waar de Nepalese autoriteiten zich zorgen over maken. Wat je je moet voorstellen is dat door het afbreken van die gletsjer is er ook allemaal puin meegekomen. En dat puin gaat in die rivier weer voor nieuwe opstoppingen zorgen. Dus niet alleen dat meer wat dan ontstond, maar ook verderop zijn er verschillende opstoppingen waarachter het water dus weer blijft hangen. En dat gebeurde bij dit nieuw gevormde stuwmeer ook. En dat gebeurt dus nu ook bij die andere twee.
0: Onder de vermisten in Nepal zijn ook drie Nederlanders. Als het aan het kabinet ligt, krijgen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer mogelijkheden om mensen te volgen. Dat staat allemaal in een nieuw wetsvoorstel, vertelt mijn tech-collega Joost Gellevis.
2: Het gaat er bijvoorbeeld over hacken, tappen, op andere manieren het verzamelen van informatie. Dat moet eigenlijk allemaal iets makkelijker worden, wil het kabinet. En tegelijkertijd moeten de waarborgen juist, of tenminste de toezicht van de toezichthouder juist iets worden versoepeld. Zodat die inlichtingendiensten makkelijker hun werk kunnen doen.
0: En volgens defensieminister Jessokus is het nodig om Russische hackers en Chinese spionnen aan te pakken. En zij zegt dat die nieuwe wet weinig impact heeft op de privacy van gewone burgers. En in Noorwegen wordt gerouwd om de overleden koning Harald.
3: He was just a really nice king. And I feel like he was the whole country's grandfather.
0: De Noorse regering heeft nu een periode van rouw afgekondigd. Vanaf vandaag tot aan de begrafenis binnen 2 weken. Volgens correspondent Rolien Creton maakt het overlijden van koning Harald veel los.
4: Hij wordt de opa van heel Noorwegen genoemd. Mensen komen over het hele land bij elkaar. Stromen ook naar het Koninklijke Paleis in Oslo, jong en oud. Je ziet mensen die elkaar omhelzen, huilen. En ja, het is een heel groot verdriet voor de Nooren dat ze hem nu moeten missen.
0: Komende dinsdag dan krijgt Noorwegen officieel een nieuwe koning. Zijn zoon Hakon de 8e legt dan de eed af. Het weer, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen begint bewolkt, maar later is de zon vaker te zien. Wordt het maximaal 22 graden.
5: Stef, dankjewel. Yo. Even kijken hoe het op de weg is. Verkeersinformatie van de ANWB. Files van 10 minuten of langer. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort West 13 minuten. De A2 Utrecht Den Bosch. Voor Zaltbommel 47 minuten. De A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Lunetten 11 minuten. En de A12 Utrecht Den Haag. Voor Zoetermeer 17 minuten.
6: 3FM.
5: Blijf hier, want zometeen de ontknoping van de 3FM Festival op 1003.
7: Ster. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en staazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbaan.

0: alleenbakker.nl.
1: 3FM. Rob van de Radio.
2: Ja, en Esther was erbij op Pinkpop 2026. Toen had hij dat voetbalshirt aan, die Tom Smith. Editors vind je in de lijst. Papillon op nummer 11.

live het allerlaatste uur 3FM Festival Top 1003 2026. De allerbeste festivalbangers uitgekozen door jou. Groot moment, we zijn namelijk aangekomen bij de top 10. Die openen we met Tame Impala. Wilco stemde erop. Hij hoorde het voor het eerst in de Heineken tent op Lowlands. Hij was in trance van de muziek. En volledig gebiologeerd door die gele spot die langzaam heen en weer ging. En hij liet het gewoon gebeuren. En dat is precies wat Tame Impala wil. De 3FM Festival Top 1003. Met Tame Impala. Let it happen. Op 10.

0: of 6 en we zitten in de top 10 van de 3FM Festival tot 1003. En heel Lowlands stond afgelopen week mee te schreeuwen in Biddinghuizen. Daar waren ze samen, Vrouwtje en S10. En Luc, die was erbij. Audio heb je in de NPO Luister-app achtergelaten.
1: Het lijkt ondertussen een beetje standaard te worden dat Vrouwtje en S10 bij elkaar op het podium verschijnen de hele tijd. Ik denk dat ik verbaasd zou zijn als Vrouwtje niet had aangesloten op Lowlands dit weekend. En toch, wanneer ze het podium op kon rennen, toch enthousiast, hè, toch schreeuwen. Oh, wat zijn ze goed samen.
0: Ja, toch weer een verrassing. Ga door met de lijst. Esmee, die zegt bij haar stemmotivatie, blijf de gitaarclassic. Lekker springen en zingen in een tent om 3:00 s'nachts. Ik weet niet waar ze is geweest. Ik weet niet wie dit heeft aangezet. Maar het is een goede keuze geweest. Zij heeft erop gestemd. En vele andere via 3fm.nl. Ik heb het over Franz Ferdinand op nummer 8. Dit is Take Me Out.

Frans Ferdinand en Take Me Out. Heb je via de NPO Luisterapp van Irene. Die zegt, we hebben niet gestemd, maar we zitten hier wel helemaal mee te genieten met de festivallijst. Goed weekend, groetjes de Vosjes. Nou, alle Vosjes daar ook een heel goed weekend. Maar ga nog niet. Straks de nummer 1 en vanaf 6 uur de afterparty. 1 grote mix met alle hoogtepunten. Nieuws komt eraan ook zo. Eerst verder op 6 vind je Somio Multicolor.

0: nummer 6. Het is zo gegund, zegt Stefan in de NPO Luisterapp. Ik heb dankzij Sommieu zoveel leuke en lieve mensen mogen ontmoeten. Ja, zo kan muziek doet, hè. Dat je live daar mensen tegenkomt. Rani, die zegt via de NPO Luisterapp, wauw, ik krijg bijna het idee dat ik een top 3 hat-trick ga scoren met nummers waarop ik heb gestemd. Spannend. Nou, blijf luisteren. Zometeen gaan we verder met de nummer 5. 4, 3, 2. En dan, ja, die 1, hè. Zometeen het nieuws. Even kijken hoe het op de weg is. De AIWB verkeersinformatie, die is voor vakantie, dus ik doe het vandaag zelf. De files van 10 minuten of langer. A2 Utrecht Den Bosch voor Zaltbommel, 34 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor Woerden, 24 minuten door een ongeluk. De A12 Utrecht Den Haag voor Blijswijk, 12 minuten door een ongeluk. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 29 minuten. Sterk als je in de file staat. Stef Wanstra, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat is het nieuws?
1: Ik begin in Den Haag, waar het toch wel een beetje een politieke chaos is. Want pro-leider Jesse Klaver vindt nu dat het minderheidskabinet er een potje van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar.
2: Vandaag had gewoon de begroting vastgesteld moeten worden. En die moet naar de Raad van State. Ik kan mij niet herinneren dat dat hier eerder zo is gebeurd, dat het zo op het allerlaatste moment is aangekomen. En daar ligt een groot conflict onder. Ja, en dat zat ingebakken in dit minderheidskabinet.
1: Ja, er is dus nog geen plan. De komende dinsdag moet het bij de Raad van State liggen. Het wordt nu over het weekend heen getild. De coalitiepartijen hebben de oppositie nodig natuurlijk voor een meerderheid, maar zijn het nog niet met elkaar eens. Pro wil wel samenwerken, maar dan moet de bezuinigingen op uitkeringen van tafel. D66 en het CDA willen pro daarin wel tegemoetkomen, maar de VVD ziet dat weer niet zitten. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen aan migranten of arrestanten die niet willen meewerken. Ja, er is superveel kritiek op dat plan. Volgens deze gevangenismedewerker zijn die handschoenen juist minder heftig dan een taser.
3: And basically you got a power button that you hit, it lights up and then attack. It doesn't incapacitate a person like a taser. I'm sure several people have seen taser videos where you hit somebody and they fall on the ground and stuff like that. And get stiff. This has no incapacitation with it.
1: Maar mensenrechtenorganisaties zijn nu juist bang dat agenten juist meer geweld gaan gebruiken. En dan een ecstasy-pil in de vorm van het hoofd van de Amerikaanse president Trump.
0: Oh.
1: Het Trimbos Instituut en het ministerie van Volksgezondheid trekken er nu over aan de bel. Die pil is in omloop in ons land met de gevaarlijke stof PMMA erin. En die stof kan leiden tot oververhitting. Experts bij Trimbos die vonden dat stofje in een testlab. En neem je die Trump-pil toch, dan kan het supergevaarlijk zijn, zegt zorgminister Hermans tegen RTL Nieuws.
4: Je kunt onderkoeld raken. In de meest extreme gevallen kan je er ook aan overlijden. Maar het is echt gewoon super heftig hoe dit op je gezondheid kan neerslaan. Dus daar moeten we voor waarschuwen.
1: Ja, die stof PMMA in die Trump-pillen lijkt op MDMA, maar het duurt uren voordat je iets merkt. En daarom is de kans groot dat je er te veel van neemt, waarschuwt de Trimbos.
0: Dankjewel, Stef. Heb je ook nog het weekendweerbericht?
1: Ja, er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Later vanavond alleen in het noordoosten nog nat. En dit weekend blijft sowieso al wisselvallig, hoor. Met geregeld buien, maar ook af en toe zon en middagtemperaturen van rond de 22 graden.
0: Dankjewel. Terug naar het 3FM Festival Top 1003. Ja, ze kunnen niet ontbreken, de jeugd van tegenwoordig. 7 keer stonden ze in de

0: stemlijst kijken. Hoi, wie ben jij?
1: Hoi, dit is Carmen. Ik had gestemd op Witch Doctor van de Staat, omdat ik in 2022 met mijn moeder voor het eerst hiermee in een moshpit ben gesprongen. Dus toen hebben we een hele goede, lekkere circle pit gehad. En dat was wel een van mijn favoriete festivalmomenten. Dus vandaar.
2: Nummer 4.

0: Het is Rob van de Radio hier en we lopen naar de top 3 toe. En jouw idool staat op 3. Wie is het? Vertel even.
1: Topmodel, natuurlijk.
0: Ja, topmodel. Hoe vaak heb je me live gezien?
1: Ik weet niet de precieze tellen, maar ik denk wel dat we nu richting de 10 gaan.
0: Kijk eens eventjes, maar dat is dan niet allemaal in Nederland geweest, neem ik aan.
1: Nee, ik probeer een beetje België en Duitsland mee te pakken.
0: Okay,
1: waar
0: maar
1: hij een beetje is.
0: Ja, en lukt dat ook?
1: Ja, ik ben eergisteren ben ik in Duitsland bij hem geweest.
0: Oh, je bent eergisteren nog geweest?
1: Ja.
0: Hoe is het met hem?
1: Goed,
0: ja,
1: denk ik.
0: Hoe zal het goed hebben?
1: Precies.
0: Maar zijn die shows dan niet allemaal hetzelfde?
1: Jawel, maar de set is veranderd.
0: Precies. Ah, okay, ja. En hoe zijn zij, als je het over die 3FM festivallijst hebt, hoe zijn zij festivalshows? Neem ons even mee, wat gebeurt daar?
1: Zo ontzettend vet, heel veel belichting, natuurlijk met zijn piano.
0: Ja.
1: Zijn live stem is sowieso ontzettend goed, dus iedere keer weer raakt het me gewoon.
0: Ja, nou mooi zeg. Dus ja, wat is nu weer de eerste keer? Want eergisteren dus in Duitsland.
1: Ja, ik heb nog geen komende show gepland staan. Maar dat komt omdat zijn summertour nu voorbij is.
0: Ja.
1: Dus het moet even een nieuwe tour komen.
0: Ja,
1: en
0: maar
1: dan,
0: goed. Maar je hebt het nu ook wel zo vaak gezien, dus je kunt het onthouden, hè?
1: Ik kan het onthouden, klopt.
0: Okay. Nou, Julia, dankjewel voor het stemmen. En als ik er al aan denk, aan topmodel, dan kan ik die piano bijna horen. Heb je ook op deze gestemd?
1: Natuurlijk, altijd.
0: Mooi zo. Nou ja, dankzij jou en vele, vele, vele anderen is je op nummer 3 gekomen. Topmodel, Another Love. En heel veel bedankt, Julia. Heel veel bedankt. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Mooi. Lekker luisteren.

3FM Festival Top 1003 met op 3 Tom O'Dell en Another Love. Muziek verbroedert en deze mensen hebben wat gemeen. Irene uit op

0: 21 Pilots, Stressed Out, op 2.
1: 3. Festival Top 1003.
0: Ja, dan hebben we ze dus... Ik zit even in de administratie te kijken. Dan hebben ze dus van 1003 tot en met 2 gedraaid. Ja, ik snap dat je benieuwd bent. Wie er dan de bovenste plekjes zijn gekomen. Ja, daar wil ik het volgende over zeggen.
2: Een festival begint nooit pas bij de eerste noot. Het begint 's ochtends vroeg met dauw onder je schoenen. Een tent die net iets te warm wordt. En ergens in de verte de eerste bas van de dag. Het is verdwalen in een konijnhol. Feesten tot de zon weer opkomt. Of met tienduizenden dansen onder de Limburgse zon. Het zijn die shows waar je maanden naar uitkijkt. Die op het moment zelf veel te snel voorbij gaan.
3: Deze show was echt bizar.
2: Van de camping tot linksvoor. Van die ene track die je voor het eerst ontdekte. Tot die ene die je deze zomer overal hoort. ...1003 festivaltracks. Maar uiteindelijk kan er maar één bovenaan staan. Dit is volgens jou de allerbeste festivaltrack. 3FM Festival Top 1003. Nummer 1. Nothing But Thieves. Amsterdam.

beste festivaltrack volgens jou? En Amsterdam op 1 in de 3FM Festival Top 1003. En als je het hier nog niet mee eens bent, doe dan volgend jaar stem je lekker mee. En dan kijk je weer ergens anders op een stemmen. Luna is in ieder geval heel blij. Kon gewoon niet anders. Nothing But Thieves op 1. En blijf lekker 3FM luisteren. Zometeen sowieso die afterparty met al die hoogtepunten er doorheen. Maar het is bijna september en we gaan het weer doen. Ik mag het zeggen bij deze 3FM. September is 3FM ticketmaand. Als je 3FM ticketalarm wint, hoort... Dan win je, als je een berichtje stuurt via de NPO Luister app, de hele maand september tickets. Je wil het niet missen, ik kan het je verzekeren.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Deze week bij Hema, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Leren mediteren? Zen.nl.

0: zijn er al klaar voor. Krijg je de nieuws en dan was het 3, Stefan Stra. Goedenavond.
1: Goedenavond. Politiek Den Haag is dit weekend wel eens relaxter ingegaan.
2: NOS op 3.
1: Want de begrotingsgesprekken daar in Den Haag gaan langer duren. Eigenlijk wilde het kabinet die begroting vandaag afronden. Maar het wordt nu doorgeschoven naar komende maandag. En volgens onze politiek duider Ewout Kiewiet zit een deal met de oppositie er sowieso niet meer in.
3: Nee, klopt. Die komt er inderdaad niet meer. De bedoeling eerst was om vandaag die begroting af te ronden en dan vooraf al steun te hebben van de oppositie, zodat je zeker weet dat die begroting het ook echt gaat halen. Maar dat zit er inderdaad niet meer in. En dat heeft ermee te maken dat de discussie in het kabinet nog steeds niet is afgerond.
1: Ze kunnen het bijvoorbeeld niet eens worden met de samenwerking met Pro, want die partij wil de bezuinigingen op allerlei uitkeringen van tafel. D66 en het CDA willen daarin best tegemoetkomen, maar de VVD ziet dat weer niet zitten. En de begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Rode Kruis heeft in één dag tijd €740.000 binnengekregen voor hulp in Nepal. Gistermiddag openden ze giro nummer 6868. En volgens het Rode Kruis zijn 90.000 mensen totaal getroffen door die fatale overstromingen. Meer dan 500 mensen overleefden de vloedgolf niet. Het aantal vermisten is inmiddels bijgesteld naar bijna 2000. Feyenoord heeft tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk hebben gegooid bij de uitwedstrijd tegen Cambuur. 7 mensen in totaal raakten daarbij gewond. De daders kunnen een stadionverbod verwachten. En Feyenoord besloot al eerder om geen fans meer mee te nemen naar 2 uitwedstrijden na dat vuurwerkincident in Leeuwarden. En dan even goed opletten als je fan bent van Prince.
4: Wat een heftig nieuws.
1: Ja, alleen wel goed nieuws dit keer. Fans van Prince kunnen namelijk nieuwe muziek van hem gaan luisteren. Vandaag verscheen een nieuw album met de naam Timeless, met niet eerder uitgebrachte platen. Prince-kenner Sheryl Sampson is fan.
5: Ik vind het wel leuk dat ze uit ieder decennium wel iets hebben genomen. En ik vind dat je daarmee ook goed zijn veelzijdigheid kunt laten horen. Ze hebben een heel mooie, compacte compilatie hiervan gemaakt.
1: En al die nummers komen uit een kluis vol met muziek van Prince.
5: Toen hij overleed, moest je ook in een net als in die Amerikaanse films, net grof geweld moest die worden geopend. Eens in zoveel tijd gaat iemand van het nalatenschap van Prince wordt dan aangewezen om daar te grasduinen en stelt dan iets samen. En dan komt onder meer dit uit.
1: Ja, in die kluis zit ook nog genoeg platen om van te genieten.
5: Duizenden, tienduizenden, echt duizenden. Tot het einde der tijden kunnen we elk jaar, denk ik, 20 Prince-albums uitbrengen. En dan overdrijf ik niet.
1: Gaan we naar weer toe. Er trekken nog steeds flinke onweersbuien over. Vanavond alleen in het noordoosten nog nat. Morgen begint wat grijs. Maar later komt hij erbij, hoor, de zon. Het wordt maximaal 22 graden dan.
0: Zometeen de afterparty van het 3FM Festival tot 1003. Eerst even kijken hoe het op de weg is. De ANWB. Files van 10 minuten of langer. A2 Utrecht, Den Bosch voor Zaltbommel, 32 minuten. A4 Amsterdam, Den Haag voor Zoetewoude-Rijndijk, 19 minuten. A12 Utrecht, Den Haag voor Harbelen. De weg naar Harbelen vertellen we neer, 20 minuten. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 13 minuten. Nu de sterkte daar.
2: 3FM.
6: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: 3FM. Vrijdagavond. De finale van de beste.

0: Nederland.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. 86.000 platen per uur.
2: Zo, hey.
1: De 3FM Festival Top 1003 After Party. Jona, dankjewel.
2: Shout out Jona Hofman.
1: En in de studio André Zodijk.
2: Ja. Ja, Robbie.
1: Vertel even, hoe zit het eigenlijk?
2: Nou, vanaf volgende week vrijdag hoor je hier een nieuw programma op 3FM. Ja. Ik geloof dat ik nog niet mag zeggen wie dat gaat presenteren.
1: Nee, want anders wordt... Nee?
2: Nee, dat is volgens mij nog
1: is
2: hartstikke
1: echt
2: geheim.
1: Oké, okay, sorry.
2: Ja. Maar ik weet wel dat het een heel leuk programma gaat worden. Maar ja, ik ga stoppen. En dat is...
1: Waarmee ga je stoppen?
2: Wat zeg je?
1: Je gaat niet met de hele radio stoppen.
2: Nee, ik blijf wel radio maken.
1: Nee, precies.
2: Vanaf maandag tot en met donderdag. En vanaf 7 september komt er een nieuw programma. Een talkshow. Die komt daarbij. Ja.
1: Maar, is dat nieuws?
2: Dat is wel nieuws. Ja. Nee, en ik zou je daar heel veel meer over willen vertellen, maar de titel is nog een beetje een punt van discussie. Dus die ben je nog even verschuldigd. Maar het wordt heel leuk. Vanaf 7 september, elke maandag, een talkshow nieuw op je beeldscherm.
1: Op tv.
2: Waar het wordt uitgezonden, kom ik ook nog op terug.
1: Oh. Ja. En wat ga je dan nu doen? Laatste aflevering? Nee, ik moet door, want het loopt uit.
2: Begin van Andres Live.
1: Ja, het duurt heel lang.
2: Wordt waanzinnig.
1: Fantastisch.

0: ook zo'n ongeïnteresseerde lul. Sorry, Anders. Dankjewel dat je altijd de buurman was op vrijdag.
1: Ja, ik ga je missen. Ik vond het oprecht altijd een heerlijke, lekkere weekendboost die jij gaf.
0: Fijn zo.
1: En ik ga een keer inbellen in aan of uit.
0: Ja, dat moet je zeker doen. En we zien elkaar gewoon woensdag bij de vergadering.
1: Tuurlijk, we zien elkaar sowieso.
0: Stemmen over de megahit.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: En hoe was het bij het ING servicepunt?
7: Hij is onderweg.
6: Wie?
7: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
6: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Pakken ze podium?
14: Pakken ze podium?
13: Pak zelf eens een podium.
15: Pak een podium.
16: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart, het cadeau dat bijblijft.
17: 3FM.
1: Goedenavond, zo meteen de Vrienden van Andres Live met echt een sterrenline-up waar je bang van wordt. Eerst krijg je het nieuws, het is 7 uur.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
19: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh.
14: Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
18: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan 3 van verkeer krijg je namens de ANWB 2 vertragingen nog langer dan een kwartier. Ik begin op de A2 Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is daar een kwartier op onthoud. En de laatste vertraging voor nu staat op de A12 Arnhem naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens, daar zit 20 minuten aanschuiven en dat komt door een grenscontrole.

0: DHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
10: Met echt een vollere uitzending dan de koelkast op vrijdagavond. Kaarten voor Fontaine's DC heb ik hier nog liggen. En heel veel live muziek.

0: Ik hoop dat je zin hebt om een mooie vrijdagavond te maken. Ik ben er voor je tot aan 10 uur. En godzijdank hoef ik deze vrijdagavond niet samen met jou... Oh, dat klinkt heel onaardig. Niet alleen samen met jou door te brengen. Ik heb heel veel gasten uitgenodigd. Want ik dacht, ja, zo'n allerlaatste keer, die vrijdag die we samen vieren... hoe leuk is dat om te doen met veel mensen die je misschien wel eens vaker gehoord hebt in dit radioprogramma. Daarom wil ik vragen voor een heel groot applaus voor Manon van Hoe Vetter de Band.
1: Hey, hey, hallo.
0: Leuk dat je er bent, Manon.
1: Ja, dankjewel. Hè.
0: Ik wil ook een groot applaus voor niemand minder dan Jong Dylan.
2: Ja, lekker maat.
3: Dankjewel.
0: En ik wil ook een oorverdovend applaus voor Jantje. Jongens, ik vind het super dat jullie er zijn vanavond. Jong Dylan, jij hebt nog wel een zomer achter de rug, hè?
3: Ja, ik mag niet klagen. We hebben lekker veel gewerkt en werk shows, als je dat werk mag noemen, eerlijk gezegd. En lekker bezig geweest in de studio.
0: Ja.
3: En veel muziek gemaakt. Dus,
0: lekker, man.
3: Ja, ik ben aardig tevreden inderdaad.
0: Hoe
3: ja.
0: werkt dan zo'n proces, zeg maar? Want kijk, ik kan me voorstellen dat je creativiteit niet per se tussen 9 en 5 zegeviert. Dus stel jij zit, weet ik veel, in de auto en je hebt in één keer een idee. Hoe werkt dat dan?
3: Ja, dat is wel notities en dictafoon, hoor.
0: Ja?
3: Dus ik schrijf het of op, of ik neurie het even in een dictafoon. Maar ik ben meer vooral van de notities. Ik heb gewoon een soort kladblad waarbij ik gewoon ideeën voor nummers verzamel. En dan dat is wel lekker altijd als je in de studio zit. Dat je gewoon een soort startpunt hebt waarvan je denkt, oké, wat denken we hiervan? En dan... zo zijn best wel wat nummers ontstaan. Dat is wel lachen, inderdaad, ja.
0: Je hebt een track Bonus samen met Jantje. Vind ik echt een superplaat.
3: Dankjewel.
0: Gaan jullie straks ook live doen. Oh. Jantje, hoe is dat dan gegaan met het schrijven van dit liedje?
2: Ja, dat is heel leuk geweest. Ik ben een keer gebeld, werd ik door Antoon. Ja. En hij zei, hij facetimede me. Hij zei, yo man, ik heb nu een tune met Young Dylan liggen. En er moet een verse op. Er moet op gerapt worden. Wil jij dat doen? En ik zo, ja. Meteen gewoon, ja. En hij zegt, oké, nee, maar ik stuur hem even eerst.
0: Ja.
2: Dan kun je er naar luisteren en dan kan je even checken of je hem nice vindt of niet. En ik zo, er is een 0% kans dat ik dit af ga wijzen, want het is sowieso hard.
0: En maar stel, hij komt met een of andere polka of zo.
2: Ja,
0: en je hebt dat gezegd.
2: Ja, nou ja, je weet het. Dan ook, misschien. Nee, maar ik toen hing ik op. Ik luisterde gewoon 5 seconden naar die track. En toen was het in één keer van, ja man, let's go. Laten we dit doen. En toen afgesproken in de studio.
3: Ja, dat was ook wel leuk. Ik had dus met Tijn afgesproken, waarbij Warner zaten we. En toen kwam Jan ineens de deur door. En die zei van... Dus Tijn zei echt zo van, heb je even tijd nodig? Wil je even schrijven? En Jan zo, nee, ik heb hem al, man. Zo, chill. En toen zei hij zo, wil je hem even laten horen? En toen zei Jan gelijk, nee, ik kan hem ook wel even gewoon tapen.
0: Oh, ja, toch, doe je ding.
3: Ik ga stuk. En toen heeft hij volgens mij 2 takes gedaan. En die eerste fokken wij het op. Want hij gaat gewoon ham.
0: Ja.
3: En je hoort Tijn en ik op een gegeven moment gewoon... gewoon in die take. En toen kijk, kut, oké, we moeten hem nog een keer tapen.
0: Zijn
3: en
0: die opnames er nog?
3: Vast ergens.
0: Die project, moeten we nog een keertje horen.
3: Maar nee, dus die tweede take, dat was hem. En toen hadden we klaar is Kees.
0: Lekker.
3: Heel chill.
0: Manon van het Instagram-account, hoe vetter, de better. Jij bent iemand waar ik zeg maar, denk ik, waar ik lastig mee op vakantie zou kunnen.
1: Waarom?
0: Nee, je bent net terug van vakantie, toch?
1: Klopt.
0: Ik heb dit van jouw Insta geplukt.
4: Zullen we een ijsje halen? Zullen we gaan eten?
5: Het is al etenstijd. Heb jij ook honger?
6: Ik heb honger.
7: Trekken iets lekkers.
8: Hebben we nog snackies?
0: Is dit echt hoe het bij jou gaat op een dag?
1: Ja.
9: Maar mijn vriendin die mee was, die kan het bevestigen.
0: Ja, maar zeg maar, ga jij op vakantie voor het zien van, weet ik veel, cultuur of bergen?
1: Nee.
0: Of ga je echt op vakantie om te eten?
1: Ik ga op vakantie om lekker in de zee te liggen, snorkelen en te eten. En meer wil ik niet doen.
3: Ja, heerlijk. Graag naar Italië zeker, of niet? Of,
1: ik ben naar Kroatië geweest.
3: Oh, ook lekker, ja. Heerlijk,
1: ja.
0: Maar Kroatië is toch niet per se een land, zeg maar, ik weet niet wat ze daar eten, aardappels?
1: Overal
0: aardappels.
1: Ja.
0: Dat is altijd goed.
1: Ja, de Balkan. Best wel wat vlees.
0: Ja. Kijk je heel vies bij?
1: Nee, ik was gewoon even aan het bedenken van wat is er ook allemaal. Ja, savappi. Ik ben helemaal fan van savappi. Als ik het goed uitspreek, geen idee.
3: Savappi?
0: Ik weet niet wat dat is ook.
1: Ja, het zijn van mini frikandelletjes, zeg maar. Maar dan mini vleesbolletjes.
3: Oké.
1: Ja, fantastisch.
0: Ah, wat super. En jij hebt ook, kijk, dat is echt jouw specialiteit natuurlijk, eten. Jij hebt ook snacks meegenomen, toch, voor vanavond?
1: Zeker.
0: Wat heerlijk.
1: Kan niet met lege handen aankomen, toch?
0: Ik moet zeggen, ik was een beetje brak vandaag. Ik had eigenlijk helemaal geen trek. Ik heb net in 5 minuten een pizza naar binnen gestouwd met Aram. En we zeiden na elkaar, na het eten tegen elkaar, zo, maat, ben je ook zo misselijk? Dus ik ben heel benieuwd wat je hebt meegenomen.
1: Het duurt nog even, toch?
0: Duurt nog even. Maar je komt er dus vanavond achter wat een ideale snack is om te eten. Jantje, ik wil even naar een TikTok die ik zag die jij hebt gemaakt. En ik wil graag een toevoeging doen.
2: Oké.
0: Je moet het misschien even inleiden. Jij hebt een TikTok gemaakt over dingen die je niet meer hoeft te zeggen.
2: Ja.
0: Omdat je helemaal lijp wordt.
2: Ja, klopt. Ja. Gewoon, ik ging op een gegeven moment nadenken. Ik hoor af en toe mensen dingen zeggen op B&B Vol Liefde of gewoon überhaupt face-to-face.
0: Ja.
2: En dan zijn er dingen waarvan ik denk, je zegt dit nu op een manier alsof jij de eerste bent die dit zegt. Ja. Alleen dit is een standaard joke.
0: Ja.
2: Die al, bijvoorbeeld als iemand een camouflage trui aan heeft, dat je dan zegt, hey, heb je geen trui aan gedaan vandaag? Dat is niet jouw joke. Dat is gewoon een hele onoriginele joke. Dus dat hoef je niet meer te zeggen. Die joke is al gemaakt.
0: Ja.
2: Dus daar had ik een heel lijstje van.
0: Ik heb zo meteen een joke voor je die ik echt de hele dag naar mijn hoofd geslingerd krijg. Okay. Wil ik zo even bij je toevoegen.
2: Ja.
0: Wat heerlijk dat je voor 3FM hebt gekozen. Tot aan 10 uur moet je echt nergens anders zijn. Want, zoals ik al zei, kaarten voor Fontaine's DC. Je komt er dus achter wat de waanzinnige snack van Manon is. Je gaat ook dit uur nog Jantje en Dylan samen live horen vanuit de livebox.
2: Oh shit.
0: Maar eerst even dansen op MGMT en Kids.

0: avondshow van 3FM, Lost Frequencies, Live It All. Ik ga je zo meteen vertellen hoe je kans maakt op de allerlaatste kaarten voor Fontaine's DC. Super exclusief concert in Brussel. Die ga je nog winnen binnen nu en 44 minuten.
1: 3FM. Andres Oudijk.
0: Ik hoop dat je koelkast gevuld is. Ik hoop dat je energiebalans...

zo'n tune die je echt eventjes op een roadtrip aan moet zetten en dan helemaal in jezelf moet keren. Kids en MGMT. Het is Andres hier tot aan 10 uur. En ik moet even misschien uitleggen wat dit voor, ik wilde zeggen koortsdroom, maar positieve koortsdroom vanavond allemaal gaat worden. Die hele studio is gevuld met allemaal mensen die ik leuk vind om uit te nodigen, waar ik het leuk vind om mee te kletsen. Ik dacht, we maken voor deze laatste uitzending gewoon een soort festivalletje.

0: Spotify ingezongen.
1: Kan ik niks over zeggen.
2: Vandaar die kater, ja.
1: Ik kom door de song, ja.
2: Dat is goed. Ja. De vrienden van
3: Andres. Ja, lekker gaaf, hoor. Ja, lekker.
1: Nou, dat is een beetje het idee tot aan 10 uur. Je hoort echt verschillende gasten die langskomen en live komen spelen. Jantje, ik had het net over een video die ik bij jou zag. Over dingen die je dus gewoon niet meer hoeft te zeggen, omdat iedereen dat al zegt.
4: Zeggen dat je het druk hebt, terwijl je gewoon je baan bedoelt. Zeggen dat een IKEA-kast in elkaar zetten de ultieme relatietest is. Klopt, hoef je niet meer te zeggen. Ja joh, zet daar maar neer als iemand iets laat vallen, spreek voor zich. Zeggen dat het warm is, als het warm is. Wel elkaar aankijken tijdens het proosten, anders 7 jaar slechte seks. Doe je dat thuis ook? Hou gewoon je bek.
0: Ja, die laatste is heel erg. Doe je dat thuis ook? Ja.
3: Ja, dat is dan weer. Ja, sterker nog, ik doe het ook bij jou thuis.
1: Ja, precies. Ja, maar zo moet het ook, toch? Ik bedoel, ik wil er graag een toevoeging aan doen.
3: Ja.
1: Heb je ook wel eens dat mensen dan tegen je praten en dat je dan niet reageert?
3: Ja.
1: En dan zeg je, oh, sorry, zei je wat? En dan zeggen mensen, ben je doof of zo?
3: Ja.
1: Nou, dat vind ik zo dom.
0: Dan. Ja, maar eigenlijk nog een keer zeggen. Hè, wat zei je?
1: Ja.
3: En het is ook gewoon agressief. Het is agressief.
1: Ja, doe gewoon chill.
3: Het is gewoon niet netjes.
1: Nee, doe gewoon chill. Soms zit je toch in je eigen wereld.
3: Ja, het is gewoon niet aardig.
1: Nee, en ik denk ook dat we daar een hoop van kunnen leren. Dylan, ik zag bij jou ook iets online staan. Ja, Pik, ik doe het jou echt niet na.
5: Met gekke kassen een goede vriend van mij geprobeerd om zo gezond mogelijk te leven. En zo ben ik gegaan van dit naar dit. En dit is precies hoe ik het gedaan heb. Oké, ten eerste mocht ik maar 2500 kilocalorieën eten per dag. Best weinig. Destijds woog ik ongeveer 95 kilo. Ik ben 1,93 en man. Dan verbrand je gewoon aardig wat.
1: Wel top dat je erbij zegt dat je man bent.
2: Ja, dat is ook al gezegd. Ja, nee, dat is gewoon wel waar.
0: Dat verschilt heel erg.
2: Dat verschilt heel veel, inderdaad, ja.
1: Hoezo?
2: Ja, kijk, je hebt het eigenlijk duidelijk niet in de video afgekeken.
1: Want kijktijd was 20 seconden.
2: Ja, ik heb
1: maar je bent gaan gymmen.
2: Ik ben volgens mij, wat is het, 15 kilo afgevallen en de sportschool gaan leven. Ja.
1: Dat is crazy, man.
3: Maar goed.
1: Waar heb je het meest tegen aangelopen dan? Wat voor je kut?
2: Ik zit te denken, ik denk dan, eten is toch wel, dat dieet is gewoon kloten, man. Het is gewoon wel, je hebt wel gewoon honger. Gewoon op, vooral dus vanaf 4 tot etenstijd, dat is gewoon echt zo'n moment dat je denkt, jongen, ik wil gewoon 4 eieren in de pan gooien en gewoon
1: bacon erop.
2: Ja, en, maar dat kan niet. Nee, dus dat is gewoon, dat vond ik zwaar. Ja.
3: Van, hoe laat was dan de intermediate fasting?
2: Wat, de intermediate fasting?
3: Zeg maar, van hoe laat tot hoe laat had je dan niet?
2: Nee, maar gewoon meer van na de lunch heb je vanaf 4 of 5 begin je gewoon echt trek te krijgen. Maar ja, je moet het gewoon volhouden tot de avond eten.
1: Je hebt toch ook een soort appeltjesdieet? Dat je voor al je maaltijden eerst een appel moet eten?
0: Of gewoon geen appel, of geen appels eten. Je eet alles behalve appels.
1: Maar Manon, dat is wel mooi, want jij bent natuurlijk echt het andere uiterste. Hè? Je hebt een Instagram-account wat gaat over frituren.
0: Ja.
1: Hoe luister je dan naar iemand die zo'n dieet volgt?
0: Ja, kijk goed.
1: Is er iets voor jou?
0: Ik eet kei gezond, hè? Buiten mijn pagina om. Ja.
1: Ik wou net zeggen. Wat zag ik nou laatst weer voorbij komen? Ik weet niet, die had een of andere zak chips gevuld met allemaal vreten. Dat ik echt dacht, dit gaat toch te ver.
0: Heerlijk.
1: Ja, maar een zak chips met saus en.
0: Ja, maar tegenwoordig is het helemaal een ding. Zo'n loaded bag. Ja, heb je het wel eens gehad?
2: Oh, je loaded water zeker.
0: Ja, nee, dat vind ik zo'n onzin.
1: Nee, dat doe ik dus echt. Loaded, maar ik doe, ik zweer je.
2: Hou op, man.
1: Maar ik doe al echt al jaren.
0: Schuif citroen erin.
1: Nee, komkommer, citroen, een beetje sinaasappel persen. Weet je wel, eerst persen, schilletje erin, super.
0: Dat is toch oranje dan?
1: Nee.
0: Dat gaat toch niet loaded water noemen?
1: Ik heb thuis in mijn slaapkamer heb ik zo'n hele grote ton, een glazen pot. Die zit helemaal vol met loaded water. Dus altijd als ik naar bed ga, kan ik zo, staan 4 glazen.
2: Dat is toch niet meer
1: zo
2: goed, joh, met allemaal van het oude gozer en shit. Dat is toch niet.
1: Ik laat het daar geen maand staan.
2: Ja, jawel. Hoe groot is die pot?
1: Ja, het is echt zo'n ton, zo'n groot ding, zo'n glazen fles.
2: Ja, maar die drink je toch niet in een week leeg?
1: Nee, een paar dagen.
2: Wat?
1: Ja, want
2: ik heb echt een.
1: Word je nooit 's nachts wakker dat je denkt, zo, ik heb dorst?
0: Nee.
2: Ja, ik ben gewoon gelijk 5 liter,
1: of niet? Dat is een wekker die jou wakker maakt.
2: Ja.
1: Jongens, ik vind het top dat jullie zijn. Jullie gaan zo optreden ook, Jantje en Dylan.
2: Ja.
1: Heel even, ik was op een huisfeestje. En het is al discutabel, hè, voor iemand van mijn leeftijd om naar een huisfeestje te gaan. En ik zweer het je, ik heb deze tune denk ik 8 keer gehoord.

0: Toen heb ik de clip ook nog
1: naar
0: even...
1: hele litte huisfeestjes, kan ik
0: vertellen. Toen heb ik de clip nog even 8 keer aangezet. Jezus, wat waanzinnig.
2: Ja, maar het is wel echt een lekker deuntje. Dank je wel. Dat in je hoofd blijft zitten.
1: Ja, nee, ik ben ook blij mee. Hij doet het ook goed, dus is goed ontvangen bij de fans.
0: Luck Lovers en Linnen, zo heet
1: lekker
0: die
1: lekker glad, heerlijk. Hè?
0: Het is wel echt zo'n tune die inderdaad bij UVSV meiden op repeat staat. Heel even, neem mij mee. Hoe is het om daarvoor op te treden? Voor dat soort gelegenheden?
1: Ik had er gisteravond
3: voor dat soort.
1: Nee, ik had toevallig gisteravond nog één in Amsterdam, waarbij ook gewoon inderdaad, het is gewoon ja, echt zo 70% dames.
0: Goh, dat is fucking
2: leuk, man. Niet van die ik proef keur gasten.
1: Nee, ja, die heb je er ook tussen, maar gewoon, het waren vooral meiden inderdaad. Maar dat is een beetje inderdaad het, wij treden altijd op voor studenten, dat is voor ons een beetje de norm. Dus maar dat is misschien een onbekende wereld, maar ja, fucking gezellig. Ze zingen altijd lekker mee en ze hebben het naar hun zin, dus dat is, ik vind het lachen.
0: Hey, ik ben straks op vrijdag vrij. Kom ik een keer mee.
1: Je bent welkom.
2: En dan zorg ik voor de snacks.
0: Ja, top. Ah jongens, we maken er een superavond van. Ik ga jullie, Dylan en Jantje, naar de Livebox sturen.
1: Ja,
0: jullie gaan namelijk je Livebox-ontmaagding meemaken.
1: Let's go.
0: Jullie gaan je track bonus spelen.
1: Yes. Ja,
0: en hoe laat komen de eerste ronde snacks, Manon?
2: Ligt aan jou, roep maar. Ik heb van alles mee.
0: 2 minuutjes?
2: Is goed.
0: Hoe lekker.

0: Ja, ze zijn natuurlijk een superster. Hé, hey, een lekker biertje voor mij aangereikt. Dankjewel, zegt Tijn. Wat heerlijk. Heerlijk de peerlijk. Manon, heb jij eigenlijk wat te drinken?
1: Ja, ik heb water.
0: Wil je iets anders?
1: Nee, ik ben met de auto, dus ik kan niks.
0: Ik ook. Nee. Hey, goed dat je bij 3FM bent. Je maakt vanavond nog kans op kaarten voor Fontaine's DC. Als je ticketalarm moet gaan, zo snel mogelijk je naam sturen via de app van NPO Luister. En je luistert nu naar een toch wel een mooie uitzending van de vrijdagavond.
2: De vrienden van Andres Live!
0: Ja, de hele avond tot en met 10 uur hoor je allemaal artiesten die ik vet vind live vanuit de livebox komen. Ik wil nu graag een heel groot applaus voor niemand minder dan Jong Dylan samen met Jantje!
3: Hi Andres, niet voor het biertje, jongen.
4: Oh shit! Ja, toch?
3: Bij, zou ik zeggen.
4: Dames en heren, dit zijn Jong Dylan en Jantje. We gaan een liedje zingen. Als je hem kent, zing hem lekker mee.
3: Here you go.
4: Jee, toch?

Ja, goed applaus voor Jantje en Dylan. Ja, jongens, wat super dat jullie er waren. Echt te gek. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog aan gaat komen. Ik hou jullie in de gaten. Het is 3FM. Tot aan 10 uur. Nog veel meer live optredens. Wat dacht je van Jogdi? Die komt vanavond nog langs. Maar ook Brunzin, Chris Bauer. Wordt één grote gezelligheid. Je hoeft echt nergens naartoe vanavond. Het enige wat je misschien moet doen is even naar de appie. Want ik heb net gehoord, het bier is in de bonus. Het ticketalarm gaat ook nog af binnen nu en 20 minuten. Dus het wordt een mooie vrijdagavond. En met welke tunes kan je beter een beetje bijkomen dan zo meteen Charlie XCX, Billie Eilish, Guess, na muziek van Jungle.

0: Charlie XCX en Billie Eilish maakte Guess.
1: 3FM.
2: Van Deens DC.
0: Oh mijn god, dit is zo'n spannend moment. Dit is namelijk jouw allerlaatste kans op twee felbegeerde kaarten voor de 3FM Exclusive met Fontaine CC. Band uit Ierland die naar Brussel komt om daar te gaan optreden voor echt een handjevol luisteraars. Het zijn er heel erg weinig. Als je daarbij bent, sta je zo dichtbij dat je zelfs in de neusgaten van die artiesten kunt kijken. Zo moet je het voor je zien. Het is de meest intieme setting die je ooit gaat meemaken. Kim Holland zal je afvragen hoe ze dat doen. Als je telefoon zo meteen overgaat en je neemt op, ben je er wellicht bij. Ik wil je sowieso bedanken voor het gebruiken van de app van NPO Luister en het doorsturen van je naam. Ik zie zoveel mooie redenen en ik zou het liefst jou met al je vrienden daarheen willen sturen. Maar goed, zo werkt het leven natuurlijk niet.
1: 3FM.
0: Ergens in Nederland gaat nu een telefoon over.
3: Hallo?
0: Goedenavond, Belastingdienst.
3: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Met wie spreek ik?
3: Met Doortje.
0: Doortje. Ik bel eventjes naar wat informatie. Ik begreep dat jij bezig bent met een Fontaine's DC actie.
3: Ja.
0: Wat betekent Fontaine's DC voor jou?
3: Ja, echt heel veel. Echt heel veel mensen die stemmen. Ik krijg buiten.
0: Doortje, je spreekt met de Belastingdienst. Kun je uitleggen wat er nu met je gebeurt?
3: Andres, hou op.
0: Doortje, jij gaat naar Fontaine's DC! Wat doet het met je? Waarom moet je zo huilen?
3: Ja, ik sta echt helemaal te jongens. Ik ben alleen maar aan het rennen.
0: Ach lieverd, maar wat betekent de band voor jou?
3: Ja, echt gewoon superveel. Het is echt gewoon de laatste paar jaar. Het is gewoon echt een van mijn lievelingsbands. En ja, ik heb ze nog nooit kunnen zien. Want ik ben echt de grootste loser als ik kon deze ticket voor winnen. Dus het is echt gewoon...
0: Nou ja, Doortje, ga even bijkomen. Trek wat te drinken open, want jij gaat er naartoe!
3: Ja!
0: Oh, wat een heerlijk moment. De allerlaatste kaarten voor Fontaine's DC gewonnen door Doortje.
4: How

0: Alex Warren in de avondshow van 3FM. Hij maakte Fever Dream. Ik heb een beetje trek. Hé, hey, en als je dat zelf ook hebt, dan komt dat goed uit. Want ik heb Manon te gast van het Instagram-account. Hoe vetter, de better. Zij heeft allemaal snacks meegenomen en gaat ons even meenemen wat nou de ideale vrijdagavondsnack is. En ja, mijn hart is ook nog een beetje bij Doortje. Ze won zojuist de allerlaatste kaarten voor het Fontaine's DC-optreden. Heel exclusief in Brussel. Weet je, dat zijn momenten dat ik denk, ja, die komen echt bij de goede ontvanger aan, toch? 3FM. En nu even dansen op Lauryn Hill.
1: Ja.

0: Het is Miss Lauryn Hill, ze maakt de doo-wop, that thing.
1: De vrienden van Andres Live.
0: Tot aan 10 uur ben je bij de vrienden van Andres Live. Ik heb een hele hoop mensen uitgenodigd waarvan ik weet dat je een goede vrijdagavond kan bouwen. En één van die gasten gaat onder de naam Chris Bauer.
2: Ja, Chris.
0: Goed dat je er bent vanavond.
2: Ja, ik vind het ook leuk dat ik hier mag zijn. Ik voel me toch een beetje vereerd.
0: Waarom?
2: Nou, het is toch een iconische uitzending. Ik denk ook zeker voor jullie en ja, in het bijzonder voor jou, denk ik. Ja, dat ik daar deel van mag uitmaken, dat vind ik toch wel... Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Nou, ik vind het hartstikke gezellig. Want als er iemand is die weet hoe je een feestje moet maken, dan ben jij het.
2: Nou, dankjewel.
0: Bro, jij moet echt doorgaan met die festivalvlogs.
2: Ja?
0: Ja, ik zag op jouw Insta en ik vond dat zo leuk.
2: Ja?
0: Voor mensen die jou niet volgen, ik laat het heel even horen.
3: Dan staan we gewoon op mainstage. Ja, dit is wel een gekke kleedkamer. Andreas, ik maak de kleedkamer warm. Ik ga al die snackjes opvreten voor André. Sorry jongen, vandaag geen eten voor jou. Zo mat. What the fuck?
4: Iedereen voor Chrisje.
3: Iedereen voor Chrissy Bauer hier.
0: Zo klink jij dus voordat je voor 15.000 man moet optreden.
2: Ja.
0: Maar wat ben jij nog daar chill onder? Hoe doe je dat?
2: Ja, ik weet niet. Ik heb er dan gewoon superveel zin in of zo. Ik krijg niet echt een soort... Ja, tuurlijk ben je al zenuwachtig, maar ik denk dan wel van zo. Nou, gaan we. Of zo. Ja, het is gewoon... Het is gewoon iets heel... ik ben heel dankbaar dat ik zoiets mag doen. Dus dan maakt het ook minder... Het maakt het niet zwaar of zo. Maar juist dat je denkt van, dat is lekker.
0: Maar heb je niet dat je dan... Want je hebt ook artiesten toch die dan zich helemaal terugtrekken in een kleedkamer. Daar mag je niet tegen praten. Wordt hermetisch afgesloten. Ja. We hebben een soort ritueel. Hoe is dat bij jou?
2: Nou, ik zit eigenlijk ongeveer een minuut of 5 in de kleedkamer.
0: snackies pakken.
2: Ja, pak ik een paar snackies en wat te drinken. Beetje zo een watertje vaak. En dan een handdoekje mee en dan ga ik al naar het podium.
0: Wat super.
2: Ik vind het wel leuk. Kan ik een beetje praten met die mensen. Ja.
0: Maar dit vind ik zo mooi aan jou. Jij bent gewoon een hele sociale gozer eigenlijk. Dat is echt top. Gaan we dat ook terugzien? Want vanavond is de allereerste uitzending van De Bauers op NPO 1.
2: Ja, het is weer een nieuw seizoen.
0: Ja.
2: Ja, ze gaan mij dit keer dus ook volgen. Gedurende de opbouwfase van mijn carrière. De vorige editie was ik net bezig met muziek maken.
0: Ja.
2: En was er nog helemaal niks uit. En nu is het contrast zo groot. Ben ik heel de zomer gewoon op pad. Dus dat is wel heel mooi, denk ik, ook voor mezelf om terug te zien, denk ik.
0: Het lijkt me ook wel. Zeg maar, ga je vanavond dan ook naar jezelf kijken?
2: Ja, ik ga daar ook naar kijken. Ja. En ik hoop dat andere mensen ook gaan kijken.
0: We gaan er zo meteen lekker even over verder kletsen. Chris Bauer is hier in de studio. En we gaan zo meteen even wat snacks proeven. Heb je trek?
2: Ja,
0: dat komt goed.
2: Altijd wel.
0: Lekker, man. Dit is een

0: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: De hete zomer, crayonrolluiken.
2: Geluidsoverlast?
1: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayonrolluiken.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: 3FM. Een hele goede avond. Je bent bij de vrienden van Andres Live. Zometeen ga ik bijkletsen met Brunzin, Chris Bauer en Jeroen Hendriksen van Volg mij voor humor met inhoud. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 8.
13: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
14: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
13: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
15: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
13: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
16: Ster. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door.
2: Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
5: Met zometeen bij mij te gast Jeroen Hendriksen. Volg mij voor humor met inhoud. Christian Bauer en niemand minder dan Brunzin. Eerst even samen dansen op Another.

0: Imagine Dragons. Ze maakt de Natural. Je luistert naar de Vrienden van Andres. Vrienden van Andres Live. Dat wil zeggen dat ik mensen heb uitgenodigd waarvan ik denk, waarvan ik weet dat je er een mooie vrijdagavond mee kan vieren. Te beginnen bij Jeroen Hendriksen van Humor met Inhoud.
1: Ja, zeker weten. Humor with Inhoud mag ook in het Engels.
0: En daarnaast zit niemand minder dan Chris Bauer. Ja, goed dat je er bent.
2: Ja.
0: En last but not least, Brunzin, lekker bro!
2: Yay.
0: Hey, ik heb hier eigenlijk drie slimste mensen aan tafel. Want Brunzin en Chris, jullie hebben allebei meegedaan aan de slimste mens.
2: Klopt.
0: En Jeroen, jij bent echt slim. Want jij bent radio.
1: Ik doe niet mee. Ik ga het waarschijnlijk heel snel uitleggen, ben ik bang.
0: Nee, mensen weten vaak niet, Jeroen, want jij maakt video's op TikTok en Instagram over humor met inhoud.
1: Yeah.
0: Maar jij hebt een hele serieuze baan in het ziekenhuis.
1: Zeker. UMC Utrecht, radioloog. De vraag of ik op de radio de waarheid vertel of dat ik op de radio loop. Maar wat Chris net naast me zegt, Chris heeft ook een humor met inhoud brein. Die zegt, joh, en als je de radio uitzet, dan ben je radio?
3: Radioloos.
1: Dus het bijna niet hier, jongens. Bruno ook heel goed. Allemaal humor met inhoud brein.
3: Zeker, nou, ja. Doe mijn best.
1: Dus dat waar. Ja, inderdaad. Radiologen en andere dingen.
0: Lekker, man. We gaan uitgebreid kletsen. Brunzin, ik heb jou afgelopen zomer nog live gezien. Ik heb een stukje van jouw Down the Rabbit Hole show gezien.
2: Dat was heel erg leuk.
0: Vertel even, wat heb je daar gedaan, jongen?
2: Ik moest bij de Rabo Clubhouse moest ik optreden. Was ook helemaal niet aangekondigd. Het was een surprise show eigenlijk. Maar het stond helemaal vol. Het was gekhuis eigenlijk.
0: Ja, je moet heel even horen, want zo klonk het.

0: weer kijken van oké, wat kan beter, wat kan anders, wat gewoon weer meetings voor meetings en door naar het volgende eigenlijk.
1: Chris, ik zie jou in stemmen knikken.
2: Ja, zo gaat het, ja.
1: Zitten artiesten dan daarna gewoon weer in meetings?
2: Ja. Ja, tuurlijk. Je hebt waarschijnlijk een hele stapel demo's en alles gemaakt.
0: Ja.
2: En dan, ja, dan begint het hele proces van, die van het label vindt dit de beste tune. Ik vind zelf dat de beste tune. Zo gaat het dan.
0: Ja, letterlijk.
3: Muzikanten die in meetings zitten, dat moet die gek worden. Ja.
2: Ja, maar het zijn best wel serieuze meetings, hoor.
0: Ja, het zijn hele serieuze meetings, inderdaad. Zeker weten.
1: Chris, jij hebt ook een mooie zomer achter de rug. Je hebt de Hollandse zomer opgetreden, 15.000 man.
2: Ja.
1: Zeg maar, je zegt, ik word daar niet meer echt zenuwachtig van.
2: Nou, tuurlijk wel. Je wordt wel zenuwachtig. Maar ik heb juist zenuwachtig dat het dan zich uit in van, zo, nou gaan we.
1: Ja.
2: Word ik extra hyper van, nou ga ik gewoon rennen erop.
1: Ja.
2: Zeg maar.
1: Kijk, en vanavond ben je op televisie met een nieuw seizoen van De Bouwers. Ik kan me ook voorstellen, kijk, mij lijkt het best wel inbreuk op mijn privéleven. Weet je wel, niet iedereen hoeft te weten hoe ik woon. Niet iedereen hoeft te weten hoe mijn slaapkamer eruit ziet. Kan je vertellen, fucking saai. Ja, weet je wel. Maar ik heb wel zo'n watertap, dat is top. Maar zeg maar, hoe is dat voor jou dat mensen echt zo dichtbij je komen? Want mensen komen wel heel dichtbij in die serie.
2: Ja, ik ervaar het juist als iets heel, heel bijzonders of zo. Omdat je, als ik dat dan nu terugzie van 25 jaar geleden, dat ik dan heel klein was. Als ik dat dan nu als een grote iemand dan meemaak, dan heb je ook veel meer het besef van, ja, over 20 jaar kijk ik dit misschien met mijn kinderen. En dan denk ik van zo.
1: Ja.
2: Dit is wel gewoon, ja, ze volgen dan bijvoorbeeld mijn eerste periode met mijn vriendin. Mm. Hoe dat dan gegaan, hoe dat gaat, wat
1: eerlijk,
2: de dynamiek.
1: Eerlijk, wel juicy, man. Ik zie jouw vriendin vaker voorbij komen dan mijn eigen vrienden op Insta. Heb je gewoon goed gedaan, eerlijk.
2: Ja, ze is heel knap, hè?
1: Ja.
2: En ze is ook heel erg lief.
1: Dat is echt waanzinnig.
2: Ja, ze is echt, en gewoon twee straten verderop, hè. Gewoon weer aan de praat geraakt bij de Duitse biefstuk in de supermarkt.
3: Contactmoment, hè?
2: Contactmoment.
3: Het komt alles samen.
2: Ja. Dus ja, dat volgen ze dan. En ja, het is ook wel leuk, joh. Ja. Het is gewoon, en als je het eenmaal gewoon lekker een beetje toelaat, dan word je er ook lekker nuchter in. Ja, filmen.
1: Hey, maar wat las ik nou? Gaat zij acteren in Goede Tijden?
2: Ja. Zij speelt in Goede Tijden vanaf volgende week.
1: Jullie zijn echt een nieuwe Brangelina gewoon, snap je?
2: Ja. Het is, daar was ze al heel lang mee bezig. En nu zijn dan die afleveringen daar. Dan moet ik het allemaal geheim houden en zo.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is wel, ze is echt actrice nu. Goede Tijden en in het voorjaar, volgend jaar, in een film.
3: Mooi.
2: Lekker, dus dat hoor. Is wel, daar ben je wel trots op.
1: Hey, en Bruno Bruns in buitenlandse optredens, is dat iets wat dan een beetje door je hoofd spookt af en toe?
0: Ik ben nog nooit op zomertour geweest, maar dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja, en, ja, België, buitenland, dat ook wel. Maar zo'n zomertour, dat lijkt me wel leuk om een keer te doen.
1: Iemand die namelijk veel buitenlandse tours doet, is Jeroen Hendricks. Humor met inhoud.
3: Ik zit minder in meetings, dus ja.
1: Nee, maar, maar Jeroen, ik zag dat jij in Schotland was om op te treden.
3: Ja, er zit Humor with Inhold, is de Engelse variant. Zitten nog steeds alle Engelsen zeggen, hey, Inhold. Die denken Humor with Inhold, dat mijn naam Inhold is. Dit weekend inderdaad in Dublin. Maar er zitten ook veel mensen die zichzelf niet zo serieus nemen.
1: Maar bro, je hebt gewoon optredens in fucking Dublin. Ik zag je ook in Edinburgh. Wat doe je daar dan? Wat, zeg maar, hoe?
3: Ja, dat is. Ja, ik doe gewoon letterlijk mijn lijn die ik hier doe. Maar ik ook wel serieuze kanten aan van, we moeten serieus zijn met elkaar. En we moeten humor hebben. Humor met inhoud, matrix. En dat komt dan samen, is dan sterrenstof, zo noem ik dat.
1: Daar snap ik geen reet van. Ik heb je hier vorige keer ik heb jou een uur te gast gehad en ik snap nog steeds niet wat
3: dat is het probleem. Niemand snapt het. Dus iedereen probeert dat er wat uit. Nee, uiteindelijk ga ik. Ik hoorde zo reclame. Kleine contactmomenten. Hoe jij je vriendin hebt ontmoet, Chris, naast je.
2: Ja.
3: Is er een contactmoment ergens. Dus eigenlijk gaat het erover.
1: Ja, sorry hoor, wat doe ik dan verkeerd? Ik spreek iedereen aan op straat.
3: Ik ben nog steeds bij mezelf. We gaan een keer samen.
1: Oké, dat is goed. Ja. Voor mensen die. Sorry, ik moet niet te
3: veel. Wordt een goed programma, wordt dat volgens mij.
2: Ja, best wel. Ja.
1: Voor mensen die het niet weten, Jeroen, wat voor content jij maakt, heel even een klein voorbeeldje.
4: Ik sta met allemaal mensen die uit de nachttrein komen naar een skireis hier op het station. En ik zeg, nou, dan zien jullie er nog behoorlijk uitgeslapen uit. Ik zeg, nou, dan zeggen ze, het voelt wel anders.
2: Het gaat er vooral om dat ik het zelf leuk vind.
4: Nou, dat zorgt voor een contactmoment en een lach. Volgens mij voor iemand met in.
2: Nou, het grappige hier is dat de Engelse variant het veel beter deed. Want ik zei toen, you've been on a tennis vacation, terwijl ze duidelijk met skis konden. Ja. En iedereen, in het Engelse variant gingen mensen er helemaal los op. Maar mag ik even 4 voorbeelden geven die ik hier bij me heb?
1: Nou, knal ze erop.
2: En iemand zegt thuis, een van je familieleden kan je vanavond doen, ik ben mijn sleutels kwijt of iets anders. En dan zeg je, heb je al gekeken waar je ze hebt neergelegd? Sommige mensen zeggen, dat gaan mijn relatie heel snel beëindigen dit. Heb je een telefoon opladen? Ja, ik heb hem alleen niet bij me als iemand dat vraagt. Of als er een pakketje komt, we hebben het pakketje voor de buren. Dan zeg je, dan bent u bij de verkeerde deur. Het gaat nu, jongens. Allemaal bruikbaar. Mag allemaal gebruikt worden.
1: Bruno, jij gaat ook stil.
2: Je moet je voorstellen, je belt aan. Die mensen, je hebt verkeerde pakket. Iemand zegt, ja, dan ben je bij de verkeerde. Ja, no shit, man. Daarom kom ik bij jou, man.
0: Echt al gewoon de hele dag aan het werken. Dus 5 uur 's middags met kapotten.
2: Laatste pakketten van de dag. Hé, hey, ja, daarom kom ik bij jou.
1: Oké, ik hoop dat er nog iemand luistert. Dat iedereen even muziek wil horen. Ik ga even. Of heb je er nog meer, Jeroen?
2: Nee, dit is goed zo.
1: Oké. Okay. Even kijken, wie gaat er zo spelen van jullie?
2: Ik weet het niet, man.
1: Ja, lekker.

0: gewoon dat hele clubhuis naar de kloten gespeeld.
1: Ja, daarom bij die video waren we inderdaad mensen aan het springen.
0: Dat was echt bizar. dit jouw benchmark is dat je je eigenlijk jezelf niet terughoort.
1: Ja, precies. Nee, het was top, man. Het was echt een hele leuke show. Ook nog een paar andere geweldige shows, maar ik denk dat die wel echt... Dat was de topper.
0: Wat toppertje.
1: Dat was de topper, inderdaad.
0: En dan zo aan het einde van de festivalzomer, wat gaat er dan door het hoofd van een artiest? Weet je wel, ben je dan bezig met nieuwe shit? Want je hebt een album gedropt. Ja. Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, gewoon weer verder gaan.

Je bent bij 3FM. Je hoort al het allernieuwste tune van Anthony Schmirek. Hij maakte The First 5 Minutes of Magnolia. Dit radioprogramma heet De Vrienden van Andres Live. Dat betekent dat er heel veel mensen voor je langskomen om even een vrijdagavondgevoel te krijgen. En dat er nu niemand minder dan Chris Bauer klaar staat in onze livebox.

0: Ja, mag ik een groot applaus voor Chris Bauer?
1: Hey.
0: Maar wat ben jij een professional, joh. Je oortjes schieten uit, zie ik. En je blijft gewoon doorzingen.
1: Ja, ik had even wat ruzie met de kabel hier. Die ging eruit.
0: Maar hey, lekker, man. Ja, ik vind dit zo'n goed liedje. Chris, tof dat je er was, man.
1: Ja, dankjewel.
0: En veel plezier vanavond nog met je andere optredens.
1: Komt goed, dankjewel. Houdoe.
0: Het is de vrienden van Andres Live, zo meteen de mega-hit van deze week. Die is gemaakt door niemand minder dan Roxy Dekker. Die heet Bare Minimum, hoor je naast Sam.

0: van 3FM. Je hoort de Bare Minimum, Roxy Dekker. Er worden hier nog wat foto's gemaakt. Leuk, moet ik even aan de kant? Hier, ga even staan. Chris Bauer en Manon van het Instagram-account Hoe Vetter de Better maken hier nog even een paar foto's. Terwijl Brunzin net weer aanschuift.
1: Yes.
0: Lekker man, goed dat je er bent.
1: Gezellig.
0: Je gaat zo ook spelen.
1: Ja.
0: Je gaat One Hit...
1: One Season Wonder.
0: Dat vind ik zo'n goede plaat.
1: Ik heb die ook expres voor jou uitgekozen.
0: Keihard. Is het nu ook dan voor jou een beetje zomervakantie? Of hoe... Naar zo'n festivalzomer?
1: Ja, nee, ik moet binnenkort weer lesgeven gewoon.
0: Ja, dat weten veel mensen niet, hè?
1: Nee.
0: Waar geef je les in?
1: Ik gaf vroeger geschiedenis, maar ik ga nu branding en marketing doen op de Herman Brood Academie.
0: Dat is keihard. Besef dat je jou als docent hebt, weet je wel? Gewoon een guy met een goede pet. Ja, weet je wel, die binnenkomt en ook echt iets weet. En niet van die mensen die dan vroeger ooit een keer 150 jaar geleden iets in het vak hebben gedaan.
1: Ja, nee, het is nu. Ik merk ook, ik heb het vorig jaar al een beetje gedaan, vorig schooljaar. Ja. En ik merk dat die leerlingen er wel echt iets in hebben aan iemand die gewoon in het vak zit.
0: Ja. Ja.
1: Het zijn allemaal jonge artiesten, voor mensen die niet weten van de Herman Brood Academie. Het zijn allemaal jonge hip-hop artiesten die allemaal met mij van mijn les krijgen.
0: Als we dan kijken naar de marketing van bijvoorbeeld Jeroen, van Humor met Inhoud. Hoe zou je naar kijken? Want Jeroen, vertel even wat voor merchandise jij allemaal hebt.
2: Ja, ik heb voor de mensen, we kunnen ook nog één weggeven. Ik heb Humor met Inhoud pet. Ik heb sokken voor je afscheid hier anders.
0: Ach, wat lief! Dus, welke maat is dit? Even kijken.
2: Ja, gewoon, dat kan iedereen aan. Kan iedereen aan.
0: Oh, wat leuk. Volg mij voor Humor met Inhoud. Tennis sokken.
2: Ja.
0: Leuk.
2: Ja,
0: ik zit op hockey. Ja.
2: Witte sokken zijn helemaal in. Nee. Wat je ook doet, ook mensen heel die op de bank
0: lief.
2: Liggen.
0: Heel lief. Maar wat vind jij, Brunzin, dan van... Want Jeroen heeft van alles. Wat vind je ervan?
1: Ja, nee, ik vind het heel goed. Gewoon zoveel mogelijk zenden. Ik denk dat hij... Nou ja, in de span van de tijd dat hij hier al is... Dus misschien een uur of anderhalf uur... echt al 10 video's heeft gemaakt. Ja, dus hij blijft doorgaan. Dus ik vind dat heel erg knap. Ik heb er heel veel respect voor.
0: Manon, wij hebben het ook een keer gehad... vorige keer dat jij hier was... van Hoe Verder Is De Better... Ja. Over iets wat jij zou kunnen bouwen... is het al op de markt?
3: Ik weet niet meer wat het was.
2: Wat je voor je hebt.
0: Oh. Ik heb nog helemaal met AI een plaatje naar jou gestuurd. Ik heb helemaal door AI laten maken van een... Oh, het heeft weinig indruk gemaakt. Ja, goed, dat gebeurt me op zich 3 keer op een dag. Dus.
2: Ja, nou, ik zie wel een contactmoment.
3: Ik ben even kwijt, wat dan?
0: Zo'n speciaal bord met vakjes voor snacksaus en zo.
3: Dat was het, ik weet het weer. Nee.
0: Nee.
3: Nee, ik ben met andere dingen bezig geweest.
0: Waar ben je nu druk mee?
3: Ja, met het programma.
0: Met je programma?
3: Ja.
0: Wat voor programma?
3: Komt op Omroep Brabant. Happen in Brabant.
0: Ja.
3: Mijn achternaam van Hap is. En we gaan door heel Brabant. Gaan we snacken. We gaan dingen met de frituurpan testen. We gaan langs bij Brabanders met een tof familierecept. Of een leuk verhaal of zo.
0: Wat voor soort dingen kom je dan tegen? Want ik zit eens te denken. Stel je zou bij mij filmen en je zou een familierecept willen. Ik zou echt niet weten wat ik je moet aanbieden.
2: Sambal.
0: Ja, sambal maken.
2: Ja, toch?
0: Ja, nou, wat kom je tegen?
3: Bij iemand geweest die maakte echt al traditiegetrouw gehaktballen. En die had een heel museum in de tuin staan. Dus dat is gewoon kei vet.
1: Een gehaktballen museum.
3: Nou, nee, dan helaas niet. Maar gewoon echt een heel vet museum. Helemaal vanuit de hobby, helemaal opgebouwd.
1: Vet.
3: Dus dat is leuk. En we kwamen ook bij iemand die heeft een hele chocoladefabriek en zo. Dus,
0: sorry?
3: Ja, dus dat is onleuk. Moet je gaan kijken.
0: Wanneer kan dat dan?
3: November en december.
0: Oké, op Omroep Brabant.
3: Ja.
0: Ben jij helemaal klaar met filmen? Is alles af?
3: Nog 2 draaidagen.
0: Oh, wat goed.
3: Ja.
0: Eet jij dan ook alles wat je wordt aangeboden op zo'n dag?
3: Zeker.
0: Wat een heerlijke baan, toch?
1: Ja. Heerlijk.
0: Dan de hele dag vreten.
3: Ja.
0: En daar gewoon voor betaald worden. Dat is toch super?
3: Dat is fantastisch.
2: Blijf je er zo dun bij.
3: Ja, de andere dagen gewoon gezond eten, lekker bewegen, sporten, balans.
0: Balans. Jij weet alles van snacks, maar zijn er dan ook dingen die je dus zeg maar gewoon echt niet te pruimen vindt?
3: Koriander.
0: Oh.
3: Ja, vind ik echt een zeep smaken.
0: Ja, maar dat is toch een genetisch bepaald iets.
1: Ja. Ja.
0: Toch? Dat werkt, dat kan je dus niks aan doen.
3: Nee, en champignons uit de supermarkt. Gadverdamme.
0: Oké, maar als ze van het land komen bij de boer, vind je ze wel lekker?
3: Nou, we zijn dus met mijn programma ook bij iemand geweest die echt oesterzwammen tilt.
0: Oh.
3: En dat vond ik dan wel heel lekker.
0: Zit dat ook niet in je hoofd?
3: Ik denk uiteindelijk dat alles ook aan je hoofd kan zitten. Alleen, ik denk hoe vaak... Want dat is hetzelfde bijvoorbeeld met vis. Ik lust eerst geen vis, ik ben het gewoon gaan eten. En nu lus ik het.
0: Ja, vis en kaas, gehad. Ik vind dat zijn echt de dingen die er bij mij niet in
1: stout. Ik lust ook geen kaas.
3: Niet. Ja.
0: Wie zei dat?
1: Ik lust ook echt geen kaas.
3: Bro, jij ook bent... niet, hè?
0: Wow! Nee. Jullie zijn echt de eerste soulmates die ik ontmoet in mijn leven die geen kaas lusten.
1: Nee, ik lust ook geen kaas.
0: Ik heb dit ook op zo'n dating app staan.
1: Maar en zo, dat lust je ook niet.
0: Nou, dit vraagt dus iedereen. Ik heb op mijn Bumble-profiel staan dat ik geen kaas en sushi lust, maar verder best oké ben. En ik heb het eraf gegooid, Bumble, omdat ik de hele tijd chicks kreeg die zeiden... Hoezo lust je geen kaas? Yes. Dus op een gegeven moment dacht jezus, ik ben nou wel klaar mee. Wat een domme vraag allemaal. Maar jij stel...
1: Ja, ik ben een van die chicks, denk ik. Ja.
0: Oké, maar hoe gaat het... Happen in Brabant. Ja. Leuk. Dus vanaf november te zien. Waarschijnlijk ook online bij jou op je Insta.
3: Zeker.
0: Lekker. Ja. En je bent niet met lege handen gekomen.
3: Natuurlijk niet.
0: Wat heb jij bij je?
3: Nou, ik heb 5 snacks meegenomen. Ja. Want het verschil tussen snacks bij de frituur onder de rivier en boven de rivier verschilt gewoon heel erg.
0: Mm-hmm.
3: En bij ons in Brabant heb je gewoon heel veel verschillende snacks. Dus ik weet niet of je bijvoorbeeld... Ja, jullie kunnen het niet zien, maar ken je deze snack?
0: Het is een soort kerstboom op een stokje.
1: Ik heb geen idee wat het is, inderdaad.
3: Nou, dit is een zigeunerstik.
0: Sorry?
3: De zigeunerstik.
0: Ja, maar bro.
1: Maar wat is er dan? Wat voor vlees is er dan?
3: Vlees. Wat? Ja, nee. Ja, volgens mij is dit met kalkoen en kip.
1: Ik durf het
3: even niet
1: lekker
3: uit mijn hoofd te zeggen, hoor. Maar,
0: waarom wordt dat dan zeg maar op andere plekken in Nederland niet verkocht?
3: Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik nog aan het onderzoeken.
0: Oké.
3: Ja.
0: Want zeg maar, dat is toch raar eigenlijk, dat je in Utrecht andere snacks kan kopen dan in Eindhoven?
3: Nou ja, hetzelfde als de eierbal in Groningen. Of een worstenbroodje, ja, dat is dan wel weer in Brabant. De bossenbol in Den Bosch.
0: Ja.
3: Platte tieten in Bergen op Zoom.
1: Ja, precies.
0: Ik heb net een huis gekocht, maar ik hoor in de verkeerde stad.
3: Bergen op Zoom.
0: En wat ligt er nog meer op dat bord?
3: Nou, ik heb hier de grizzly. Dit is een berenhap, dat ken je misschien wel. Maar dan... Net ander vlees, gepaneerd en een beetje spice.
0: Oké.
3: En daardoor heet het een grizzly. Lijkt op een berenpoot, zeg maar.
0: Ik heb het echt nog nooit gezien. Jeroen, ben jij een snacker?
2: Ik kan goed alles eten met wat een beetje ongezond is, kan er zeker in.
3: Nou, mooi dat je naast me staat. Dus, ja, dat ik aanvallen. Nou, dan heb
2: alleen
3: ik nog...
2: Alleen dat sporten moet er nog gebeuren, maar ga door. Nee.
3: doe je frikandellen werpen of bitterbal... Citrusstickers werpen?
2: Sowieso.
3: Bamischijfsjoen? Nee, oké. Het is een speksnack.
0: Zo, dit heb ik nog nooit gezien.
1: Oh, nou, maar dat is gewoon een speklap. Of
3: precies,
1: niet?
3: Gepaneerd. En heel veel cafetaria's die maken gewoon een eigen snack. Fantastisch.
1: Dat lijkt me wel heel erg lekker.
3: En dat is echt lekker, want deze is gepaneerd en er zitten nog kruiden bij. Ja. En het is heel lekker.
0: Maar is dit ook iets wat je gewoon zelf op vrijdagavond kunt maken?
3: Handig.
0: Hè?
3: Handig.
0: Oh.
2: Brabant zat hier. Ja, we leren meteen een taal, joh.
3: Ja. Nee, dit kan je ook gewoon van de barbecue. Ja, het beste uit de frituur natuurlijk.
0: Ja, ik wil wat proeven eigenlijk.
1: Ik heb
3: ook nog de Mexicano.
1: Ja,
3: dat
1: classic.
3: Dat is mij gisteravond een berichtje stuurde.
0: Oh.
3: Dit had ik altijd op stap.
0: Ja,
2: later loop je hier in de mond, hè.
0: Mexicano met mayo.
1: Ja, nou, heerlijk. Precies. Heerlijk.
3: Ja, de vlampijp, die is een beetje aangevroot, omdat Chrisje een hapje wilde. Maar vlampijp, dus dat is een groot vlammetje. Ja, en dan de zigeunerstik.
0: Yo, ik wil het eigenlijk allemaal proeven.
1: Ik ben echt heel erg benieuwd.
0: Oké, weet je wat we doen?
3: En ik heb 3 liter mayo mee. En curry.
0: Maar non-toverd hebben een emmer groter dan, zeg maar, een emmer waar dat cement in zit, weet je wel, tevoorschijn. Zit die helemaal vol met mayonaise?
3: Tuurlijk.
0: Goh. Nou, laten we gaan proeven dan, jongens. Want je kunt hier zelf ook een maaltijdbon mee winnen, toch? Als je nu 3FM aan hebt en je denkt, ja, leuk dat jullie zitten te vreten. Je kunt een maaltijdbon winnen. Hoe die van jou is, hoor je zo.

0: Wat zoek je, Manon?
1: Servetjes.
2: Servetjes.
0: Er komt ook een vraag voor jou binnen in de chat van de NPO Luister. Van Mans, die zegt... Manon, ken jij Deep Fried Snicker?
2: Ja. Oh, dat is zo lekker.
0: Wat is dat?
2: Nee, dat doen ze allemaal in Schotland.
0: En, ja, dat zegt hij ook, ja.
2: Ja, nee, dat is eigenlijk de Mars. En die doen ze dan met een, ja, een paneellaag. Een butter is het eigenlijk, batter. Zeg maar, met spa rood en bloem en zo, dat je echt zo'n laag omheen hebt. Knallen ze in de frituur.
0: Mm-hmm.
2: En dan eventueel er nog een bolletje vanilleijs erbij. En dan gebruiken ze als toetje of gewoon als snack.
0: Goh, die Schotten zijn helemaal gek, hè?
2: Die knallen ook alles in de frituur.
0: Ja.
1: Ik heb letterlijk dit op video gezet. Ik dacht, die is duizend gek geworden toen ik daar was, inderdaad.
0: Voor je theatershow?
1: Ja, ik heb deze met die gefrituurde snicker waar je het over hebt. Ja. Live of...
2: Hoe vond je het?
1: Ik heb hem niet geproefd.
2: Oh. Nee.
0: Wel op Insta gezien, maar niet geproefd.
1: Ze zijn gek hier.
0: Hey, we gaan even cijfers geven. Want als je nu naar 3FM luistert... en ik kan me voorstellen dat je nou ja, 8:15 niet zo zin meer hebt om te koken... en dat je ook morgen geen zin hebt om te koken. Dat is mooi. Je kan namelijk een maaltijdbon winnen. Manon, als jij ons allemaal een stuk snack geeft... van je had zo'n bijzonder ding bij, zei je.
2: De speksnack.
0: De speksnack. Mogen we allemaal een stukje speksnack?
2: Ik heb het al een stukje gesneden voor jullie.
0: Super.
2: Aanvallen, jongens.
1: Ik heb hem half opgegeten.
2: Ja.
0: Oh, jij geeft hem gelijk door. Er komt een bord. Het is echt een bord. Zeg maar, de Partij voor de Dieren die krijgt een tia als dit bord ziet. Ligt helemaal vol met vreten. Ja, weet je wel, vroeger werd het nog als Woke Fem genoemd. Maar dat imago is nu klaar. Nou, dat zeg. Is nu klaar.
2: Dat is lekker.
0: Ja, heel lekker. Bruno neemt ook een hap.
3: Uh-huh.
0: Wij gaan het allemaal een cijfer geven.
2: Oké. Okay.
0: En dat cijfer komt uit op een gemiddelde. En als je nu naar de radio luistert, stuur even door wat voor gemiddelde je denkt dat wij het gaan geven. Degene die dichtstbij zit, die krijgt een maaltijdbon.
2: Wat leuk.
0: Jij hebt het al op ook, Bruno.
3: Ja, ik dacht, ik ga het beginnen. Het
1: gaat ook een cijfer worden van Bruno.
0: Ik ga een hap nemen.
2: Oh, goede crunch. Ja, lekker.
1: Klinkt goed.
2: Goeie smak. ASMR, zeggen ze dan.
1: Hij moet een cijfer geven.
2: Hey.
3: Maar wat vind je?
0: Nou, ik zag heel
1: ik kan nu niet meer praten.
0: Ik zeg heel eerlijk.
1: Oh jee.
0: Dat weet ik niet zo goed.
2: Oh.
3: Ja,
0: het is heel zout.
3: Ja, het is heel zout.
1: Die spek...
0: Die vond ik lekker. Met die uien.
2: Maar ja, dit is wel,
3: want die speklap, het is wel lekker. Maar als je zelf had gezegd, dit was kip, had ik het ook geloofd.
0: Ik wil op puisten gewoon aan mijn poriën springen. Oké, welk cijfer denk je dat wij het geven? Stuur maar door in de app van NPO Luister. Wie weet win je zo meteen een maaltijdbon.

0: Avondshow van 3FM, terwijl ik de... Hoe heette deze snack nou, Manon?
1: De Grizzly en de Speksnack heb je gehad.
0: De Grizzly.
1: En de Sireunensteak.
0: De Grizzly vond ik super.
1: Ja.
0: De Speksnack, die vond ik echt wat minder.
1: Okay.
0: Maar ik vond de Grizzly top en je komt hier aanzetten met, met een 3 liter emmer mayo. Ik vind dat wel mooi. Jij bent gewoon, zeg maar, precies zoals je op Insta bent. De hele dag bezig met eten en met saus.
1: Ja, ik kom gewoon heel gelukkig van eten.
0: Je zegt net ook, ja, eigenlijk moet ik dit proberen met joppiesaus.
1: Ja.
0: Bruno, weet jij wat joppiesaus is?
2: Ja, zeker weten. Ik weet, joppiesaus is heerlijk.
0: Okay.
2: Ik heb altijd joppiesaus bij mijn kibbeling.
1: Oh, dat is ook een goeie, ja.
2: Ja, in Vlaardingen doen ze dat.
1: Oh, dat
2: aanrader.
1: Is... Dat ga ik de volgende keer ook eens proberen.
2: Goed zo, aanrader.
1: Kijk,
2: echt een aanrader. Mijn vriendin en ik halen altijd kibbeling met joppiesaus.
1: Wat goeie.
2: Dat is heerlijk.
0: Goed, we gaan dit libellenmoment een beetje afbreken. Ik ga even naar Martine, goedenavond.
3: Hallo Andres, goedenavond.
0: Jij hebt wel zin om even een maaltijdbon te winnen.
3: Ja, eigenlijk wel ja, maar als het niet goed is, dan win ik niks. Dus het is ook niet erg hoor.
0: Nee, want het werkt als volgt, Martine. Je kon een cijfer doorsturen in de app van NPO Luister. We hebben net allemaal snacks geproefd van Manon. De Grizzly Stick. En de vraag is, wat gaan we het geven? Jeroen,
3: ja.
0: Brunzin, Manon en ik hebben het getaste-test. Welk cijfer denk jij dat er gemiddeld uitkomt?
3: Ja, ik zei 6,5, maar ik denk dat het misschien wel meer is.
0: Ik ben nu aan het indekken.
3: Oké, okay.
0: 6,5 staat genoteerd. Dan is daar ook Liedewij. Goedenavond, Liedewij.
4: Hi, goedenavond.
0: Jij hoort ons lekker knabbelen. Wat is jouw lievelingssnack?
4: Oeh, kaaspengel.
0: Gadver.
1: Oh, die hebben we hier ook nog liggen. Die hebben we net ook nog gegeten. Die was lekker.
0: Oké, okay, en los van de kaasstengel, nog andere dingen die je graag eet?
4: Alles uit de frituur wat vegetarisch is, is vaak wel goed, toch?
0: Oeh. Manon, wat is de beste vegetarische snack die er is?
1: Oeh, de soufflesse zou ik dan zeggen. Je hebt de kaasvlees en de soufflesse. De soufflesse is wel echt op een broodje met mayo, eventueel chilisaus of pindasaus. Oh.
0: Doe je ook wel eens vegetarische snacks reviewen op jouw account? Hoe vetter, de better?
1: Nee, maar alle snacks die we hebben, die kan je ook vegetarisch kopen.
0: Oké. Okay.
1: Dus, ja.
0: Dat is chill.
1: Je bent alles lekker op aan boeren.
0: Ja, sorry. Dat is smerig. Oké, okay, ik moet doorzien, ik van Aram. Goed, Liedewij, welk cijfer denk jij dat we het geven?
4: 8,3.
0: 8,3, oké. Okay, dat betekent... Martine en Liedewij, dat één van jullie het goed heeft... en één van jullie hoeft morgenavond niet meer te koken.
1: Oh.
0: Want dat doen wij voor je. Het gemiddelde dat wij geven aan de Grizzly Snack is... een 7,6. En daarmee winnen Liedewij. Van harte gefeliciteerd, Liedewij.
4: Lekker, dankjewel.
1: Gefeliciteerd.
0: Woe! Kijk, ik vond deze die ziekenhuis, maar hoe blij ben je?
4: Heel blij!
0: Wat heerlijk, de peerlie. Het is de avondshow. Ik wil je meenemen naar een van de vetste optredens die ik deze zomer ooit live heb gezien. Het is van Kneecap.

0: zo'n ongekend dikke tune. Kneecap, K Tempest, hij maakte samen Irish Goodbye. Het is de Vrienden van Andres Live.
1: De Vrienden van Andres Live!
0: Ik heb gewoon heel veel mensen uitgenodigd waarvan ik dacht... oké, zij kunnen jou echt een fantastische boost van je vrijdagavond geven. Zo is Manon hier, van Hoe Vetter de Better. Jeroen Hendriksen van Volg Mij voor Humor met Inhoud. En ook een man die ja, gewoon zoveel harde bars kan gooien achter elkaar... dat een flatgebouw wegtrilt. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan... Brunzin!

0: Ja man bro, wat een gozer. Brunson live! Ah, lekker man. Hey, nieuwe muziek komt eraan, zei je.
1: Yes.
0: Wanneer?
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar heel binnenkort.
0: Ik hou je in de gaten.
1: Luisteren? Ben je elftal gewoon lekker dat album luisteren?
0: Lekker man, allemaal te streamen staat online. Goed dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Dan is ook bij mij nog Jeroen Hendriksen van Humor met Inhoud. Jeroen, nog even. Ja, heb je even nog eentje voor ons? Even
2: Humor met Inhoud. Ik doe het in een halve minuut. Is de parkeerkaart lekker als je in de parkeergarage iemand ziet lopen met een dingetje, een bonnetje in zijn mond? Bij de bonbonzaak vragen ze: wil je een bonnetje? En zeg je: nee, ik wil een bonbon. Ik heb ze bij me hier voor André.
0: Oh, wat lekker.
2: Delen jullie
0: het. Ja, heerlijk. Dankjewel.
2: En natuurlijk van alles en nog wat. Espresso, weet ik veel wat.
0: Nou, gooi nog eentje. Kom maar.
2: Nou, ik wil een cappuccino. Zegt iemand nee, het is cappuccino. Ja, maar dat zeg ik espresso. Of bij de viszaak. Maar kril even langs als het heel druk is.
3: Oh, wat slecht.
2: Of gooi de vis naar me op. Waarom zou ik dat nou weer doen? Nou, dan kan ik zeggen dat ik hem zelf gevangen heb.
0: Hey! Hey, Jeroen, waar ben jij nog te vinden binnenkort? In welke theaters?
2: Ja, eerdaags in Maastricht, Groningen, DM of Amsterdam, Rotterdam, Leiden nu. Leiden, Nijmegen, dat soort plaatsen.
0: Wat heerlijk. Dankjewel dat je er was. Zometeen. Ik laat het praten wel even. Ik kom zo weer bij je terug.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
15: ik red me wel hoor.
14: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
16: Leren mediteren, zen.nl.

0: 3FM met de vrienden van Andres Live. Zometeen hoor je nog Jordi, Ben erbij en Ray en Beer. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
8: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk.
0: Als ik tegen jou zeg toef, toef, toef, wie schiet er dan door je hoofd? Exact. Jordi is hier zo meteen, net als Bender en ook Ray en Beer. Eerst gaan we even dansen.

0: net uit. Is dat een hond?
1: Ja, man. Ja.
2: Dat is Oger, is de hond van Jos.
1: Oger.
0: Oké, de hond is mee.
1: Ja, ja man.
0: Okay.
1: Had geen. Ja.
0: Ik ben allergisch voor honden, maar dat maakt niet uit.
1: Oh shit.
0: Nee, komt goed. Komt
1: hey, Andres, mag ik wat vragen? Tuurlijk. Heeft ooit iemand echt geschreeuwd op de radio?
0: Als in negatief of positief?
1: Nee, gewoon zo. Aah!
0: Nou ja, jij net. Wil je het proberen?
1: Ja, let's go. 3, 2, 1.
0: Jordi doet zijn koptelefoon af. En mag je gewoon applaus voor Jordi nogmaals.
3: Yes, dankjewel.
0: Hey Jordi, goed dat jij er ook bent, bro.
3: Yes.
0: Net terug uit Mallorca.
3: Ja, overal wel geweest de afgelopen tijd.
0: Wat heb je daar gedaan dan, los van een beetje vakantie gevierd?
3: Ja, opgetreden.
0: Ja.
3: Ja, shows.
0: Je bent bekend geworden van jouw track Toef Toef Toef.
3: Nou, lekker ding was eerst, maar daarna Toef Toef Toef.
0: Ja, hey, en daar is iets mee aan de hand, hè? Want ik kan die tune nergens meer vinden.
3: Nee, dat komt door een collega van jou. Wessel.
0: Wessel van Diepen?
3: Ja, die was kei kwaad. Als schrijver van het origineel.
0: Ja.
3: Moest het offline.
0: Je moet even uitleggen, Toef Toef Toef, dat klinkt ongeveer zo.
4: Toef Toef Toef Toef.
0: Dat is natuurlijk op The Venga Boys.
3: Ja.
0: Jij hebt die melodie geleend, en wat is er toen gebeurd?
3: Ja, toen kwam er al heel snel een e-mail van Wessel. Dat hij het niet mee eens was. We wouden het nog oplossen, de inkomsten afgeven, alles erop en eraan.
0: Ja.
3: Maar nee, hij vond het een zeer groot probleem.
0: Mocht niet baten, dus die tune is nergens meer te luisteren.
3: Nee, hij is nergens meer te luisteren,
2: echt?
3: Helaas.
2: Is hij gewoon offline gehaald?
3: Offline gehaald, ja.
2: Dat meen je niet.
3: Vier ton in 3 dagen en offline.
0: Maar ik had dit ook. Ik had dit ook met een video. Ik had een video gemaakt op Lowlands met een meid die zich stiekem had ziek gemeld op haar werk.
3: Ja.
0: En die video die had in 1 dag 700.000 weergaven. En toen kreeg ik een mail van haar van, kun je die video verwijderen? Toen ben ik hier intern gaan overleggen. En toen dacht ik, nee, dat kunnen we toch gewoon wel laten. Want we hadden haar onherkenbaar in beeld gebracht.
3: Ja.
0: We hadden namelijk een slaapzak over haar heen gegooid, zodat niemand kon zien wie zij was. Uiteindelijk toch offline gehaald. Maar ik denk dat voor artiesten dat echt de grootste nachtmerrie is. Kijk even Ray en Beer aan.
2: Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Sorry. Ja, wat moet je dan doen, weet je wel?
0: Bender, even goed dat jij er bent ook.
5: Hallo,
0: ja, lekker maat, ben erbij.
5: Ik ben er ook nog.
0: Ja.
2: Heet je eigenlijk echt Bender?
5: Nee, eigenlijk niet.
2: Wil je echt een naam
5: vertellen? Het is Benjamin.
2: Oh, ja.
5: Maar we houden hem de Bender.
0: Ja, jij maakt video's op YouTube, op Insta en zo. Je hebt ook je eigen pettenmerk, zie ik. Luister jij veel naar muziek van Jordi?
5: Elke dag. Elke dag.
0: En wat vind je er zo goed aan?
5: Ja, gewoon, ik vind het heel herkenbaar.
0: Ja.
5: Ja.
0: Voor mensen die vragen wat voor video's jij maakt. Jij gaat vaak naar demonstraties toe en daar stel je kritische vragen aan mensen. Die hond wordt helemaal lijp.
2: Ja, sorry.
0: Dat is prima. Maar je gaat nu iets nieuws maken, want ik zag ineens dit op jou Insta.
5: Oranje. Een kleine zelfvoorzienende gemeenschap die zich volledig richt op één doel.
6: Oranje's doel is not isolation. It is to reignite the fire of what it means to be an Afrikaner.
7: There's some point where a man must just stand his ground and say this isn't fair.
6: Now we are to an extent wounded, but we are not conquered. We haven't been conquered.
0: Je gaat een serie maken in?
5: In Zuid-Afrika.
0: Wow.
5: Ja, daar heb ik mijn
0: hoe ben je daarbij gekomen dan, bro? Gemaakt.
5: Nou, wij vonden het heel interessant om. Je hebt over de wereld best wel veel vrijstaten. Van mensen die zelf hun eigen staat opbouwen.
0: Ja.
5: En in Zuid-Afrika zat er eentje, daar zitten dus boeren. En wij dachten, ja, we gaan gewoon kijken hoe het daar gaat. Want er waren heel veel meningen over. Mensen zeiden, ja, het zijn alleen maar racisten. En toen dachten we, nou, we gaan zelf kijken.
0: Ja. En wat tref je daar dan? Je stapt in een vliegtuig naar Zuid-Afrika, Johannesburg. Wat tref je dan?
5: Ja, we kwamen eerst aan in Johannesburg. Daar was voornamelijk best wel een rotzooi. Heel, ja, overal rotzooi.
0: Ja.
5: Het schijnt ook niet heel veilig te zijn. Ddus hebben we redelijk uitgekeken met waar we liepen en waar we rondreden. En daarna 14 uur in de auto gestapt dus naar Oranje, dat zelf staat. En daar gaan kijken hoe het was. Dus dat staat volgende week op YouTube.
0: Oké.
5: Dus kan iedereen gaan kijken.
0: Maar bro, zeg maar, kijk, ik zou ook nog wel eens dingen in mijn leven willen maken. Weet je wel, ik zou graag een wintersportprogramma willen maken. Lekker snowboarden met mijn vrienden en dat filmen.
5: Heb je je orgie al gemaakt op de radio? Waar ik
0: nee, dat komt zo meteen na 11.
2: Wat?
0: Het is goed dat je
5: de andere zegt dat hij een orgie ging maken op de radio.
0: Ja, dat heb ik ook
1: nog. Verdammen.
0: Hoezo? Dat is toch kunstzinnig.
5: Kunstzinnig?
1: Maar echt, meen je dat?
2: En met wie dan?
0: Nee, ik hoef er niet zelf aan mee te doen. Maar het is toch interessant als je dan komt te weten hoe zoiets werkt.
1: Ik snap het niet.
2: Ik dacht, jij gaat een orgie hebben op de radio.
0: Nee, dan komt niemand. Nee, ja, goed, maar dat is nog niet gebeurd. Maar daar ben ik nog mee bezig, want de bazen bij 3FM vonden het niet zo'n goed idee.
5: Toch niet? En jij zei dat je alles zelf wat kon maken met jou.
0: Ja, dat kan. Het enige probleem is wat ik nog even moet regelen en ik ben over...
1: Maar we kunnen het ook nu doen natuurlijk.
0: Nee, wacht, ik ben over 38 minuten uit dienst.
5: Begin maar alvast.
0: Ik moet nog 38 minuten bij deze werkgever en daarna kan ik helemaal los.
5: Oké.
0: Dus ja, dat zit zeker nog in het vat. Okay. Maar waarom zou je zoiets willen maken?
5: Nou ja,
0: als jij hebt gemaakt.
5: Nou ja, het leek mij in ieder geval heel leuk om ook wat anders te doen dan die demonstraties en die interviews en gewoon grotere projecten te gaan maken.
0: Ja.
5: Het heet ook, we doen het zelf wel. En dat past dus bij die vrijstaat. Want die mensen doen het zelf wel. En wij hebben ook niks gefinancierd gekregen. Dat hebben we helemaal zelf
0: betaald. Dat doen jullie ook, Reënbeer? Want ik sprak laatst jullie ex-manager. En die zei tegen mij, heb jij Reënbeer te gast? Ja. Die zijn zelf voorzienend geworden. Ik verdien er geen cent meer aan.
2: Hebben wij überhaupt ooit een manager gehad?
1: Wij zijn autodidact. We doen alle zaken zelf.
2: Ja.
1: Omdat we niet geloven in macht weggeven aan... Nee.
2: Ja, maar het heeft ook met patiënten te maken.
0: Ja, precies. Jordi, ja, jij kan daarover meepraten. Ik vind het interessant. Jouw Insta, hoe zou ik dat moeten omschrijven?
3: Mijn Insta, ja.
0: Als ik jouw profiel open, wat zie ik dan?
3: Ja, één en al gezelligheid.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, ik zag onder andere deze video.
3: Nou, dat zou je wel eens kunnen zijn. Ja.
8: Hi.
3: Jordi.
8: Zoe.
3: Knuffel.
8: Ja.
9: Hi, hi.
3: Hallo.
0: Je zit hier op een date met een vrouw.
3: Ja.
0: Ben je echt op zoek naar liefde dan?
3: Ja, ik ben wel op zoek. Nog steeds, ja. Single, ready to mingle nog steeds. En je weet hoe het gaat. Maar ja, dit was dan gewoon voor content. We willen nog wel meer dates op gaan nemen natuurlijk voor YouTube.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar zeg maar, is dat ook echt succesvol geweest? Is er een klein tongetje gedraaid of misschien wel iets meer?
3: Nee. Dit is op niks uitgelopen. Net als Lang Leefde Liefde was ook al geen succes. En nu dit weer geen succes.
0: Dus eigenlijk een beetje bender bij de televisiering vorig jaar. Het was ook niet een supergroot succes. Je was genomineerd.
5: Dit jaar weer.
0: Ja.
5: Ja, nu moeten we wel gaan winnen.
0: Want van wie heb jij toen verloren vorig jaar?
5: Gerard Joling. Ja. Dank je Andres. Blijf er nog maar in.
3: Matchfixing.
1: Maar Bender, hoe oud ben jij?
5: Ik ben 17.
1: Hij is 17 en hij werd 2 keer genomineerd.
2: Ja,
1: dat is wel bizar.
0: Hij is een applausje waard. Ja, lekker gedaan.
5: Maar genomineerd is niet genoeg. Hè. Dit jaar moeten we winnen.
2: En waar,
5: daarom moet iedereen
2: pakken,
5: even gaan stemmen.
0: Waar kan je dat doen?
1: Goed
5: op tvgids.nl/ging. En dan sta ik in de categorie online video's zien.
0: Ah, super. Jordi en Reënbeer, jullie gaan zo ook echt optreden, toch? Ik weet niet, even kijken naar het schema. Wie is er als eerste van jullie Reënbeer? Beren, hè? Ja. Jullie gaan als eerste zo optreden.
3: Oh, dacht ik.
0: Oh, ja, dan kun je het ook omgooien. Dan kletsen wij zo nog even verder, toch? Laten we dat doen. Jordi, ga jij dan naar de livebox?
3: Ja, ik vind het goed.
0: Welke track ga je doen?
3: Ja, geen toef, toef, toef dus.
2: Dat mag dus niet meer.
3: Want Drik komt die Westhoek-kijkwaad binnenlopen.
0: Goed, avondshow. Bruno Mars en All My Soul.

0: Je bent bij de vrienden van Andres Live. Ja, sorry, ik ga hem toch iets harder zetten, Aram. Ik hoor mezelf niet zo. Is dit voor jullie allemaal goed?
1: Zeker.
0: Even kijken, Ray en Beer, wij zitten op één lijn. Is dit goed?
1: We zitten, ja, helemaal goed.
0: Hallo? Ja, jullie horen jezelf.
1: Ja hoor.
0: Top, Ray en Beer zijn in de house. Groot applaus! Ja, lekker! Jongens, jullie hebben wel echt een zomer achter de rug, hè?
2: Ja, klopt, man.
1: Ja.
0: Dat gaat van Lowlands, ja, tot aan waar? Waar is de grens?
2: Ja, het universum.
1: Ja, we denken niet in grenzen.
2: Verwichting.
1: Zeg maar.
2: Nee. Verwichting.
0: Kijk, jullie hebben wel echt de zomer van 2026.
1: Dat vind ik een enorm compliment.
0: Met jullie track Zonnebank. Ja. Ik weet nog goed dat jullie hier vorige keer waren. En toen hebben jullie fluitje, was toen...

0: Het is de avondshow van 3FM, Jorden, Chainsmokers en Roses. In de studio nog Ray en Beer. Jongens, goed dat jullie er zijn.
1: Yes, we zijn er nog steeds.
0: Jullie gaan ook zometeen optreden.
1: Ja.
0: Jullie gaan jullie zomerhit Zonnebank doen. Bender, heb jij eigenlijk die tune op repeat staan, Zonnebank?
2: Ik heb hem voorbij horen komen, zeker.
0: Vind je ervan?
2: Ja, ja, ja. Ik had alleen echt geen idee wie het gezicht erachter was, maar nu weet ik het.
0: En valt het mee of valt het tegen?
1: We zijn er gehad.
2: Valt er helemaal mee.
1: Ja?
2: Ja.
1: Valt eigenlijk, we zijn valt ook al mee.
0: Hey, en Ray en Beer, kijken jullie wel eens video's van Bender?
3: Ik heb wel veel video's.
1: Ik heb ook
3: gekeken.
1: Wel voorbij zien komen, zeker weten.
0: Hebben jullie al gestemd op televisiering?
1: Maar kan dat nu al?
2: Ja, ja, ja. 15 september gaan de bussen dicht. Dus je moet snel zijn.
0: Hé, hey, maar bro, je kan hem niet weer verliezen, man, van Gerard Joling, toch?
2: Nee, nu is mijn tijd.
1: Nomineerd.
0: Maar ga je ook, want ik ben daar heel even. Stel je wint die televisieprijs. Ga je ook echt naar dat gala toe? Of ga je daar een beetje stunten?
2: Je moet wel naar het gala om te winnen. Nou ja, ja. Gerard was er vorig jaar niet bij.
0: Nee, daarom.
2: Ja, wat een teleurstelling.
0: Dus dan verlies je nog eens van iemand.
2: Ik kon hem niet eens een handje geven.
0: Maar ga je stunten, of wat is je plan?
2: Ga ik stunten?
0: Ja, als je daar gaat zitten.
2: Nee,
0: in je speech?
2: Ja, prachtige speech, die hoor je dan wel.
0: Oké, okay, maar die heb je al wel ready?
2: Ja, nou ja, ja, ja, ja, zeker.
0: Top, top, top.
4: De vrienden van Andres Live!
0: Heerlijk dat je voor 3FM gekozen hebt. Je bent bij de vrienden van Andres Live. En ik wil eigenlijk naar de zomersensatie gaan. De man die in de livebox voor je klaarstaat met een verpletterend optreden. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan... Jordi!

0: Ah, shout-out naar Johnny!
1: Dankjewel! Van jullie!
0: Bro, helemaal vuur, helemaal vuur. Even kort nog, Johnny, wat is het mooiste dat je hebt meegemaakt op Mallorca? Want je hebt daar een zomertour gedaan.
1: Eén en al gezelligheid.
0: Maar je hebt daar ook gevochten, hè, met iemand?
1: Nee. Ik heb met iemand gevochten en dat was een Lorette, wat jij bedoelt.
0: Oh ja, met wie heb je daar gevochten dan?
1: Ja, ik kon degene niet, maar het was gewoon een duwtje mee niet. Hoort erbij toch?
0: Ja, ja. Oké, klein beukje moet kunnen.
1: Ja, ik ben belaagd. Ja. Ik moet me beschermen.
0: Jordy, misschien kan je nog wat tips krijgen van Bender. Bender bij, jij wordt ook vaak belaagd. Bender, jij wordt bijna wel serieus aangevallen ook, hè?
2: Jawel. Ja, dat was jammer.
0: Maar en hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, gewoon doorgaan. Niet miepen.
0: Ja, maar dat doet toch wel iets met je als je gewoon aan het werk bent en je wordt belaagd?
2: Ja, het is natuurlijk heel jammer en vervelend, maar ja, je kan er heel erg over inzitten. Ah. Heeft ook geen zin.
0: Is het bij het maken van die docu in Zuid-Afrika over een zelfregerend dorp, is het daar misgegaan?
2: Nee, helemaal niet.
0: Ah,
2: nee.
0: Dat is wel lekker.
2: Nee, ging niet mis.
0: Is dat ook, zeg maar, een docu maken is natuurlijk wel iets heel anders dan een verslag doen van een demonstratie. Wat is het grootste ding waar je bent tegen aangelopen voor je serie?
2: Nou, de dagen waren voornamelijk echt wel een stukje pittiger.
0: Dat was gewoon lang werken.
2: Dat waren zware dagen. Dat was dan eerst 14 uur reizen en dan weer om 5 uur 's ochtends wakker worden. En dan tot 9 uur doorfilmen. En dat was het dan elke dag 5 dagen achter elkaar.
0: Ja
2: dan de laatste dag, dat is dan wel zwaar.
0: Waar ben je het meest trots op in je docu?
2: Ik denk voornamelijk dat we dit zelf als bedrijf helemaal zelf hebben kunnen maken. Zonder andere partijen.
0: Ja. Smaakt dat dan naar meer? Wat zou je dan hierna nog willen maken?
2: Ik hoop het wel. Er zijn genoeg staten te gaan. Dus ik wil ze allemaal af.
0: Zilveren Nipkoff-schijf, daar praten we volgend jaar over.
2: Ja,
0: Eva Jinek, hoe? Ben er goed dat je er bent. Jordy, fantastisch dat je er was, jongen. Dank je wel. Ah, die is wel uitgeprugd. Die zit er wel aan het pils. Ray en Beer hier ook nog in de stuur.
3: Yes.
0: Jullie zijn next.
3: Wij zijn volgende.
0: Maar ja. Kijk, jullie hebben Lowlands gespeeld vorig weekend. Dan is dit een eitje, toch?
3: Ja, maar Andres, zeg maar, we hebben jou ook hoog zitten.
0: Nou, dan stop ik jullie ook.
3: Je hebt ons wel echt op de kaart gezet, hè? Je was de eerste die het zag.
4: Ja, klopt.
3: Dat is wel echt zo.
4: En nu hebben we dat primeurtje over Zonnebank gegeven.
0: Ja.
4: En nu hebben we een volgende tune.
0: Ja.
4: Daar hebben we net ook een primeurtje over gegeven.
3: Misschien, we kunnen het nu ook even doen.
0: Ja, ik zet het hele programma stil.
4: Er komt een...
3: 3, 2, 1.
4: Glibberen. Dat wordt ons nieuwe nummer.
0: Goh, wanneer komt het uit? Oh, de manager grijpt in. De manager wordt hier overlegd. Jordy komt inmiddels weer binnen. Ah, maat, super optreden. Jordy was super optreden.
1: Dankjewel. Ik wil jullie allemaal bedanken. Fijne tijd.
0: Komen er nieuwe tunes aan? Want je bent natuurlijk
1: uiteraard
0: een entertainer in puur zang.
1: Uiteraard. Komt nog heel veel meer aan.
0: Bro, ik blijf je volgen. Dankjewel dat je er was.
1: Hele fijne avond dag allemaal. Joejoe.
2: Dankjewel.
0: Dan, Ray en Beer, wanneer komt jullie plaat uit?
4: Wat zei hij?
3: Komt-ie. 25 september, glibberen. Blinde Jos is genius, die heeft alles bedacht.
4: Ja.
3: Glibberen.

kans op een airfryer. Dus zet je hersens aan en daarna je nieuwe airfryer. Wijnald en Jamie in de ochtend. Want het is nooit te vroeg voor vette prijzen.

0: Het is de avondshow, je luistert naar 3FM. Jorden Antoon met de enige. Bij mij in de studio is nog Bender, van het Insta-account Bender Bij. Je hebt een docu gemaakt over een dorp in Zuid-Afrika.
1: Zeker.
0: En dat dorp, hoe ben je dat überhaupt op het spoor gekomen? Want er is iets bijzonders mee aan de hand.
1: Ja, er was heel veel over op het nieuws. We hebben dat een jaar geleden gefilmd, dus het heeft even mogen duren. Maar toen dachten we, laten we het zelf gewoon gaan onderzoeken. Ja. Zelf gaan kijken.
0: Dus je hebt zelf zitten researchen naar alles wat je wilde filmen?
1: Nou ja, we zijn met z'n drieën, dus we hebben het allemaal met z'n drieën gedaan.
0: Ja.
1: Maar ja, het was eerst gewoon een ideetje en dat is uitgelopen tot een daadwerkelijke docu.
0: Dat is toch sick?
1: Ja, ja, ja.
0: Zeg maar, dat is wel anders dan de verslagen die je maakt. Dus ik denk ook dat je moet vallen en opstaan.
1: Ja, nee, het is heel, heel anders. En ik heb heel veel kunnen leren, dus dat is ook echt heel leuk. Maar het eindproduct is er.
0: En gewoon weer genomineerd voor een televisiering.
1: Ja, ja, ja. Dit jaar moeten we wel echt gaan winnen. Het zou jammer zijn als we hem weer verliezen.
0: Maar kijk, ik heb ook ooit een prijs gewonnen. De radioring, zeg maar, voor aanstommend talent.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: 2 of 3 jaar.
1: Oké, okay, dat valt
0: mee. En zeg maar, ik heb goed nagedacht toen over mijn speech. En ik dacht, misschien kunnen jij en ik hier vast de eerste zin van jouw speech maken.
1: Oké. Okay.
0: Stel je wint.
1: De Sint zat eens te denken.
0: Oké, okay, dus, maar dit is nu afgesproken, hè? Jawel. Ray en Beer, jullie horen het ook, toch?
2: Hallo? Zeker weten.
0: Ja.
2: Help!
0: Bender, stel jij wint, dan is dit jouw eerste zin, oké?
1: Okay? Nee. Ik ga niks met jou afspreken.
0: Waarom niet?
1: Ja, ik blijf het geheim. Een speech blijft een geheim.
0: Ja, maar bro, waarom niet? Waarom doe je niet een deep dive? Dat doe je dan met die docu ook?
1: Dat is toch mooier als ik daar naast sta op het podium en niemand weet wat ik ga zeggen.
0: Dat vind ik helemaal niet mooi.
1: Jij wil dat ik het nu al weggeef. Dat ga ik niet doen.
0: Oké, nou, laten we er even over nadenken.
1: Jij had mij laatst een potje sambal gegeven vorige keer.
0: Ja.
1: En ik had nog wat voor jou.
0: Oh, er komt een cadeautje aan.
1: Ja. Ik wil wel hier achter.
0: Oh, wat aardig van je. Dankjewel.
1: Ja.
0: Is ook een zwaar cadeau.
1: Ja.
0: Even kijken. Wat ik hier heb. Hé, hey, wat super, een petje.
1: Ja.
0: Ik had het hier net nog over met mijn collega. Ik zeg, ik moet eigenlijk even zo'n petje halen.
1: Ja.
0: Wat top. Wat is dit?
1: Ja, die zaten er nog in. Maar die mag jij aandelen voor mij.
0: Ik moet voor je gaan flyeren.
1: Ja, dat is mijn cadeau.
0: En wat is dit?
1: Ja, dat moet je nu opdrinken.
0: Oh, lekker. Kannetje bier.
1: Ja, ja. Dat, nou,
0: dat komt wel goed.
1: Ik verwacht wel dat die nu opgaat in plaats van.
0: Ja, als jij inderdaad die speech zo houdt, ga ik drinken. Het is Bender hier nog bij 3FM. En Ray en Beer staan in de livebox. Je kent ze sowieso als het gaat over zomerhits. Wil ik niks horen over Rutger van Barneveld en zon zien zakken in de zee. Want er is maar één zomerhit. En die hoor je nu live op 3FM. Ray en Beer.
2: Yes. Toppers.
3: Ik heb geweldig nieuws, want het is heerlijk weer vandaag.
2: Ja, we gaan er weer tegenaan.
3: Gaan we.

0: Yes.
1: Ah, mag ik een heel groot applaus voor Ray en Beer. Hey jongens, dat was jullie livebox ontmaagding. Hoe voelde die?
2: Geweldig.
3: Dankjewel, Andres.
2: Geweldig.
1: Ah, wat
2: pure extase. Die jongens hier van de cameraploeg, die zitten allemaal te lachen. En die vinden het ook geweldig. En we zijn echt één team.
1: Ja, dat zie je ook echt inderdaad als je het optreden bekijkt. Dat komt allemaal nog op de socials. Goed dat jullie er waren, jongens.
2: Dankjewel, Andres. We houden van je. We gaan je missen. Blijf je dromen achterna gaan. Laat niemand je vertellen dat je iets niet kan. Blijf jezelf. Blijf bij jezelf. En ga gewoon doen waar je vrolijk van wordt.
3: En ik zeg altijd maar zo, you can never free someone whenever the mind is not there. Whenever you change the perspective.
1: En vroeger had je Mahatma Gandhi, maar tegenwoordig heb je gewoon Ray en Beer.
2: Yes.
1: Ah, Bender, hier kan je toch niet stil blijven zitten?
4: Banger.
1: Het is een superplaat. Ja. Moet je niet... Toen ik wil nog even terug naar die speech, want ik hoop dat je gaat winnen.
4: Gaan we
1: ja,
4: weer.
1: Maar bro, ik hoop dat je hem gaat winnen, die televisiering. Weet je wel?
4: Ik ga hem
1: ik zou het mooi vinden als jij gewoon die televisiewereld een beetje opschudt. Die toch al vrij klassieke televisiewereld. Ik heb zelf ooit een radioprijs gewonnen en toen dacht ik, wat ga ik doen in die speech? Toen heb ik een track aangezet van Nick en Simon. En die heb ik toen laten afspelen voor die hele zaal. Daar zitten dan alle serieuze zenderbazen, weet je wel. Mensen die in het MT zitten en over moeilijke dingen vergaderen. Toen dacht ik, ja, ik kan wel iets vertellen, maar ik kan beter gewoon een tune van Nick en Simon aanzetten. Moet jij niet Ray en Beer laten horen als je wint?
4: Of ze gaan mee.
1: Hé, hey, maar eerlijk?
4: Hartstikke gezellig.
1: Is dit een... Ray en Beer, horen jullie dat nog? Maar die gasten zijn al naar huis natuurlijk.
4: Ja, snap ik.
1: Ja, die moeten de hond uitlaten ook.
4: Ja.
1: Maar is dit iets wat je zou kunnen overwegen?
4: Ja, lijkt mij hartstikke gezellig. Ja, hoe meer zien, hoe meer vreugde.
1: Kijk, hier gaan we over nadenken. Stem Bender, dat doe je voor de televisiering. Beste online videoserie. Ga naar televisiering.nl.

0: Luna maakt dus gewoon zo'n... Hoe heb je eigenlijk een relatie, Bender?
1: Nee?
0: Rustig. Is dat wel iets wat nog een ambitie van je is, of zeg je moi?
1: Het is geen ambitie. Maar op een dag zou het wel fijn zijn.
0: Ja?
1: Maar er zit geen haast
0: achter. Oké, chill. Ik vond het goed dat je er was. Ik ben heel benieuwd. Wanneer komt de eerste aflevering van je docu online?
1: 3 september.
0: 3 september. En waar kunnen mensen nog één keer naartoe voor televisiering?
1: tvgids.nl/ring in de categorie online videoserie. Stem op mij. Dankjewel.

0: Beetje dansen, dat kan je zo meteen ook nog hoor, met de muziek van The Beat. Je hoorde Disco Lines en No Broke Boys. Dan, ik zie allemaal berichten in de app van NPO Luister. Andres, dankjewel voor alle leuke radiojaren. De leuke shows, maar most of all bedankt voor de Fontaine's DC-tickets van gisteren. Hey, top! 3FM heeft sowieso de allerbeste muziek voor je. En dat blijft ook gewoon komen. Ik merk dat ik weer een beetje bij het adem raak. Terwijl, ik ga helemaal geen groot ding van maken. Kijk, als je naar dit programma hebt geluisterd en als je weekend goed van start is gegaan daardoor, dan ben ik blij. Want dat was mijn taak het afgelopen jaar. Samen met jou, die vrijdag vieren, leuke mensen uitnodigen, gewoon een beetje lachen. Omdat het leven is al serieus genoeg, toch? Dus als dat gelukt is, dan staat hier een happy man. Vanaf 7 september ga ik een ander radioprogramma maken. Ik ga van maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9 de avondshow presenteren. En op 7 september start ook een nieuwe talkshow. En daar ben ik super excited voor. Ik wil de titel nog een beetje gatekeepen, omdat we er nog niet helemaal uit zijn. Maar die gaat vanaf 7 september te zien zijn. En de vrijdagavond is dan in hele, hele, hele goede handen. Dus dat gevoel wat ik heb geprobeerd over te brengen met jou, dat blijft bestaan. Daar hoef je echt geen zorgen voor te maken. Ik weet nog niet of ik mag vertellen wie dat gaat doen. Maar dat is Sebastiaan. Heel veel plezier met hem. En er is nog één ding wat ik wil zeggen. Dat is dat je de vrijdagavond moet vieren. Op welke manier dan ook. En dat ik dat heb kunnen doen dankzij jou. Dat vind ik te gek. Dankzij Teun. Dankzij Aram die echt in het diepe werd geknald. En elke week voor fucking goede gasten zorgde. Dankzij André Voetbal. Dankzij Edwin. En iedereen bij Karel en Cervé. Waar ik 9 jaar heb gewerkt. Maar het maakt ook niet uit, want ik ben er gewoon maandag weer voor je. En zometeen wens ik je heel veel plezier met muziek van The Beat. 3FM. Zal ik die anders ook nog even presenteren?
1: Het is gekkenhuis bij Leem.

0: Bakker.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
9: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
8: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.

0: Een hele goede avond. Welkom voor iedereen die zin heeft om te dansen. Op de dansvloer hoor je zometeen de beat. Eerst krijg je het nieuws, het is 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Op zoek naar spannende dates? Bezoek passievoor2.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
10: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
9: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: 3FM. Hallo NCRV. Andres Oudijk. Met de allerbeste dansmuziek. 2 uur lang voor je live in de mix. Het enige wat je hoeft te doen is iets te drinken te pakken. Dan zorg ik voor de beste muziek.

klein beetje drum en bass. Het is ook gewoon een perfect tijdens een ritje in de wagen terwijl het donker is. Geloof me, ik spreek uit ervaring. Dit liedje komt pas later uit, maar je hoort het nu al in de beat. Welkom, ik ben er voor je tot aan 1 uur. Het is editie 196 van deze radiobijeenkomst. Speciaal voor dansvloer-enthousiastelingen, aspirant dansvloer-enthousiastelingen. En iedereen die in zijn of haar Lowlands dip is blijven hangen. Ik heb goed nieuws voor je als je Lowlands ook mist. Net als ik, weet je wel, je mist de geur van Dixies. Je wilde van de Armadillo nog horen. Vanavond kom je niets tekort. Ik heb namelijk een heleboel vette tracks meegenomen die daar in Biddinghuizen ten gehore zijn gebracht. Zoals bijvoorbeeld Zimmer 90. Ik heb het gemist op Lowlands. Ze stonden namelijk om 3 uur 's middags. En terwijl ik nog in mijn tentje lag, stond de hele Bravo, dat is de tweede grootste tent van dat festival, vol. En ik ben dan weer die sukkel die dat moest zien op TikTok. Hoe omschrijf ik dan Zimmer 90? Nou, het is een soort lijpe mix van Justice en Daft Punk. En in plaats van echte DJ-instrumenten gebruiken ze een drumstel, synthesizers, allemaal van dat soort dingen. Dus het is ook echt live muziek waar je op kan dansen. En als je net als ik die sukkel was die in het tentje lag te slapen, dan heb ik goed nieuws voor je, want ze komen naar Tivoli op 29 november in Utrecht. En ik heb tickets. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen vanavond is te bellen. Ik ga gewoon alle telefoonlijnen bij deze even kijken op aanzetten. 09091336. Ben jij nou de allereerste beller? Dan win jij dus 2 tickets voor Zimmer 90 live in Utrecht. Als je nou denkt, nou, ik wil het eerst even horen, klinkt als volgt. Live vanaf Lowlands, All Your Love.

0: Kom in een studio, weet je wel, met allemaal kabeltjes. Maar je hoort het wel gewoon in de beat. Dat is de belofte van de komende 3 uur. De allerbeste dansmuziek. En wat een moshpit was het in de Bravo. Je moet die beelden echt even terugkijken op TikTok. Ik zeg je eerlijk, 0909-1336 is het telefoonnummer wat je moest bellen als je naar het Cinema 90 wil. Jimmy, goedenavond jongen.
1: Goedenavond.
0: Hey, wat vond jij zo vet aan het Cinema 90?
1: Gewoon vette beat man, lekker man.
0: Ja.
1: Ben je, ik heb het nog nooit van gehoord, maar het is echt gewoon lekker.
0: Wat voor partier ben jij meestal? Wat voor artiesten vind je vet?
1: Ja, heel breed. Alles.
0: Nou ja, Jimmy, je mag het Cinema 90 toevoegen, want jij gaat er naartoe!
1: Lekker man! Hoppa.
0: Je mag iemand meenemen. Wie ga je meenemen?
1: En mijn beste maatje, denk ik.
0: Nou, dan heeft hij geluk. Heel veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is de belofte van The Beat. De allerbeste dansmuziek tot aan 1 uur vanavond in de mix. Met straks nog veel meer Lowlands, Nia Archives, heb ik namelijk voor je de koningin van de jungle. Maar eerst, ja, dit is ook een supertune gemaakt door Fuckers. En het is geremixed door Eli Brown.

Dit beukt wel even harder dan een Satisfyer Pro 2, toch? Timmer 90 maakte All Your Life. Hoorde je live vanaf Lowlands? Besef, het is nog niet eens uit. Het is nog niet eens opgenomen.

Mijn naam is Andres, ik ben er voor je tot aan 10 uur. Alle tracks die je hoort mix ik live. Het zijn platen die veel te maken hebben met Lowlands. We willen nog heel even een beetje bijkomen van dat festival. Ben je daar ook geweest? Weet je wel, heb je daar ook staan knallen op? Onder andere de Armadillo of de Bravo. Dan heb je misschien deze gehoord. Adam 10, Beat Goes On bij 3FM.

Een van de grootste DJ's uit Nederland. Zijn naam Benny Rodriguez. En hij remixte de track die je net hoorde. New York accent gemaakt door Dennis Quinn. En ik dacht op vrijdagavond kunnen we wel een beetje duister toch? We kunnen wel een beetje viezer, we kunnen wel een beetje grover. Wat dacht je van Plastic Man en Spastic? Met binnen nu en 2 minuten een track die je sowieso hebt meestaan springen in de moshpit. En ja, dat past prima in een setje met elektronische muziek.

Als we het hebben over dikke optredens tijdens Lowlands, dan was dit er wel eentje van, toch? Echt een hoogtepunt. Je hoort nu Lies van DJ Dagger. Zometeen een man die je vaker hoort bij The Beat. Sterker nog, vorig jaar was hij een beroemde set aan het doen. De zogenoemde marathon set in Londen. Het gaat over Daphne. Hoe die klinkt, dat hoor je zo.

Olaf Draaier. Zou een naam zijn die een belletje doet rinkelen. 20 jaar geleden vormde hij samen met zijn zus Carrying the Knife een van de meest invloedrijke elektronische acts ooit. Zij ging later verder als Fever Ray en hij dook de clubs in. Dit jaar kwam zijn eerste soloalbum uit, dat heet

liet inspireren door een Soedanese zangeres uit Cairo. Hij was er zo van ondersteboven dat hij er een eigen versie van maakte. Gewoon puur om in zijn DJ-set te kunnen draaien. Nou, dat groeide dan veel meer uit tot een remix. En dus belde de man waar het om gaat. Zijn naam is Olaf Draaier. Hij belde Maman op en samen maakten ze deze track die je net hoorde. Het is een Arabische vocal op een, hoe zou ik het omschrijven? Een Zweeds bedje van geluid. Waanzinnige tune. Je bent bij The Beat. Het klinkt misschien een beetje onvertrouwd zonder Justin. Het klinkt ook misschien niet zo super strak als bij Justin. Maar ik ben alles live voor je aan het mixen. Dat doe ik tot aan 12 uur vanavond. En daarna krijg je een DJ.

ben live in de mix. You're the Back Raiders, samen met Laura, back to back. En Back Raiders ken je misschien van die meme track Shooting Stars. 7 jaar later opeens beroemd onder elke meme. Dat heb je 100% gezien. Vanavond geen memes, we nemen het serieus hier bij The Beat. Laura heeft deze track back-to-back uitgebracht op het label van Fatboy Slim. Dat is niet de minste als het gaat om elektronische artiesten. Daar gaan we nog heel veel lol aan hebben. Mijn naam is Andres, tot aan 1 uur vannacht ben ik bij je. Of je nou onderweg bent naar een housefeestje, naar een huisfeestje. Misschien ben je onderweg naar een feestje met MC Kussen en DJ Bed. Dat kan ook. Laat mij dan de soundtrack verzorgen. En als je een beetje houdt van ja, die vroegere shit, dan durf ik te wedden dat je deze track hard gaat vinden. Het is een tune origineel gemaakt door LCD Sound System. Geremixed door Tia. En ik durf te wedden dat je hem wel een klein beetje mee kan zingen, dan wel dansen. Uiteraard komt het Bacardi-moment er ook nog. Och, zonder dat ik er doorheen praat.

is 3FM waar je naar luistert. Mijn naam is André Zodijk en ik ben er voor je tot aan 10 uur vanavond. Excuses, tot aan 1 uur vanavond. Ik ben er met The Beat. En het leuke vind ik dat dit een programma is voor dansvloer enthousiastelingen. Aspirant dansvloer enthousiastelingen. En mensen die net eventjes wat dieper en wat vuiger willen gaan. Je hoorde de track Eat Me Better. Misschien ken je de producer wel van de tune I Only Smoke When I Drink. Nou, zelfde producer, zelfde zweverige tunes. Vind ik heel hard en ik hoop dat je er een mooie vrijdagavond op beleeft. Straks Skrillex. En ik hoor je denken, dubstep, piepjes en bliepjes en boesjes en basjes. Skrillex is zoveel meer dan dat. Gaan we het zo meteen wel over hebben. Eerst eventjes dansen. Ik zie onder andere dat, even kijken, Tijmen goed gaat. Die zegt, hey André, ik ben lekker aan het genieten van de beste muziek op vrijdagavond. Dit is een track die ik opzet als ik eventjes mijn brein wil legen. Heb je ook soms dat alles een grote waas is in je hoofd en dat je denkt, bla bla bla bla bla, laat maar even gaan. Dan is dit liedje misschien iets wat je kan helpen. Het helpt mij om eventjes mijn hoofd op orde te krijgen. En om even te denken, oké, waar moet ik op focussen en wat heb ik nu nodig in het leven?

0: Ik vind het altijd mooi als DJ's lange sets spelen. Weet je wel, een uurtje draaien op Tomorrowland is hard. Maar ik vind een 3 uur, 4 uur, 5 uur durende set veel vetter. Want dan kunnen artiesten zich zeg maar echt helemaal opbouwen. Een artiest die dat graag doet is Papercraft. Een paar weken geleden nog in Japan. Dat is een plek waar heel veel fans leven. Het mooie is, ik zag een comment. Hey man, I was at your set yesterday. And I just wanted to say it was honestly the dream set I've been waiting for my whole life. Seriously, one of the best sets I've ever heard. I felt like you were playing my exact playlist. Dat is toch mooi dat je als DJ een compliment krijgt van je crowd. De platen die je uitkiest, de sfeer die je wil overbrengen. Ik hoop dat het bij jou goed valt. Funky Blabla, zo heet de tune van A Papercraft. Yo, give me something to dance to. Zometeen heel veel meer muziek in de beat. Wat dacht je van bijvoorbeeld Skrillex? 3FM.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
4: Alpha-studenten luisteren niet naar Oostlanders.
3: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
5: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: 3FM.
12: Elke dag.
0: Heb je ik mag niet Bacardi zeggen, hè? Heb je de Baco al klaarstaan? Goed zo. Binnen nu en 2 minuten het nationale Baco-moment. Eerst krijg je het nieuws, het is 11 uur.
13: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet, omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
23: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

Je hebt hier geen OV-chipkaart nodig. En sterker nog, als je voor het eerst incheckt en je hebt geen idee wat de Baco-trein is, dan zal ik het je zo meteen uitleggen. Na muziek van Skrillex.

0: Skrillex hoort je bij 3FM. Heel eventjes die nacht een beetje jouw kant op laten pompen. Even terug in de tijd. Soms is dat heel fijn. Ik bedoel, ik lees ook nog wel eens oude boeken. Ik heb laatst weer Joe Speedboat gelezen, omdat er natuurlijk nu weer een film over gemaakt is. En dat heb ik met muziek ook. En als je dat wil voelen, dan zit je goed bij 3FM. Je hoort Ride in Time, Skrillex bij 3FM. Tot 1 uur vannacht ben ik bij je met The Beat. En misschien eventjes een klein beetje voorsorteren op wat er nog gaat komen. Wat dacht je van Nia Archives in The Beat Mix? Dat was echt beuken, jongen. Nia Archives is de koningin van de jungle. Dat is een genre waar ook een beetje de drum en bass uit ontstaan is. Echt early adapter wat dat betreft. En het mooie is, Nia Archives die zingt ook nog eens live tijdens haar sets. Kun je vanavond allemaal horen en ook zien bij 3FM. Dan iets heel belangrijks. Ja, je hoort Andres op de plek van Justin. Maar maak je geen zorgen hoor, want ik doe ook gewoon mee aan het...
1: Het Nationale Baco Moment!
0: Even naar Tijn van de Baco's.
2: We moeten praten, jongen.
0: We moeten praten. Tijn, ja, ik hou dus niet van Baco.
2: Ja, dit gaat helemaal mis.
0: Nee, maar ik ben zo'n juppige Amsterdammer. Terwijl ik woon helemaal niet in Amsterdam. Maar ik ben gewoon zo'n millennial. Ik drink graag stelt.
2: Ja, dat mag je ook niet zeggen op de radio.
0: Ik vind Stelt Hard Iced Tea waanzinnig lekker. Sponsor mij. Nee,
2: ja,
0: grapje.
2: Ja, dat is ook, ik ben ook laat met de Baco ingeschikt. Want ik heb er natuurlijk wel eentje hier.
3: Ja, maar mag je dit wel drinken?
2: Ja, kijk, we zijn van de beat en wat je drinkt, dat boeit ons niet.
0: Oké. Okay.
2: Het geeft me wel ontwenningsverschijnselen.
0: Ja, nou ja, ik ga hem toch openknallen.
2: Ik moet er één ding bij zeggen voordat je hem openmaakt. Hij komt uit de koelkast van de baas.
0: Van de baas?
2: Van de baas van 3FM. Dus ik hoop dat hij niet luistert.
0: Oh. Nou, bij deze, dan smaakt die extra lekker.
2: Nee, het is jouw idee, maar...
0: Hé, hey, die is even kijken. Nou, cheers, lieve mensen.
2: Ja, proost.
0: Als je nu ook op de radio aan het luisteren bent, zoals Barry bijvoorbeeld, die zegt, ja, ik neem een 0.0'tje. Dat is ook helemaal prima.
2: Heerlijk.
0: Het maakt ons niet uit. Wij zijn van de beat. Wat je drinkt, boeit ons niet.
2: Precies.
0: Als je maar met ons proost. We doen het glas in de lucht en dan zeggen we...
2: Kom maar hier.
0: Hop, hoppa. Ja.
2: Proost.
0: Op de uwe, lieve vriend.
2: Heerlijk.
0: Goed. De Baco-trein is vertrokken. Stap lekker in. Je hebt geen OV-chipkaart nodig. Ik dacht, zullen we dan eventjes helemaal terug in de tijd? Ik was min 2 toen dit liedje uitkwam. Ja, besef eventjes, we zijn echt jong zaad wat dat betreft.
2: Ik was min 4.
0: Wauw. Maar je hebt daar sowieso wel eens op gedanst. Want dit is echt zo'n universeel liedje. Zo'n universele tune. Je hoort hem nog steeds best wel vaak in de club. En daarom ook in The Beat. House-O-Matic, dit is de Baco-tune.

Het is The Beat waar je bij bent. De allerbeste dansmuziek tot aan 1 uur vannacht. Ik wil sowieso even met je vooruitblikken. Zometeen in Nia Archives. Je hoort Licky Lee, The Magician, Knife in the Heart. Het is geremixed door Magician. Ik ga heel eventjes snel iets erbij pakken, want mijn DJ-set die heeft een error. Die denkt ook, wat gebeurt hier? Die is lekker aan het pompen. Wat ik in wilde mixen is echt iets ongekend hards. Het is UK Garage, dus dat betekent dikke basslijn, keihard dansen en zo'n vocal.

Hans Gozer via de luisteraar. Ben je serieus? Hij zegt, oh, ik drink whisky Fanta. Terwijl jij en ik dansen op muziek van Tempathie. Samen met Badger. De tune heet Corporatier. Het is in het genre UK Garage. En dat zijn dus dikke beats en dikke baslijnen. Ik wil een tune aan je laten horen van een artiest waarvan ik denk dat zelfs de hond van je zus, haar kapper, meer likes pakt. Nee, maar dat is echt. Deze artiest is namelijk nog echt een hidden gem. Hij is nog niet heel veel ontdekt. Maar ik vind het mooi om af en toe een beetje die gekke capriolo uit hoeken van het internet op te zoeken. En zo kwam ik terecht bij Ojek Music. Het is een UK-based producer.

Ik begrijp, UK Garage is wel echt een genre dat je leuk moet vinden. Je moet er even aan wennen. Het is net wat harder. Het is net wat energievoller dan de house die je misschien gewend bent. Maar de Beat is ook een programma waar je af en toe eens een kleine teen in een bad mag steken waarvan je niet weet wat erin zwemt. Snap je wat ik bedoel? Ik hoop dat deze track hard bij je viel. Het is dus gemaakt door een producer die ik heb ontdekt via op internet. Zijn naam is Ojek Music. Heeft net een EP uit en ja, ik vind het keihard. Ik hoop dat je er een beetje op kan dansen. Ik ga het tempo weer een beetje naar beneden brengen, want het is ook nog niet eens middernacht. Dus we moeten nog niet al ons kruid verschieten.

live. Het duurt misschien iets langer dan bij Justin. Maar het is wel met liefde gedaan. En deze mix vind ik zo mooi. Dit is de Bob the Builder mix. Van de track van Avril 9. Het heet For Lovers and Not For Fighters. Bij 3FM.

als er één artiest is die je kan laten huilen. Weet je wel, als je dan zo'n tante hebt van, nou ja, laten we zeggen, middelmatige leeftijd. Van elektronische muziek voel je niks, krijg je geen gevoel. Dan moet je haar laten luisteren naar Caribou. Ik vond het zo mooi op Best Kept Secret vorig jaar. Je hoorde Can't Do Without You. Dan naar een man die furoren gooide afgelopen Lowlands weekend. Ik denk dat je er onbewust wel eens op hebt gedanst. Het is een DJ die eigenlijk op elk festival, op elk groot feest wel te vinden is. Hij maakte een remix, gloednieuwe track, die is net uit. Ketema is hier.

Het is een artiest die echt zoveel goede livesets heeft gegeven. Als je morgen nou een uurtje vrij hebt, dan kan ik je echt aanraden om eens de naam Ketema in te typen op SoundCloud, YouTube, Beatport, Spotify, OnlyFans. Deze man heeft echt een army aan platen waar hij je mee omver blaast. Zijn nieuwste wapenfeit, Ministry of Raw, die hoorde je bij 3FM. Goede remix. Je bent bij The Beat. Die klinkt iets anders dan normaal. Normaal hoor je natuurlijk Justin Verkijk. Die is even op vakantie. Daarom ben ik er voor je. Mijn naam is Andres. En zit je ook al te wachten op de liveset van Nia Archives? Dat is de koningin van de jungle. Het genre waar drum en bass uit ontstaan is. En ook dubstep en zo. Zij is uniek. Want ze doet niet alleen DJ'en, maar ze zingt ook. Als je die luisterapp nog niet hebt, download hem even. Kan je over een half uurtje meekijken. Eerst terug naar een track die je sowieso kent. Maar ik ben benieuwd of je hem in deze versie al eens hebt gehoord. Zal ik de titel nog heel even gatekeepen? Die komt zo.

Wat heerlijk, jij en ik samen tegen de rest van de wereld. Zo voelt het toch. Bewapend met de beste tunes om een vrijdagavond mee door te brengen. Je bent natuurlijk bij The Beat. Je hoorde een man waar ik zoveel respect voor heb. En niet alleen omdat hij superplaten maakt, weet je wel, dat is knap. Maar het is ook een man die het hart op de juiste plek heeft. Los van het feit dat hij een superster DJ is, is het ook gewoon een normale jongen van een beetje mijn leeftijd. En dat zie je terug in hoe hij omgaat met de mensen om zich heen. Ik heb een keer een DJ-set van hem zitten kijken op YouTube. En daarin werd hij aangekondigd als de man die zijn opa meenam naar vele optredens. En dat vind ik zo hartverwarmend. Dat je gewoon aan de top staat als het gaat om artiest zijn. En dat je dan mensen op latere leeftijd de kans geeft om te ervaren wat jij ervaart. Om te voelen wat jij voelt, om dat geluk samen te delen. Body Can't Swim, dat is zijn naam. Jorda, dance, dance, dance. Dan mag ik heel even terug naar mijn roots. Ik kom uit Zuid-Amerika. Ik hou ervan om met die veel te dikke heupen een beetje heen en weer te bouncen. En ik denk dat jij het ook wel kan. Laat ik je niet gelijk op moeilijke reggaeton laten dansen of op gekke Latin tunes. Maar het origineel van deze track is dat wel. Gelukkig is hij verhuisd. Dat betekent dat zelfs de witste kontjes erop kunnen dansen.

aan 1 uur vannacht zorg ik ervoor dat je de allerbeste dansvloer-anthems ten gehore krijgt. Zometeen, na 12, dat is echt wel een dingetje hoor, gaan we naar iets speciaals. Het is namelijk de beatmix, die komt vanavond rechtstreeks vanaf Lowlands. Vorige week hebben we namelijk onze opnameapparatuur meegenomen en niemand minder dan Nia Archives opgenomen. En dat is leuk als je het opneemt, maar dan moet je het ook nog mogen uitzenden. En jawel, je valt met je neus in de boter, want dat mag. Mocht je Nia Archives niet kennen, even een klein geschiedenislesje. Nia groeit op in Leeds en ze gaat op haar 16e het huis uit. Ze ontdekt jungle, dat doet ze via documentaires en via piratenzenders. Ze leert zichzelf produceren en dat is het vette. In 2020 brengt ze haar allereerste single uit, die heet Sober Feels. Betaald van haar studiefinanciering. Dat doet ze dan beter dan ik, want ik heb het allemaal opgedronken. En vanaf dat moment gaat het hard met Nia, want 6 jaar later is zij zeg maar het gezicht van de Jungle Revival. Ze is de allereerste jungle-artiest ever die 3 Brit Award-nominaties op haar naam heeft staan. Ze mocht het voorprogramma doen van de Renaissance Tour van niemand minder dan Beyoncé. En die studieschuld, die is inmiddels afbetaald. Vorige maand kwam het 2e album uit wat ze maakte, Emotional Junglist. Dat is een hele bijzondere plaat. Er staan namelijk geen enkele sample op. Het vette is dat ze alles live heeft ingespeeld met gasten als Sampa, Georgia Smith. Dat album bevat alleen maar toppers. Het vertelt het verhaal van een relatie van verliefd worden tot, nou ja, misschien herken je het, de bittere nasleep. En ja, tering, het is echt een ongekend goed album. Na 12 uur is zij de baas. Ze speelt het live op Lowlands. Zometeen Nia

We gaan de grens over. De landsgrens. Naar Zwangere Guy. Is een man uit België. En hoe moet ik het omschrijven? Ik zou het omschrijven als intellectueel. Ik zou het omschrijven als een beetje rauw, randje rebellie. Papa ZG, zo noemt hij zichzelf. In Brussel is hij enorm populair. En ik hoop dat deze track je ook goed doet. Fouzet Zot, zo heet hij.

die huis in de thuis, we dansen weg alle stress. We klimmen op het fornuis, we hebben die saus op een smeg. Hier zijn we nooit niet gebuist, van hele leven een test. Hier leven Engels en Duitsers, maar we bleven geblest. Dus alles is typeu, worden de city typeu. Hier is het elke dag feest, pak u die drie aan de beurs. Hebben die goede geur, loopt met een goede humeur. Ja, iedereen doet er meer, wij kijken niet naar de kleur. We zijn zot.

0: podium.
1: Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium.
2: Pak eens een podium.
3: Pak eens een podium. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1+1 gratis.
8: In deze dramaserie volgen we de levens en uitdagingen van de studenten van het Stadse Fort Alpha en het provinciale MBO Oostland. Door een ingrijpende fusie komt alles onder druk te staan. Vriendschappen, liefdes en toekomstplannen.
9: Alpha studenten luisteren niet naar Oostlanders.
8: Stream Fort Alpha, nu gratis op NPO Start.
10: En hoe was het bij het ING servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: 3FM. Zometeen Nia Archives live vanaf Lowlands. We gaan knallen met Jungle. Eerst krijg je dit nieuws. Het is middernacht.
16: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
15: Hey, goed nieuws is helemaal geen reclame. Dan gaan we gewoon knallen.
3: 3FM. André Zodijk.
15: Nia Archives heb ik voor je in de beatmix. Het is jungle, het is dansen van de bovenste plank. Zij is de grondlegger van dit hele genre. En ze zingt ook nog eens live.

This next one's a song I wrote with Georgia Smith.

0: my god. Ik ben gewoon buiten adem. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar een uur lang in de motherfucking beatmix hoorde je Nia Archives. Zij is echt de grondlegger van dit hele genre. Dat heet jungle. Ik zou eigenlijk willen zeggen, en nu heb je gedanst, klootzak. Ja, wat heerlijk dat jij en ik samen deze vrijdag op zaterdagnacht hebben gevierd. De beat is waar je moet zijn en ik wens je nog een hele fijne nacht. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen.
1: 3FM. Ah, lekker Andres. Goeiedag, die ben bij 3FM. Zometeen hoor je Disclosure en ook Bruno Mars.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan.
1: 3FM. Jasper Schrijver. Ja, hallo. Het is de allermooiste nacht van de week en die beleven we nog 1 keer samen. Zometeen door je Disclosure. Het eerste is het Bruno Mars

0: Is dat een plek? Is dat een stad? Zijn dat mensen? Het kan verschillende dingen zijn. Somjeu, de zanger daarvan, Camille, die zegt dit daarover.
1: Toen de tijd begon dit liedje eigenlijk met een grote vraag die ik had. En dat is, waar kan ik me thuis voelen en hoe kan ik me thuis voelen in mezelf? Ik heb het toen geschreven toen ik in Indonesië was. En ik kwam er toen eigenlijk achter, heel ver van huis, dat de enige plek waar ik me echt thuis moest gaan voelen mezelf was. Nu zijn we 10 jaar later en wilde ik eigenlijk mezelf, denk ik, die vraag nog een keer stellen. En kwam ik er toen toch achter dat het antwoord op die vraag misschien is veranderd in die afgelopen 10 jaar. En dat ik ook voel dat je de mensen om je heen nodig hebt om je ergens thuis te voelen. Dus het is een liedje over thuis zijn in jezelf met elkaar. 10 jaar geleden schreef ik hem in mijn eentje en speelde ik hem in mijn eentje. En nu
2: met z'n allen.
0: Want met z'n allen is leuker dan alleen. En vannacht doen we het ook met z'n allen. Met de nieuwste Somjeu, Feels Part 2. Honey.

0: of je bent aan het werk. Hoe je er ook bij zit, muzikaal gezien, wordt het een feestje vannacht. Zometeen hoor je namelijk Harry Styles, Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor komt eraan. En een heel speciale track van de Red Hot Chili Peppers. Kan ik even van je laten horen in de NPO Luister app wat je aan het doen bent, hoe je erbij zit. Zo stuurt Theo, lekker weekend! Kan wel gebruiken na een lange week school. Romy stuurt, hey Jasper, wij hebben een gezellige girls night. Uber komt eraan en dan gaan we lekker Utrecht op zijn kop zetten. En David is hier nog bezig met de laatste rit voor vandaag. Ik wil mijn collega's even een hart onder de riem steken. Heb je Drive Safe van Miles Smith? Ga ik zo meteen draaien, dus goed nieuws voor jou, David. Dan wil ik het zo meteen even met je hebben over influencers. Misschien ken je influencer Britt Stam wel.
1: Ja, maar eten jullie ook het eten dat zeg maar op het lipje blijft hangen? Dus ik heb hier yoghurt en dan zit er nog yoghurt hierop. En ik vraag me af, eten jullie dat dan ook? Want ik heb dus in mijn hoofd een heel raar iets gecreëerd waarin ik dus denk van, wat hierop zit, dat kan ik niet eten. Want dat...
0: Ja, dit is dus Britt Stam. Je kent haar misschien wel van grappige films online. Binnenkort krijgt zij hier op 3FM iets wat ze normaal niet heeft. Een uur lang de microfoon voor zich. Zij krijgt een uur lang een uitzending. Ze mag hier lekker gaan toeteren in de nacht op 3FM. Geen montage, geen tweede dijk. Gewoon 60 minuten lang Britt Stam. En ik ben benieuwd, wat gaat ze de hemelsnaam doen? Zometeen bellen we even met Britt. Want inmiddels is ze al begonnen met het plannen van haar uitzending. En ik wil vooral van weten of ze... Ja, dingen gaat doen waarvan wij bij 3FM spijt gaat krijgen om haar zendtijd te geven. Zometeen eens even bellen met Britt en wat haar plannen zijn voor die uitzending. Eerst muziek van de Cranberries. Dit is...

Welkom in de nacht van 3FM. Mijn naam is Jasper en wat fijn dat wij deze nacht samen beleven. Misschien kom je net thuis van een uit de hand gelopen borrel. Misschien ga je zo de stad nog in, ben je nog aan het intappen.

0: Night bij 3FM. Hoe moeilijk kan een uurtje radio maken nou helemaal zijn? Ja, muziekje aan, microfoon open en een beetje praten. Britt Stam gaat het binnenkort ondervinden. Je kent haar misschien van grappige films online, van haar podcast. Maar binnenkort krijgt ze hier bij 3FM een uur lang de microfoon voor de snuffer. En gaat ze hier een uur radio maken? Nou, dat kreeg ze deze week te horen en dit was haar reactie.
1: Nee, dat gaan we echt doen. Nee. Nee, we gaan huilen, joh. Dat zeg je heel lang. Oh, we gaan echt schat radio maken.
0: Ah, superleuk. Hey, Britt, goeienacht.
2: Hallo, dit is Britt.
0: Ja, nu heb je al een beetje aan het idee kunnen wennen dat jij radio gaat maken hier.
2: Zeker, ik ben helemaal ready, merk ik.
0: Ja, wat goed. Want jij bent hier een keer te gast geweest bij 3FM.
2: Ja.
0: En volgens mij was dat bij Mart. En toen heb je een beetje, het een beetje geoefend hier en zo.
2: Klopt.
0: Hoe was dat?
2: Ja, gewoon superleuk. Ik ben helemaal ready voor het echte werk.
0: Je bent er wel klaar voor, ja.
2: Allang.
0: Oké. Maar je krijgt dus straks gewoon een uur lang de zender. We moeten nog even die datum precies prikken, volgens mij. Maar ergens tussen 1 en 2 uur krijg je een uur lang dat je alles mag doen.
2: Uur lang stuntuur.
0: Ja, je gaat even stunten. Maar wat kunnen we dan een beetje verwachten van dat gestunt?
2: Heel erg veel tu-tu-tu-tu. En heel erg veel gewoon lekker stuntnummers. Gewoon echt even goed stunten, merk ik.
0: Oké. Hoe ziet stunten bij jou eruit dan? Want ik volg jou op Instagram. Ik weet dat jij... Je hebt echt een bizarre zomer qua festivals. Je bent naar Gerso gegaan. Je was op Seagate. Een weekend daarna was je op Lowlands. Ik was ook op Lowlands, maar ik ben daar gewoon... Ik moet er me niet aan denken om dan het volgende weekend weer een festival te pakken. Maar dat is
2: maar ik merk dat je gewoon moet doorpakken, schat.
0: Hoe doe je dat dan? Gewoon gaan en niet nadenken.
2: Je moet gewoon gaan. Je moet gewoon niet nadenken. Je moet gewoon gaan. Gewoon één avondje normaal slapen en dan kan je gewoon door.
0: Ja, precies. Oké.
2: Maar ik ga je helemaal leren, schat.
0: Ik wou net zeggen, oké. Hey, en als mensen jou alleen van je filmpjes kennen, welke kant gaan we nog een beetje horen dan in die nacht op 3FM?
2: We gaan een hele gezellige, hectische kant leren kennen.
0: Ja.
2: En wellicht ook een beetje muziek van Britney.
0: Oh, heb jij eigen muziek?
2: Wellicht zijn we daar nu mee bezig, wellicht.
0: Oh, spannend zeg. En ga je dan ook een beetje met luisteraars bellen en zo? Is dat ook dat je even met luisteraars wil connecten?
2: Zeker. Daar heb ik er allermeest zin in.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat het leuk is om gewoon... Ja, misschien kunnen mensen met soort problemen bij jou komen. Of dat ze verhalen hebben. Of ja, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, en met een beetje confessions, denk ik.
0: Ja, wat voor soort confessions? Wat zou je leuk vinden?
2: Alles is welkom, het kan niet gek genoeg.
0: Oké. Hey, we gaan het doen. Volgens mij ergens in oktober is de bedoeling.
2: Voor
0: Amsterdam Dance Event. Mensen moeten even jou volgen op Instagram. Dat is toch @britstam4 uit mijn hoofd?
2: Helemaal goed, schat.
0: Goed onthouden, inderdaad. Hey, ja. Het lijkt mij ook wel leuk om jou een paar opdrachten te geven tijdens die uitzending.
2: Schat, ik ben helemaal ready. Ja. I can't wait.
0: Ik heb al één opdracht bedacht. Dan kun je misschien alvast een beetje voorbereiden. Maar ik wil eigenlijk aan jou vragen om een luisteraar te vinden die een tuba heeft. En die dan even een mopje op kan spelen. Dus dat...
2: Dat is goed.
0: Oké, die opdracht krijg je sowieso. Oké. Ik wil bij deze zeggen... Dat ze mensen jou even moeten volgen op Instagram. @britstam4.
2: Yes.
0: Communiceer jij even wanneer dit gaat gebeuren.
2: Maar is goed, komt goed.
0: Even een uurtje stunt op 3FM. Ik heb er heel veel zin in.
2: And wait, tot dan.
0: Oké, veel plezier Britt en
2: doei,
0: een fijne nacht. Doeg.
2: Hetzelfde.
0: Het is 3FM. Schat FM gaat er aankomen. Houd dus de Instagram van Britstam4 in de gaten. En wees erbij. Nu hoor je Krongbin en Leon Bridges. Thanks to some by 3FM.

talking. Het is bijna september, de zomer is voorbij, het wordt eerder donker en voor je het weet fiets je weer door de regen. Het is gewoon niet bepaald een maand om naar uit te kijken, maar ik heb goed nieuws.

Richie Dekker in de Ziggo Dome, Noah Kahan, Gracie Abrams, Role Model of zelfs naar Londen voor Teddy Swims. Dus misschien sta jij straks niet chagrijnig naar de regen te kijken, maar weet jij gewoon dat jij gewoon naar een super lijp optreden gaat? Luister vanaf 1 september naar 3FM. Hoor jij het ticketalarm? Laat dan weten via de NPO Luister-app.

nieuwe single Marianne live. Luister deze week iedere avond naar 3FM en maar.

ongelofelijke scheiddag was dit qua weer. Regen, grijs, nat. Zo'n dag waarop augustus alvast even doet alsof het november is. Dus volgens mij kunnen we wel wat zon gebruiken. Ja, geen echte helaas, maar ik kan je wel 3,5 minuut lang het gevoel geven dat je met je reet op een strandbed ligt. Cocktail erbij, leuk moppie, een leuke gast. En gek genoeg gaan de Red Hot Chili Peppers dat voor je regelen. Als bij de Red Hot Chili Peppers denk je toch vaak aan harde gitaren, zware onderwerpen dan aan cocktails drinken op het strand. Maar ze hebben één track waarop ze dat allemaal even loslaten. De elektrische gitaar wordt akoestisch en ineens klinkt die Californische rockband als op je vakantie bent. En om dat zomergevoel compleet te maken, heeft hij ook een Spaanse titel. Cabron! Buiten is het kutweer, hier is het zomer. Het zijn de Red Hot Chili Peppers.

Het had zomaar kunnen zijn dat je de muziek van Lost Frequencies nooit gehoord had. Vlak voordat hij doorbrak, raakte hij zijn laptop kwijt en alles wat hij gemaakt had, was weg.

0: laatste. Je bent bij 3FM met zometeen een super smerig ordinaire plaat. Eerst het laatste nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers...